0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
3: En regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: was het over de rest. Hij staat onder water. Thailand staat onder water. Ja, al die boeren met voort. Al die stuk graslaar, bier, coins, schoen.
1: Wat wil die zijn?
0: Gewoon maar de buiten, als het nou zijn wilst. Het bestond er eigenlijk ook, ja.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt, zodat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

everyone.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en de omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Leven in muziek.
1: Met Pieter de Hart.
2: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
4: Goedemorgen. Suzanne Top komt op voor Groningers die zijn getroffen door ellende veroorzaakt door gaswinning. Ze was het gezicht van het Groningen Gasberaad. En toen de vraag kwam of ze die strijd als provinciebestuurder wilde voortzetten, zei ze ja. Vanmorgen in Leven in Muziek de favoriete muziek en het levensverhaal van politica zonder partij Suzanne Top. Suzanne, welkom.
5: En, dankjewel.
4: Om meteen maar even dat uit de weg te ruimen. Zonder partij, dat is bijzonder. Tenminste, ik ken ze niet.
5: Nee, het komt. Nou ja, je kent wel de minister-president die we hiervoor hadden.
4: Daar heb je punt.
5: Ook partijloos.
4: Maar dat vonden we met z'n allen ook heel raar.
5: Dat was ook bijzonder, zeker. Nee, het komt niet zo heel veel voor, maar het kan op zich wel.
4: Ja.
5: In provincieland zie je het ook niet zoveel. Ik denk. Nou, ik weet zelf van één ander geval ergens in het zuiden van Nederland. Dus het is bijzonder, maar het kan.
4: Is het een voor- of een nadeel?
5: Ja, Pieter, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Want ik heb ook geen ervaring met hoe het anders zou zijn. Dus voor mij is dit wat het is. En ik denk eerlijk gezegd dat het beide een beetje is. Ik denk het heeft voordelen omdat je eigenlijk voor iedereen hetzelfde bent. Hè? Dus je zit niet al in een bepaald hoekje. Maar het heeft ook wel nadelen. Je hebt geen fractie. Dus het is soms ook een beetje meer alleen, denk ik.
4: Ja, is dat. Maakt het. Ja, dat woord is een beetje beladen, zo bedoel ik het niet. Maar is het een beetje eenzaam soms?
5: Nou, eenzaam is inderdaad wel een heel beladen woord.
4: Ja.
5: Maar ik kan me voorstellen dat het wel fijn is wanneer je een soort van thuishaven hebt.
4: Ja.
5: Dat kan helpen. Maar om nou te zeggen, en bovendien is dat ook niet altijd bij iedereen even leuk. Dus dan is het weer een nadeel.
4: Want je kunt ook eigenlijk.
5: Je kunt ook best problemen met je eigen fractie hebben en dan is het minder leuk.
4: Ja.
5: Maar het heeft. En je hebt natuurlijk niet alleen met fractie te maken. Je hebt ook met je eigen staf en je ambtenaren en met je collega's. Dus je bent heus niet eenzaam.
4: Dit programma heet Leven in Muziek. En jij hebt de muziek uitgezocht. Dank je wel daarvoor. Want, en dat zeg ik op eigen titel, je hebt mooie muziek gekozen. Was het moeilijk?
5: Je bedankt mij ervoor, maar dat was natuurlijk een snoeiharde huiswerkenopdracht van jou. En in het begin dacht ik wel, ach jeetje, hoe dan? En gaandeweg begon ik eigenlijk wel lol in te krijgen. En dan werd het uiteindelijk gewoon ook nog wel weer moeilijk kiezen.
4: Ja.
5: Want dan kom je toch wel een heleboel tegen. Ik kon het op dat moment eigenlijk helemaal niet bedenken. Maar als je er even voor gaat zitten, dan wordt het ineens heel moeilijk kiezen. Dan denk je, oh ja, maar die nog en die nog. Dus ik liep dagenlang met allemaal nog ideeën. Dus uiteindelijk maak je een selectie. En ik dacht, het is wel leuk, een beetje gevarieerd, hoop ik.
4: Zeker. En ik hoop dat heel veel luisteraars dit ook een mooie selectie vinden. Ik denk het wel. En er is één plaatje wat jij niet hebt uitgezocht. En dat komt omdat we altijd beginnen met, laten we zeggen, de geboorteplaat. Want jij komt van 4 november 1971. En toen stond een heel populair bandje op 1 van de hitparade. De blonde Sally Carr, voormalig kapster, was de zangeres. Ze kwamen uit Glasgow en ze hadden heel veel hits, waaronder deze.

0: De nummer 1 van 4 november 1971. Het enige liedje dat Suzanne Top deze ochtend niet heeft uitgezocht zelf. Vond je het wat?
1: Nou, ik had hem ook niet uitgezocht.
0: Dan is dat duidelijk.
1: Ja, vrolijk, maar het maakt geen indruk.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar het is wel, nou ja, god, het had hitpotentie. Want die hele jaren 70 door hadden zij voortdurend nummer 1 hits met hun liedjes. Goed. Genoeg hierover. We gaan naar jouw jeugd toe, want die speelde zich af in de jaren 70. Mm-hmm. Wat weet je daar nog van? Wat zijn eigenlijk je oudste herinneringen?
1: Nou ja, ik ben opgegroeid in Exlo, een dorpje boven Immen.
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik wel heel veel warme herinneringen aan. Dat was toch wel een hele leuke tijd. Ja, gewoon lopend, wandelend naar school 's ochtends. En dan tussen de middag weer terug, broodje eten thuis. Ja, en heel veel spelen. We woonden vlakbij het bos, dus ik speelde veel in het bos. Ja, en dat hou je ook bij je, dus dat is nog steeds iets van thuiskomen. Als ik in een bos kom, dan voelt dat meteen als thuiskomen. En dat komt echt uit die tijd. Ja, en 's avonds buiten spelen met de vriendjes uit de buurt, ja, gewoon helemaal prima.
0: Ja, dat klinkt heel goed.
1: Ja, dat was het ook.
0: En je moeder, was het een thuiskommoeder of was zij aan het werk? Wat deed ze?
1: Ja, mijn moeder heeft dat heel mooi gecombineerd. Die was eigenlijk beide. Dus die is wel aan het werk geweest. Die was pedicure, maar die had haar eigen praktijk. Dat kon ze zelf haar tijd indelen. En dat deed ze eigenlijk op zo'n manier dat ze tussen de middag en als wij 's middags thuis kwamen van school, ja, dan was ze er meestal. En die ene keer dat het haar niet lukte, dan was er ook wel een grote teleurstelling bij mijn broer en mij.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan was dat heel leeg.
0: Je zegt je broer en mij? Dat, ja. Je had één broer?
1: Ik had een broertje, ja. Nou ja, hij is nu een kop groter dan ik, maar hij blijft mijn broertje, 1,5 jaar jonger.
0: Ja.
1: En wij trokken heel veel samen op als kind. Dus wij speelden ook veel samen. We hadden de grootste avonturen samen.
0: Leuk.
1: Ja, dat was heel leuk.
0: Dat is toch een geschenk als je zo iemand hebt die in hetzelfde huis woont.
1: Ja, absoluut. Ja. Zeker.
0: Wat deed je vader?
1: Mijn vader was docent in de middelbare school in Emmen. Economie. En hij was daar decaan. En ik ben later naar de lagere school, en dat heette toen nog de lagere school, naar zijn school gegaan. De GSG in Emmen.
0: Vond dat vervelend?
1: Nee hoor, dat vond ik niet vervelend. Het hielp wel dat hij ook best populair was op school.
0: Als
1: dat niet
0: was
1: zo
0: een
1: was
0: leuke
1: geweest,
0: kerel gewoon.
1: Ja, was gewoon een hartstikke leuke kerel. Is nog steeds een hele leuke kerel.
0: Ja.
1: En hij gaf ook een bovenbouwles. Dus toen ik daar naartoe ging, toen had ik er nog niet zoveel mee te maken.

0: Maar ik merkte al wel vrij snel dat de hele school wel wist wie top was. Want zo werd dat natuurlijk genoemd. Alle docenten werd met achternaam aangeduid.
1: Ja.
0: Oh, je bent een dochter van top.
1: Ja. Ja,
0: nou ja, maar dat was eigenlijk helemaal prima. En het is ook wel leuk, want je hebt thuis, ja, je weet waar het over gaat.
1: Ja.
0: Als ik het over collega's had, dan wist ik over wie die het had.
1: En dat hield hij allemaal netjes voor je?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, dat heb ik allemaal netjes voor me gehad. Ik kon het wel scheiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Speelde muziek een rol bij jullie thuis?
0: Ja, niet een verschrikkelijk grote rol, eerlijk gezegd. Wij hadden altijd wel de radio aan in de keuken. Meestal Rono.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, zeker. Dus ik kan me de stamtafel en zo ook nog goed herinneren uit die tijd. En mijn vader draaide wel klassieke muziek. En daar kreeg ik wel wat van mee. En mijn moeder was meer van de dansmuziek. Grote fan van Tina Turner, waar we straks ook nog wat van gaan horen.
1: Ja.
0: Dus dat gebeurde wel. Maar het was niet dat we daar nou heel erg intensief mee bezig waren. Nee.
1: Nee, muziek was er gewoon.
0: Het was er gewoon, ja.
1: Benny Nijman was er ook gewoon.
0: Ja, dat was de eerste voor wie ik dat radiootje in de keuken en dan af en toe wat harder zetten.
1: Ja?
0: Ja, het is het eerste wat ik me kan herinneren dat ik bewust meemaakte. En dat ik ook echt, dat ik herkende en dat ik ook ging meezingen. Nou, ik heb niet meer opgezocht hoe oud ik was, maar ik denk een jaar of 8, 9 in die buurt.
1: En dan komt dat binnen, hè?
0: Het is heel, ja, als ik het nu nog hoor, dan moet ik er wel een beetje om glimlachen. Het is een heel melancholisch nummer ook. Maar ja, ik vond dat toen op een of andere manier deed me dat destijds wat, ja.
1: Waarom fluister ik je naam nog?

0: met wat we een smartlab noemen. Maar is toch mooie muziek?
1: Nou ja, dit nummer is, ja, zeker.
0: Ja, maar dit gaat wel iets verder, wou je zeggen, dan,
1: ja,
0: smartlab.
1: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: Het is niet een platte smartlab.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Zeker niet. En je moeder was daar dol op. En ze was dol ook op wat we zo meteen gaan draaien. Dat is Tina Turner. Was je goed op school?
1: Ja, het ging me wel redelijk makkelijk af, denk ik. Of nou echt goed was. Ik was daar ook. Ik
0: deed voor het leuk?
1: Ik deed wat ik moest doen. Ik vond de randverschijnselen leuker.
0: Zoals?
1: Dus, ik was op de lagere school al wel bezig met. Dan ging ik zelf een toneelgroepje maken. Dan ging ik daar een toneelstuk voor schrijven.
0: Wauw!
1: En dat gingen we dan met kerst opvoeren. Dingen organiseren. Dat deed ik eigenlijk toen al. Dat vond ik heel leuk om te doen met klasgenootjes. Ik schreef ook verhalen. Die mocht ik dan soms voorlezen in de klas.
0: Ben jij wel in het goede beroep terechtgekomen?
1: Ik had ook maar zo in een ander beroep terecht kunnen komen.
0: Dat geloof ik, maar...
1: Dingen gaan zoals ze gaan. Maar ik heb zelf ook heel lang gedacht dat ik de journalistiek in zou gaan, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik was al vroeg bezig ook met schrijven, vond ik ook leuk. Ik deed ook mee aan schrijfwedstrijden en dat soort dingen. Maar het is misschien ook prima dat dat iets is wat een hobby blijft. Ik heb het wel lang gedacht, ik heb het ook veel gedaan.
0: Ja, dat schrijven bedoel je?
1: Ja, ook later nog wel voor de krant als freelancer. Maar op het moment dat ik eigenlijk dacht van ik kom er niet meer tussen. Dat was in die tijd zo, hè?
0: Echt?
1: Ja. Je kwam daar echt niet zomaar tussen. En ik had ook niet de opleidingsjournalistiek gedaan. Omdat mijn vader, die overigens tevens mijn decaan was... Beiden van mening waren dat je dan net zo goed naar de universiteit kon. En dat kon toen alleen maar een journalistiek op hbo-niveau.
0: Ja.
1: En dan kon je daarna ook nog wel worden, waar hij overigens gelijk in had natuurlijk. Maar dan kom je toch in een andere stroming terecht, een andere dynamiek. En ik bleef het wel steeds doen ernaast. Maar het was lastig om daar echt iets in te vinden... En ik weet nog goed dat ik net was aangenomen van mijn eerste echte grote baan, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En dat toen een paar dagen later Evert van Dijk belde en zei van... misschien kun je toch hier beginnen op de stadsredactie. En toen dacht ik wel even, Maar toen dacht ik ook, het heeft zo moeten zijn dat ik nu al een andere afslag heb genomen.
0: Ja.
1: En ik heb ook altijd wel gedacht van misschien ooit nog.
0: Het kan altijd. Kijk,
1: het kan altijd nog.
0: Het kan ook nu nog.
1: Ja, dat is waar.
0: Niet?
1: Dat is zeker waar. Maar
0: ik hoor het al, dat wordt hem niet.
1: Nou, dat zeg ik niet. Maar ik ben wel altijd op zoek naar een plek waar je iets kunt toevoegen. En ik denk intussen dat er ook heel veel journalisten zijn die daar op dat vlak meer hebben toe te voegen dan dat ik dat zou hebben.
0: Nou, kijk dan toch eens naar wat voor dingen jij allemaal kunt en hebt meegemaakt. En als bagage meeneemt. Als jij bijvoorbeeld schrijft over het aardbevingsgebied. Ja, dat kan bijna niemand anders beter doen, denk ik dan.
1: Nou, heb ik ook wel veel gedaan, hè?
0: Ja.
1: De nieuwsbrieven van het Gasberaad. En komen we misschien ook nog wel even op de barometer die we daar gemaakt hebben. Dus ik heb dat toen ook wel veel gedaan. Dat kan nog steeds, maar er zijn ook andere manieren om iets te kunnen toevoegen. Kijk, en als je schrijft, dan kan je er wel iets over zeggen en je kan er ook wel iets over analyseren. Maar je doet er nog niet meteen iets aan. En ik zit nu nog wel een beetje op het spoor dat ik denk van, zolang we er ook nog wat aan kunnen doen en ik daar ook nog iets kan bijdragen,
0: ja.
1: Is dat misschien directer effectief dan er alleen over schrijven?
0: Ja, dan kun jij het beste beoordelen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik moet ineens denken aan... Kijk, dat is mijn schuld van tevoren, zeg ik alvast. Want ik spring nogal eens van de hak op de tak. We hadden een journalist, een onderzoeksjournalist onlangs. Jesse Frederiks.
1: Ja.
0: En die zei, die Groningers daar... Ik bedoel, waar gaat dat nou eigenlijk over? Die aardbevingen, dat doet af en toe een kopje rinkelen. En die worden... buitengewoon ruim gecompenseerd. Had jij toen niet zoiets van, ik kan die man wel villen? Of dacht je van, hij heeft een punt?
1: Nou, dat laatste zeker niet. Nee, ik heb dat wel met verbazing gelezen. Jij noemt het een onderzoeksjournalist.
0: Nou ja, zo noemt hij zichzelf.
1: En hij heeft
0: ook, ik ken hem ook als iemand die samen met Bregman, met Rutger Bregman samen, hadden ze echt een hele doorwrochte podcast en vertelden ze goede verhalen samen.
1: Ja, nou, misschien heeft Rutger Bregman daar dan een goede invloed op. Nee, daar ben ik een beetje flauw. Maar kijk, wat dit artikel betreft, vond ik helemaal niet dat hij daar nou een heel sterk onderzoek...
0: Nee, dat vond ik ook niet.
1: Je kan best wat vinden en je kunt ook best kritiek hebben, maar dan moet je dat wel ook gewoon baseren op feiten en dan moet je ook wel de relevante details benoemen. En dat deed hij helemaal niet in dat artikel. Het was volstrekt eenzijdig. Ik vond het ook niet correspondent waardig, eerlijk gezegd. En ook een beetje bijzonder. Weet je, het voelt een beetje als iemand denkt van, ach, de mainstream vindt het vervelend voor Groningen. Ik ga eens even recalcitrant een haakse bocht erop zetten. En ik weet dat hij dit ook met andere dossiers gedaan heeft. Hè. Met de toeslagen heeft hij ook zo'n verhaal er in één keer ingegooid. Ja, of dat dan ook is om maar eens even een steen in de vijver te gooien of om aandacht te krijgen. Ik weet het niet, maar ik vond het een merkwaardig en niet erg behulpzaam artikel.
0: Hebben wij hier in Groningen, zeg ik maar even, en de mensen die het weten kunnen, waaronder jij, hebben die wel hard genoeg geroepen, vriend, dit klopt niet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben wij ook wel over nagedacht. Want daar kan je twee kanten naar kijken. Hè? Twee kanten mee op. Aan de ene kant kun je dat doen. Hebben we ook heel veel wel gedaan. En aan de andere kant, op het moment dat je dat heel massaal doet, ja, alles wat je aandacht geeft, groeit ook. Hè? Dus wij hoopten ook een beetje door te denken van, ja, weet je, het is bijna de moeite niet waard om hierop te reageren. Laat het maar even passeren. Weet je, waar moet je beginnen? Ja. En er was natuurlijk heel veel in die periode. De afgelopen maanden hebben we ongelooflijk veel publicaties gehad. Van allerlei vormen. Ook over, ja, allemaal verhalen over dat de gaskraan maar weer open moest. Of dat je daar... Ja. Een strategische reserve van kon gaan maken. Terwijl ik dacht, ja, hoe dan? De wet is natuurlijk nu gewoon helder op dit punt. De kraan voor het Groningenveld is dicht. Daar waren redenen voor, dat hebben we gedaan. Ja, als je dan iedere keer als dat oppopt, daar weer serieus op ingaat, dan lijkt het ook net alsof het discutabel blijft.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn wij van mening, het is gewoon een gepasseerd station.
0: Het is klaar. Maar het is eigenlijk. Ja, ja. Maar het is alleen maar klaar als daar ook een laagje cement op ligt, zou je zeggen.
1: Dat zou je zeggen. Aan de andere kant, het is ook klaar als je een wet hebt liggen die zegt dat het klaar is.
0: Ja.
1: En ook zo'n laagje cement. Weet je, er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, nou ja, dan boor je ernaast. Hè. Ik denk niet dat dat nou per se helpt. Het helpt wel iets. Maar als je echt wil, dan in de beleving van mensen, en het gaat echt niet zo simpel, hè, dus het is echt onzin. Maar het simpele redeneren van, nou ja, het zit erin en je krijgt het er altijd wel weer uit. Ja, is geen beginnen aan om die simpele redenering uit te gaan roeien. Want die zal gewoon blijven, of er nou cement in zit of niet.
0: Ja, maar wat hij verteld heeft is onjuist, voor alle duidelijkheid.
1: Ja. En zeker niet het hele verhaal.
0: Nee.
1: We kunnen het hele verhaal nu wel gaan fileren, maar kan je verzekeren dat
0: is
1: dat
0: te veel
1: kan. En ik sluit ook niet uit dat we dat nog wel een keer, dat ik dat binnenkort ook nog wel ga doen.
0: Kijk, ik ben benieuwd. Ik hou mijn ogen op. Tina Turner heeft ook iets te maken met die keuken, of niet? Van thuis.
1: Zeker.
0: Van moeder.
1: Ja. Nee, waar ik dan bij Benny Nijman de radio even niet zou zetten, maar dat deed mijn moeder bij alle nummers van Tina Turner.
0: Oh.
1: En dan ging ook alles aan de kant, want er moest meteen gedanst worden.
0: Leuk.
1: Dus dat gaf altijd heel veel...
0: Echt gedanst?
1: Echt gedanst, zeker. Ja, of het nou 's ochtends vroeg of 's avonds laat of tijdens de lunch was. Maar als Tina Turner er was, dan...
0: Wat bijzonder.
1: Ja.
0: En dit is er eentje, dat is echt een oudje, want het is nog uit de tijd met die rare man waar ze later is van... Ja. Gescheiden is, ja, Ike.
1: Ja, klopt.
0: Oké.
1: Ja.
0: River Deep, Mountain High.

0: Tina Turner. Ja, prachtige muziek. En jij zei, ik ben naar het concert geweest.
1: Ja.
0: Ik zal je even vertellen wanneer dat was. Ja. Met je moeder. Oh, wat leuk.
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk. 18 juli van het jaar 2000.
1: Ja, Jezus. Ja. Inderdaad, een kwart jaar geleden. Allemachtig. Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik weet het nog heel goed.
0: Wat is jij van dat concert bijgebleven? Want er waren 65.000 toeschouwers. Ik lees dit op, want ik was er niet bij.
1: Dat was de eerste in Stadspark, denk ik. Zo'n groot concert.
0: Ja. Nou ja, we hadden daarvoor, in 97 hebben we de Stones gehad.
1: Ja, de Stones. Was ik ook.
0: Jij was dus wel een meisje wat naar dat soort evenementen
1: nou,
0: ging.
1: Nou, niet verschrikkelijk vaak. Maar ja, nee, dit soort grote dingen, zeker in die tijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: John Fogerty was erbij.
1: Ja.
0: Leuk hoor.
1: Nee, het was een hele mooie avond.
0: Ja. En dan, en je moeder die staat dan ook, gaat ook uit het dak bij zoiets. Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Wat leuk. Goed. Ouders heb ik al een beetje benoemd volgens mij. Het gaat goed met je schoolcarrière. Ja. En je ging studeren. Wat ook alweer?
1: Ja, ik ben begonnen in Leiden met rechten.
0: In Leiden?
1: Ja.
0: Waarom gaan we naar Leiden
1: ineens? Ja, geen idee. Nee, eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet goed waarom ik dat destijds besloot. Want ik kende Leiden helemaal niet. Nooit geweest.
0: Ik weet wel dat ze een rechtenfaculteit hadden die een goede reputatie had.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar zou dat nou echt de reden zijn?
1: Ja, dat was toen een beetje... Het was de oudste rechtenfaculteit van Nederland. Nou, dat vond ik wel interessant.
0: Ja.
1: Ik denk ook wel toch een beetje... Het was eigenlijk voor iedereen in Emmen vrij... Ja, vanzelfsprekend dat je naar Groningen ging. En ik wilde een beetje van dat vanzelfsprekende pad af.
0: Ah.
1: Dus ik ga gewoon wat anders doen.
0: Ja.
1: Ik ga naar Leiden. Dat heb ik gedaan.
0: En ben je er blij van?
1: Nou, dat eerste jaar was best pittig.
0: Ja.
1: Want dan kom je erachter hoe vanzelfsprekend ik het altijd vond. Dat als ik ook in Emmen rondliep, ik zag eigenlijk altijd wel bekende gezichten.
0: Ja.
1: En in één keer zit je in een totaal nieuwe omgeving... waar je echt helemaal niemand kent, waar je niks kent, waar je niks weet. Nou, dan kom je jezelf ook wel even tegen.
0: Ja.
1: En dan ga je een studie doen die hypermassaal is. Ik zat met zo'n beetje 2000 eerstejaars studenten.
0: Almachtig.
1: Het was echt bizar. En dan ook nog zo eigenwijs om te zeggen... nou, ik ga niet lid worden van de studentenvereniging.
0: Nee, dat doen we niet.
1: Nee, dat ging ik niet doen. Geen huisvesting natuurlijk. Dus ik ging van de ene noodoplossing naar de ander. Dus het was best even wikkelen. En ik mocht niet weg van mezelf. Omdat ik vond dat ik dit eerst...
0: Je moest slagen.
1: Ik moest wel eerst slagen, ja.
0: Ja.
1: En dat is uiteindelijk ook wel gelukt in het tweede jaar. Maar... Nou ja, en dus natuurlijk, uiteindelijk is het hartstikke leerzaam geweest, denk ik. Maar ik heb toen ook wel eens diep van binnen ook wel een beetje spijt gehad. Maar ja, zo gaat het. En ik heb wel mijn properhuizen overigens gehaald.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar toch, het lijkt mij dat je denkt van... wat doe ik hier? Wat doe ik hier?
1: Dat heb ik
0: en dat wel. Zeiden je ouders waarschijnlijk ook. Kind, wat doe je daar?
1: Nou, die hebben mij wel gesteund in deze zitting. En die hebben mij ook wel heel erg geholpen om bijvoorbeeld de huisvesting op orde te krijgen. Dus die vonden wel dat de basis dan in ieder geval wel een beetje moest kloppen. Dus ze hebben mij wel erg gesteund daarin. Ze hebben nooit echt gezegd, wat doe je daar? Maar ik heb ook nooit natuurlijk heel hard toegegeven in die tijd.
0: Dat ik dat niet wel.
1: En weet je, dat was natuurlijk ook lastig. Je had nog geen mobiele telefoons natuurlijk.
0: Nee, dat is, ja.
1: Dus ik moest dan naar een telefooncel met kwartjes.
0: Ja. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, ik heb die tijd ook meegemaakt.
1: Ja, dus dat maakte het af en toe best even eenzaam. Maar uiteindelijk is het ook wel weer heel mooi... Dat je weet dat je daar wel weer uitkomt. Toen ik daar wegging, had ik gewoon een vriendengroep... en had ik het er prima naar mijn zin.
0: Ja.
1: Dus je kunt het wel... En dat is ook wel weer...
0: Nou ja, dat is wel, daar kom je dan achter.
1: Daar kom je dan achter, ja.
0: Kunt.
1: Ja. En dat is wel weer een hele mooie levensles.
0: Ja. We gaan luisteren naar muziek. U luistert trouwens als u denkt van... Wie is die mevrouw die ik hoor praten? Want ik word net wakker. Ze heet Suzanne Top. En ze is gedeputeerde van de provincie Groningen. Wat zit er trouwens in je portefeuille officieel?
1: Het is alleen maar officieel dat in de portefeuille zit. Maar het grootste deel is natuurlijk de gevolgen van de gaswinning.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook de reason of being waarom ik daar zit.
0: Ja.
1: Maar daarnaast doe ik ook cultuur, vrije tijdseconomie, erfgoed. Dat zit ook in de portefeuille nu.
0: Dat lijkt me, als je dat allemaal bij elkaar optelt, heb je voor 2 mensen werk, minimaal.
1: Het zijn allemaal grote portefeuilles.
0: Ja.
1: Dat gaswinningstuk, gevolgen gaswinning, dat is natuurlijk op zichzelf al best heel veel.
0: Ja.
1: En ook die andere portefeuilles, het is veel. En vooral als je daar ook echt ambities op hebt.
0: Ja, en die
1: heb ik.
0: En die heb je.
1: Ja.
0: Gaat het beter met ons? Ons Groningers? En de manier waarop we behandeld worden door de rest van Nederland?
1: Nou, door de rest van Nederland?
0: Nou ja, dat zeg ik een beetje onaardig.
1: Wat bedoel je? Je bedoelt Den Haag?
0: Ik bedoel Den Haag vooral.
1: Ja, dat vermoed ik. Beter ten opzichte van wat, hè? Het is best een hele ingewikkelde vraag. Kijk, het gaat nog niet goed met ons, hè?
0: Nee.
1: Ook dat hebben we gezien de afgelopen maanden. Er zijn diverse onderzoeken ook weer verschenen. En dat is wel steeds heel confronterend. Ik vond zelf het onderzoek van Lifelines, wat een paar weken geleden uitkwam, echt wel confronterend. En dat is dan zo'n groot onderzoek, langjarig onder de hele bevolking van Noord-Nederland.
0: Ja.
1: En als je dan ziet dat de bewoners van het bevingsgebied echt substantieel slechter eruit komen waar het gaat over mentale gezondheid, alle aspecten van mentale gezondheid, dan is dat toch wel heel heftig.
0: En het zijn ook heel veel kinderen die zich naarvoelen, hè?
1: Bij kinderen zie je het zich ook steeds duidelijker manifesteren. En dat horen we ook terug, ook van scholen, van schooldirecteuren. Dat is wel heel erg heftig. En dat is ook wel verschrikkelijk moeilijk. Eigenlijk is er maar 1 oplossing. En dat is dat we de boel gewoon snel geregeld krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat is ook het enige wat echt niet gaat lukken. En dan is de vraag, hoe ga je daar dan de schade zoveel mogelijk beperken? En wat kun je doen?
0: Ja.
1: Nou, dat is helemaal niet zo simpel.
0: Nee.
1: Daar hebben we geen draaiboeken voor klaar liggen.
0: Heb je soms nog wel een idee dat je denkt van, we moeten het nu over een andere boeg gooien, of we moeten dus iets anders proberen, of is het gewoon elke dag maar weer doorbuffelen?
1: Ik heb af en toe wel de neiging om te denken, hoe lang houden we dit nog op deze manier vol?
0: Ja.
1: En hoeveel rek zit er nog in? Ook in alle inwoners die het zo zwaar treft.
0: Ja.
1: Maar het over een andere boeg gooien, dat is natuurlijk ook best ingewikkeld. Dan moet je het echt radicaal over een andere boeg gaan gooien. En ik merk dat daar heel weinig draagvlak ook nog voor is. Hè. Daar is iedereen ook wel heel benauwd voor. En overigens begrijp ik dat ook heel goed. Hè. Het is ook wel heel eng.
0: Ja.
1: Want dit is wel nu wat we kennen. Hoe slecht ook. Maar we hebben ons allemaal daar wel intussen toe gericht. Iedereen is op die manier opgevoed intussen. We praten, denk voor veel Brabanders, gewoon geheimtaal in Groningen. We hebben het voortdurend over NCG, bed zoveel, maatregel zoveel, 29. En om dat dan helemaal over een andere boeg te gooien, dat moeten we dan wel echt samen doen. En daar moet je ook wel echt een moment voor hebben. Je moet ook wel echt weten wat je dan doet en hoe je dat doet.
0: Ja. Die parlementaire enquête, heeft hij ons goed gedaan?
1: Ja, ik denk zeker dat hij ons goed gedaan heeft. Ik vond ook de presentatie van de enquêtecommissie in Zeerijp destijds, de Tom van der Lee.
0: Voorzitter.
1: Ja, de voorzitter van de enquêtecommissie. Dat ze dat wel heel mooi gedaan hebben toen. En dat dat ook wel heel veel gedaan heeft voor onze inwoners. Dat heeft wel echt een soort erkenning gebracht.
0: Dat, hè?
1: Ja. Dus dat was op dat moment denk ik echt een hele goede manier om dat te doen. En er is natuurlijk ook wel wat achterweg gekomen. Het Nijbegun.
0: Ja. En het komt erop neer dat we gewoon, laten we zeggen, een geldstroom hebben waar goede dingen mee gedaan kunnen worden. Toch?
1: Ja, en waarbij het vooral bijzonder is dat het heel langjarig is.
0: Ja.
1: Dus een generatie. En dat geeft ook wel echt aan dat gezien wordt dat dit niet zomaar een probleempje is wat je moet oplossen, maar dat dit een vrij diep geworteld issue geworden is, waar meer voor nodig is.
0: Ja.
1: En wat ook een generatie kost voordat je daar een beetje overheen bent in zijn totaliteit.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat wel een. Dat heeft ons zeker wel goed gedaan. En we zijn natuurlijk nu ook bezig om te kijken van ja, hoe gaan we dat dan vormgeven? Wat zijn dan de effectieve manieren om dat te doen? Dat is nog best weer ingewikkeld. En ondertussen, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, zien we dat toch in het kernaardbevingsgebied het niet de verandering gebracht heeft die we toch met elkaar gehoopt hadden eigenlijk. Hè? Daar gaat het wel wat beter. Ik denk, als je kijkt naar de schadeafhandeling, nou zeker waar het gaat om de grote getallen en de randen van het gebied. Ja, daar is een heleboel verbeterd. Dat gaat best redelijk soepel op dit moment. Overigens is dan de keerzijde dat je die verhalen krijgt waar we het net over hadden. Dat gaat dan wel heel soepel. Maar dat is een keuze die gemaakt is ook om te voorkomen dat er heel veel onderzoekskosten gemaakt zouden worden op kleine schades. Maar wat ook schrijnend is, is dat in het kerngebied, waar de schades natuurlijk toch al vrij snel veel hoger zijn dan je met een vast bedrag kunt afdoen. En waardoor dat het ook zo lang duurt, enorm complex wordt. Daar is toch te weinig beweging in gekomen. En dat is wel. Ja, dat vind ik ook wel heel pijnlijk om te zien. Dat we er niet in slagen om daar nou echt grote klappen in te maken.
0: Er zijn veel mensen die zich met hart en ziel bezig hielden en nog steeds houden. Ik denk aan jou met dit probleem. Die zijn daar kapot aan gegaan, hè? Gewoon. Die, op een gegeven moment dachten ze van, ja, dit hou ik gewoon niet meer vol.
1: Ja, ik heb heel veel gezien. En dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Ook mensen die gingen werken voor die instanties. Of nou was destijds voor het CVW of voor de NCG of voor de IMG. Ik heb veel mensen gezien in de regio die dat bewust gingen doen. Omdat ze graag mensen wilden helpen.
0: Ja.
1: Maar je komt ergens in terecht wat heel ingewikkeld is. Je komt met inwoners in aanraking waarbij jij vaak de derde, vierde, vijfde bent die zij tegenkomen. Die inwoners hebben vaak al heel veel dingen meegemaakt. Ook al vaak afspraken gemaakt met jouw voorgangers die niet zijn nagekomen. En dan kom jij daar met je goede bedoelingen en je wilt wat doen, maar je komt gelijk in een situatie terecht waarin je niet vertrouwd wordt. Alleen al vanwege het feit dat je vanuit zo'n instantie komt. En het is heel moeilijk om daar dan overheen te komen. Hè. En mensen gaan dan ook echt zitten op de dingen die je in normale verkeer misschien niet eens zo redelijk zou vinden. En die gaan dan zeggen van ja, maar ik wil nu van jou weten op welke datum heb je dat klaar en kan ik dat schriftelijk bevestigd krijgen. En weet je, en het is zo begrijpelijk dat mensen dat gaan doen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook ongelooflijk moeilijk om daarmee te werken. En dan al helemaal, als je dan vervolgens ook in je eigen organisaties tegen grenzen aanloopt, aan de achterkant. Ja, hou dat maar vol, hè. Dus ik heb ook heel veel bewondering voor al die mensen die dat doen, bewonersbegeleiders. En die dat volhouden. Wat wel heel belangrijk is, hè. Want je wilt gewoon ook iets van continuïteit. Je bouwt een relatie op met inwoners. En dat is heel erg belangrijk. Ja. Ook als je het niet meteen kunt oplossen.
0: Ja.
1: Maar het is moeilijk. Het verloop is daarmee ook groot. En daarmee versterkt het probleem zichzelf ook.
0: Ja. We zitten nog jaren in de shit als ik jou zo hoor.
1: Nou ja, maar we werken er natuurlijk wel aan. Hè?
0: Ja.
1: Het is niet zo dat we alleen maar dat zien gebeuren. En we proberen, en ik zeg echt, kijk, de golden bullet is er niet meer. Er is niet meer iets te bedenken waarvan je zegt van, nou ja, als je dit nu vanaf morgen zo doet,
0: dan wordt het al.
1: Dan is het gauw opgelost.
0: Ja.
1: Maar het ontslaat ons niet van de verplichting om te blijven zoeken naar hoe kan het wel beter. En dat doen we nog steeds dag in dag uit. En dat gebeurt ook. Maar dat is vaak. Het gaat langzaam in kleine stapjes.
0: Ja.
1: En dat is niet altijd meteen heel zichtbaar. Maar echt waar, er wordt nog steeds systematisch aangewerkt om te kijken hoe kunnen we het beter doen. En hoe kunnen we, weet je, ook als je het niet oplost, kun je met elkaar toch kijken hoe kunnen we zo goed mogelijk door dat proces heen komen.
0: Amen.
1: Ja.
0: Leven in muziek. Ik heb, want wat we lullen te veel, denk ik zo. Dus we gaan wat meer muziek draaien. Om te beginnen, iets wat toch een beetje bij de zondagochtend past. Klassieke muziek. Capriccio Italien van Tchaikovsky.
1: Ja.
0: Waarom gaan we daar naar luisteren?
1: Ja, nou ja, we hadden net Tina Turner waar mijn moeder op danste. Mijn vader luisterde wel klassieke muziek. En dit was een van zijn favorieten. En daar had hij zelf een deuntje op bedacht.
0: Oh.
1: Waarin in het refreintje ergens een tarada, Susanna. Neurie die dan altijd thuis. Maar later dus ook op school. Dus dat was heel leuk. Dan liep ik in dat grote schoolgebouw. En dan hoorde ik ergens op een gang dit deuntje. En dan wist ik, hij loopt daar en hij neuriet mijn naam. En dat vond ik dan altijd zo aandoenlijk.

0: Tchaikovsky. Een stukje maar, want het is een stuk van 18 minuten.
1: Ja.
0: En dat willen we onze luisteraars wel aandoen. Maar dan schiet het een beetje uit zijn voegen, denk ik.
1: Ik snap dat, maar ik kan iedereen aanraden om het hele stuk gewoon nog een keer
0: absoluut
1: te luisteren.
0: Absoluut. Ja. Ja. Je vader vond het leuk. En vond jij het dan ook leuk? Of was het zoiets van... die muziek van hem, dat is een beetje... Dat is toch meer voor hem?
1: Nou, ik ben het later wel meer gaan waarderen dan toen, denk ik.
0: Ja.
1: Toen hoorde het er gewoon bij. Maar ik vind het nu ook wel heel mooi.
0: Ja. En toch heb ik hier staan, want we moeten een beetje... als we wat muziek willen draaien, dan moeten we daar een beetje op letten. En moet ik daar een beetje op letten. We gaan straks draaien Golden Earring met Radar Love. En nou weet ik van jou, dat vind ik echt een prachtig verhaal. Jullie slaagden er gewoon in om die band op school te krijgen.
1: Ja, naar Immen. En wij hebben...
0: Ik dacht, die doen dat niet.
1: Nee, maar ze doen het wel als je maar genoeg
0: als je maar genoeg
1: weet te organiseren.
0: Ja, als je met genoeg centjes komt, denk ik.
1: Precies, en dat kan weer alleen als je met volume komt. En dat kon weer, omdat wij in Immen, daar waren een aantal middelbare scholen. Nou ja, de katholieke, de christelijke, de openbare. En die hadden natuurlijk allemaal hun eigen feestcommissie. En we hebben toen de handen ineengeslagen. Wat ook wel vrij nieuw was.
0: Maar ja, wat gewoon... ontzettend goed, man.
1: Ja, dat was heel leuk. Gewoon echt op leerlingenniveau. Dus daar had echt de schoolleiding ook verder niks mee te maken.
0: Goh.
1: Maar toen hebben we gezegd, we gaan dat gezamenlijk doen. Ja, dan kan je een flinke sporthal afhuren, zeg maar. En dat hebben we toen een paar jaar gedaan. Waaronder ook een keer, volgens mij was dat de eerste keer zelfs, de Golden Earring.
0: Heb jij ook nog iets met die band? Of was het gewoon van, ze zijn groot?
1: Nou ja, nee, tuurlijk. Iedereen, wie heeft er nou niet wat met die band in Nederland? Ja. Nee, was het vorige week niet dat hun afscheidsconcert nog uitgezonden werd? Ja, van begin tot eind. Vind het fantastisch.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, en de allergrootste is dan... Wacht even, wat onze technicus laat mij nu iets zien. En er staat 50 op.
2: 50 minuten.
0: Oké, goed. Wij moeten op de tijd letten. Dat wil die zeggen. Dus wij gaan draaien de grootste hit van Golden Earring, Radar Love.

0: Lekker. Want je dan ook weer, ga je dan ook een beetje weer terug naar die...
1: Ja, dan kom ik toch wel weer een beetje terug in die... Ja, dat was ook wel net, weet je, puberteit.
0: Ja.
1: De eerste keer dat je dit soort dingen... Ja,
0: vriendjes, liefde.
1: Ja, dat was daar ook een beetje begonnen te ontluiken. Ja.
0: We gaan daar het komend uur meer over praten. Want ja, zo'n klok is onverbiddelijk. En we willen nog een liedje laten horen van Diep Triest. Maar waarom Diep Triest? Want jij speelde daar een rol in.
1: Nou, nee hoor, absoluut
0: niet. Nee, niet in die band, maar wel in
1: nee,
0: het...
1: Nee, ik heb dat toch, omdat dat toch wel een belangrijk deel is geweest uiteindelijk... Toen ik in Groningen kwam, maar daar moeten we dan ook nog maar even later een keer op terugkomen. Maar uiteindelijk landde ik wel in Groningen.
0: Ja.
1: Kwam ik per toeval Theo Driessen ergens tegen. Nou,
0: de liedzanger.
1: Natuurlijk in het bandje De Diep Triest. Een keer naartoe geweest. En die had ook een fanclub. En die zochten nog iemand voor hun fanclubblad. Die wilden eigenlijk gewoon een eigen blad uitgeven. Nou ja, met mijn... schrijvershobby. Het leek me dat wel heel leuk. Dus ik heb dat gedaan met een paar vrienden. Wij noemden dat triest nieuws en treurige berichten.
0: Wat leuk!
1: En we hebben daar gewoon een heel leuk krantje van gemaakt. Met als... nee, de kapstok was dan Diep Triest. Maar dat was natuurlijk een hele leuke manier om... We hebben op een gegeven moment een, midden in de zomer een kersteditie uitgebracht. Eenzaamheid kent geen tijd. En hele leuke dingen, interviews met allerlei mensen. Ja, we kwamen wel binnen met... wij zijn van het fanclubblad Diep Triest. Dus een lied Towers in de Assen bij de Truckersfestival was het. Geïnterviewd in een onderbroek. Nou, hele leuke dingen meegemaakt. Ja. En uiteindelijk dat fanclubje... dat is nog steeds een hele hechte vriendengroep.
0: Oh, wat
1: van
0: leuk.
1: Destijds. En dan heb je ook over meer dan 25 jaar geleden.
0: Dat is heel bijzonder.
1: Ja, dat is heel bijzonder. En Diep Triest zelf bestaat niet meer.
0: Nee.
1: Af en toe nog een keer een gelegenheidsoptreden. Dan zijn we er ook trouwens. Maar dat vriendenclubje is altijd blijven bestaan.
0: Okay.
1: Dus het is toch een hele leuke...
0: Ter herinnering aan die tijd.
1: Ja.
0: En straks praten we verder naar het nieuws Diep Triest. Triest.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
10: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 9 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.
18: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
7: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
7: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
20: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
21: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
22: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
23: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
24: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
25: Radio Noord.
26: Leven in muziek.
27: Met Pieter de Hart.
28: Welkom terug. Tot 10 uur is dit Leven in Muziek met en door Suzanne Top, politicus zonder partij. Hoe groot waren ooit jouw eigen politieke ambities?
29: Nou, die zijn
28: zo die er al waren.
29: Ja, jij noemt mij ook steeds politicus, maar ik denk bestuurder bestuurder. Ik eerder zeggen. Want een politicus van de partij, dat lijkt me heel
28: ingewikkeld. Dat is raar. Dat is ook
29: ik zou niet weten hoe je dat moest doen.
28: Nou ja, jij en de premier, de vorige.
29: Ja, maar dat is dan toch in een andere functie. Hè? Je kan denk ik moeilijk in de Tweede Kamer zitten zonder partij.
28: Ja, dat lijkt me
29: ja, dan ben je eigen partij bij een afsplitsing.
28: Ja.
29: Nou ja, nee, kijk, ik heb altijd wel interesse gehad in politiek. Want ja, daar gebeurt het. Als je de wereld wilt veranderen, dan...
28: Heb je ooit een serieuze keuze gemaakt voor één van de politieke partijen?
29: Ja, dat is heel lang geleden. dat was, ja, toen had je nog Hans van Mierlo.
28: Hans van Mierlo.
29: Ja, Hans van Mierlo. En ja, dat vond ik natuurlijk als 16-jarige wel een hele intrigerende manier.
28: Ja.
29: Dus daar was ik wel van onder de indruk toen. Dus ik ben toen wel op een gegeven moment... werd ik 18 en toen kon ik gaan stemmen. Voor de eerste keer van mijn leven. Maar het was een gemeenteraadsverkiezingen.
28: Ja.
29: En ik had intussen bedacht van nou ja, dan ga ik op D66 stemmen. Alleen toen kwam ik erachter dat die in mijn gemeente, dat was toen nog de gemeente Odoren. Ja, daar bestond dat helemaal niet. Dat kon helemaal niet. Dus toen kwam ik heel verontwaardigd thuis. En zei ik tegen mijn vader van ja, nou, dat is dan ook flauw. Nou kan ik een keer en dan bestaat het helemaal niet. Toen zei hij van ja, nou, simpel op te lossen. Dan moeten we die partij oprichten.
28: Hartstikke idee.
29: Ja, dus dat hebben we toen gedaan met z'n tweeën.
28: Wat goed, man.
29: Mensen erbij gehaald. En ja, ik ging toen net studeren in Leiden. Dus dat was natuurlijk helemaal niet te combineren.
28: Nee.
29: Maar nou, hij is op de lijst gegaan. Nou, ik kon stemmen op hem.
28: En dat heb je ook gedaan?
29: Uiteraard heb ik dat gedaan. Ja. En nog vele anderen met mij. En hij is toen de raad ingekomen. En dat heeft hij decennia volgehouden.
28: Wat goed, hè?
29: Ja. Ja.
28: En hij bleek ook een talent te hebben voor het politicus zijn...
29: Ja, ik denk dat hij daar een hele goede rol in vervuld heeft in de gemeente.
28: Ook een talent te hebben voor het politicus zijn?
29: Ja, ik denk dat hij daar een hele goede rol in vervuld heeft in de gemeente. Later ook nog de gemeente Borg

0: kanten die de politiek natuurlijk ook heeft. En ik ben zelf wel iemand die heel erg van de inhoud is. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen.
1: Ja.
0: En dat combineert niet altijd even goed met het spel spelen in de politiek. En ik heb wel het idee dat het spelen van het spel, het politieke spel, wel steeds groter deel is geworden. Van, het hoort er natuurlijk altijd wel tot op zekere hoogte bij.
1: Leg eens uit wat het doel is van het politieke spel dan. Wat willen ze?
0: Nou ja, het enige doel is meer stemmen, macht, groot. Dat is het doel op zichzelf in het politieke spel. En dat heeft dan wat minder te maken met wat wil je inhoudelijk bereiken. En daar zit mijn drive.
1: Ja.
0: En ik vind het ingewikkeld worden wanneer het eigenlijk alleen maar gaat over wat is wel en niet strategisch handig voor de verkiezingen. Dat is ook een beetje het populisme natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat trekt mij totaal niet. Er zijn mensen die het leuk vinden om dat spel te spelen. Ze zijn er ook die daar goed in zijn.
1: Je bent er met één getrouwd. Ik wil niet zeggen dat hij goed is in het spel, maar met een hele goede politicus.
0: Zeker. En die is ook zeker beter in het spel dan dat ik dat ben. Ben ik direct met je eens. Maar die had natuurlijk ook, en nog steeds, maar die heeft daar ook wel een hele sterke inhoudelijke drive bij
1: gehad. Als mensen thuis denken, waar hebben die mensen het over?
0: Leg jij het uit?
1: Suzanne is getrouwd met Willem Smink. Jarenlang de voorman van de Partij van de Arbeid in de stad Groningen. Jarenlang ook wethouder namens die partij. En ik ken Willem toch wel iemand die ging voor de inhoud en niet voor het politieke spel.
0: Precies. Dat is iemand die dat heel goed kon combineren, denk ik. Hij ging voor de inhoud, maar hij kon het spel daarvoor ook spelen.
1: Ja.
0: En dat heeft ook een hoop opgeleverd.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben daar minder goed in het spel.
1: Heb je af en toe dat je wat nuttige wenken van hem krijgt, hoe je af en toe toch even het spel mee moet spelen?
0: Ja, het is natuurlijk, moeten we ook zeggen, de tijd is ook wel iets andere, denk ik.
1: Ja.
0: Het spel is wel wat veranderd ook. En ja, je kan best wat duiding krijgen. Misschien het helpt af en toe om het spel te doorgronden. Maar je moet het wel kunnen. En ik blijf gewoon bij mezelf. En ik kan niet wat hij kon. Ik doe het anders.
1: Ik denk dat het ook maar beter is.
0: Het
1: Leven in Muziek, zo heet dit programma. En je hebt iets uitgezocht. Daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Want ik vond dat zo'n fantastisch verhaal toen ik dat voor het eerst hoorde.
0: Ja, ik vond het zo leuk dat je het kende.
1: Ja, het gaat over Sixto Rodriguez. En dat is een Zuid-Afrikaan. Nee, dat is niet een Zuid-Afrikaan. Nee. Het is een Amerikaan. Die singer-songwriter, een hele kleine. Maar die bleek ineens in Zuid-Afrika heel erg beroemd te zijn.
0: Ja.
1: Zeg ik het zo goed?
0: Ja, dat zeg je zo goed. Het bijzondere was, ik ben na mijn 2 jaar studeren in Leiden een half jaar naar Zuid-Afrika geweest. En daar heb ik rondgereisd, gewerkt. Een half jaar daar gezeten, ook bij jonge mensen daar. En daar werd je gek van op de radio, overal Rodriguez. En ik dacht, ik ken die helemaal niet, nooit van gehoord. Maar ik vond het wel leuk. Ik heb dat plaatje toen ook maar gekocht. En ook vrienden thuis gevraagd van, is die bij jullie nu ook zo populair? In luchtpostbrieven, geen telefoon. Maar die zeiden ook, waar heb je het over? Dus ik heb dat plaatje meegenomen naar Nederland. En hier kende niemand het. Dus ze zaten allemaal merkwaardig. En ik kon dat niet begrijpen. Want ik zat zelf niet heel diep erin. Weet je, ik las niet elke week of elke maand de oor. Wat je toen had. Ik kon het ook niet googlen. Maar ik vond het wel fascinerend. Dat ik dacht, hoe kan dat nou dat niemand het hier kent? Terwijl het daar
1: zo groot is.
0: Het was zo groot daar. Nou ja, op een gegeven moment vergeet je dat plaatje in de kast. En ik denk 20 jaar later sta ik ergens in de keuken af te wassen. En hoor ik op de televisie die een eind verderop staat. En één keer dat nummer weer, Sugarman. En ik dacht, wat? En ik loop naar de televisie en ik zie die documentaire. En alle kwartjes vallen op zijn plek.
1: Ja.
0: En ik vond het zo'n bijzonder verhaal. Echt ongelooflijk.
1: Ja, als je ooit de kans krijgt om te kijken naar hij heet ook Sugarman, de documentaire. Is gemaakt in 2013. Heeft volgens mij ook een Oscar gewonnen. Het is een geweldig verhaal. En Het is ook geweldige muziek, zeg ik.
0: Ja, ik vond het hartstikke.

0: wonderlijke muziek.
1: Ja, bijzonder.
0: Nog steeds.
1: Ja,
0: beetje psychedelisch, beetje dromerig, ja. Beetje
1: heel
0: mooi.
1: Apart.
0: Ja. Ja,
1: heel mooi. Ja, en die film is fantastisch. Het verhaal is zo bijzonder. We gaan het ook niet verklappen. Iedereen moet gewoon gaan kijken.
0: Ja, ja, als je de kans krijgt, ja, ga alsjeblieft die film kijken. Ja. Even kijken waar we zijn in jouw leven. Want ik noemde net Willem Smink, die kwam je tegen. Hoe kwam jij eigenlijk überhaupt in laten we zeggen, je kwam in het Groninger bestuursapparaat terecht? Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, nou ja, het ambtelijk apparaat.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: En hoe kwamen ze aan jou?
1: Eigenlijk via Koen Schuiling. Daar had ik op de universiteit nog mee gewerkt.
0: Ja.
1: En die werd toen wethouder.
0: Ja.
1: Na die hele affaire. En ik werkte toen in Drenthe, bij de provincie.
0: Ja, na die hele affaire. Je bedoelt de affaire
1: met
0: de laatste dag van het jaar. En de,
1: nou, inderdaad. Ja.
0: De narigheid. Ja.
1: Ja. En hij zei, god, waarom kom je niet gewoon hier bij de stad werken? En toen dacht ik, oh ja, dat zou ik eigenlijk ook wel heel leuk vinden. Dus gesolliciteerd, aangenomen, ja, en de rest is history. Ik heb er lang gewerkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En met plezier?
1: Ja, met heel veel plezier en op heel veel verschillende plekken. Was ook leuk.
0: Wat was het leukste? Wat is daar leuk aan? Vertel eens wat voldoening geeft als je werkt op zo'n positie.
1: Nou, kijk, bij een gemeentewerk is natuurlijk wel heel, het is heel direct. Dus je bent vaak met dingen bezig. En zeker als je in de ruimtelijke sfeer zit of in de economische sfeer, een beetje in die hoek. Cultureel, onderwijs, ja, heel veel dingen, maar die je echt vrij direct ook in je eigen omgeving kunt zien.
0: Ja.
1: Je bent ook heel direct met mensen bezig, die, je inwoners. De stakeholders. Ik vond dat gewoon heel leuk. Je bent echt met elkaar aan het bouwen aan de stad. En het beter maken van de stad. En het dan ook terugzien. Dat is, dat vond ik wel heel leuk. Dat is, bij een provincie is die afstand groter. Hè? En bij een gemeente. En zeker bij een stad als Groningen. Ja, is dat, dat bruist. Dat is leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen kwam je een bruisende wethouder tegen. Was toen ook al wethouder.
1: Hij was wethouder, ja. Zeker. Ja.
0: Toen dacht je, leuke man. Dacht je ook die partij, die, daar voel ik ook wel wat voor? Want hij was een uitgesproken Partij van de Arbeidman natuurlijk.
1: Dat was verder niet zo'n factor. Het was eigenlijk wel grappig, want ik kende hem helemaal niet. Ik bedoel, ja, dat wil zeggen, ik wist wie het was.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment moest daar een nieuwe bestuursadviseur komen. En toen werd tegen mij gezegd van, nou ja, jij moet ook maar op gesprek gaan. En ik dacht, nou, dat lijkt me onzin, want er is vast iemand uit de partij of werk veel. Dus ik dacht, ja, dat is dan voor de vorm nog een paar mensen erbij. Maar ik ging er niet vanuit dat het heel serieus was. En toen hadden we net ook het referendum aan de Noordzijde gehad. In het eerste gesprekje wat ik met Matt zag hij natuurlijk in mijn cv dat ik ooit, was toen al lid af, maar van D66 lid geweest was. Toen zei hij, ja, was dat referendumpartijtje of niet? En toen zei ik, ja, dat klopt. Ik zei, maar goed, een referendum kan ook heel goed werken als je het goed doet.
0: Zo, bam. Maar het was natuurlijk bij hem misschien nog wel een open wond. Want, ja.
1: Nou, dat, ja, er zat nog wel een beetje zeer natuurlijk.
0: Dat referendum ging over de grote markt.
1: Ja.
0: En met name verloor, zeg ik nu, kort door de bocht, de gemeente verloor dat vooral omdat er sprake was van een parkeergarage onder de grote markt. Ja. En de tegenpartij die zei, dan gaat straks die Martini-toren omvallen. Dat moeten we niet hebben.
1: Nee.
0: Ja, en dat bijna de hele stad was het daar wel mee eens. Dus,
1: ja, daar kan je het ook moeilijk mee oneens zijn. Maar ja, dan gaat het wel om van hoe ga je dan zorgen dat je die beeldvorming
0: dat kan niet meer.
1: En de feiten, nou ja, en dat is daar natuurlijk helemaal niet goed gegaan.
0: Ja, maar dat kon ook niet meer, want nee. er was een poster in omloop. Daar zag je de Martini-toren omvallen.
1: Ja, die stond scheef.
0: Die stond
1: scheef. De toren van Pisa was het geworden. Nee, het was natuurlijk heel sterk beeld.
0: IJzersterk beeld. Ja. En het is ook bijna een tekstboek van hoe win je een argument.
1: Ja.
0: Door bepaalde dingen te benadrukken. En die beeldvorm, ja, sterker kon het niet. Dus ze verloren. Ja.
1: Ja, maar de volgende ging het anders.
0: De volgende ging het anders, ja. Ja.
1: En die... Dus er is wel van geleerd.
0: Ja.
1: Dit zijn wel dingen die ook niet in één keer... De gemeente was ook niet gewend om dit soort dingen überhaupt te doen.
0: Nee.
1: Ja, en het gaat allemaal niet vanzelf.
0: Ik weet het, want ik heb destijds een filmpje gemaakt... en daar waren ze allemaal aan het flyeren. En daar waren ze allemaal heel onhandig in. Dat vond ik echt bijna aandoenlijk... zoals ze dat met die foldertjes bezig waren. Maar ja, nou goed. Dat was, ik denk dat daar leergeld betaald is van hoe doe je zoiets.
1: Ja.
0: Dus Willem was wel... maar dat bleef. Je dacht op een gegeven moment, het is wel een hele leuke... Hele leuke man.
1: Ja, dat groeit dan op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Dat is niet van de een op andere moment. Maar,
0: nee?
1: Ja, nee, zeker niet. Maar dat is wel gegroeid.
0: En, ja.
1: Ja, tot het moment dat het echt aan was.
0: En het bleef ook aan. En
1: het is
0: jullie,
1: aangebleven,
0: en jullie hebben kinderen samen?
1: Zeker, twee.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Hoe oud zijn die?
1: Ja, joh, die zijn ook alweer 17 en 19.
0: Poeh!
1: Ja.
0: Ja, zo snel kan het gaan in die mensenleven. Leven in muziek. En ik dacht, ik ga iets draaien van de Foo Fighters. Maar zo ligt het niet helemaal, hè?
1: Nee, het is wel een nummer van de Foo Fighters.
0: Ja.
1: Maar degene die we nu gaan horen is niet door de Foo Fighters zelf. En dat is toch even leuk om uit te leggen. Want ik vind het een heel inspirerend project. Het is een project van een jongen uit Italië, 2015.
0: Ja.
1: Die is enorm fan van de Foo Fighters. Maar die woont in een stadje in Italië, een middelgroot stadje... waar echt never nooit in de verste omtrek grote concerten gehouden worden.
0: Ja.
1: En hij wil heel graag dat de Foo Fighters daar wel een keer naartoe komen. En wat hij dan gaat doen is een heel project opzetten... om ze te verleiden om te komen. Door met 1000 muzikanten...
0: Wauw.
1: Gelijktijdig samen dat nummer te spelen.
0: Wat leuk.
1: Ja, het is echt waanzinnig. En er is ook een documentaire over gemaakt. We gaan allemaal filmtips doen vandaag. Maar dit is ook echt een hele leuke. Waarbij hij is uit heel Italië. En doet gewoon een oproep. En uit heel Italië komen er dan drummers. Honderden drummers. Gitaristen en zangers. En dan op een enorm prachtig Italiaans groot veld... wordt dat allemaal ingericht. Een grote stijger ervoor, met een dirigent ervoor. En zij gaan dat nummer oefenen en ze gaan dat uiteindelijk opnemen. Ook met met video, een drone erbij. Prachtige beelden, dat is echt waanzinnig. En die gaan ze plaatsen op de socials met de boodschap... alsjeblieft, Foo Fighters, kom hier een keer spelen. Ik ga het niet verklappen hoe dat eindigt, maar het is zo'n inspirerende en zo vrolijk. En het is zo leuk om te zien hoeveel mensen, en echt jonge en oude mensen, allerlei soorten, die daar samen een hele dag studeren, die muziek maken. Het is hartstikke warm, de zon staat er volop. En ze hebben er zoveel plezier in. En je krijgt zo ongelooflijk veel energie als je die documentaire kijkt. Hoe dat gegaan is.

0: Applaus voor leuke muziek. En een leuk project. Dat hebben we trouwens hier. Dat is een bijna een bruggetje naar de volgende muzikale bijdrage. Want Freek de Jonge heeft ook met een heleboel mensen gezongen in onze provincie.
1: Ja, ik had nog niet bedacht, maar je hebt wel gelijk. Het is wel een...
0: Het is wel
1: van een hele andere orde, maar ja.
0: Nou ja, het is wel... Kijk, samen zingen heeft toch iets... Dat heb ik altijd. Het geeft
1: een
0: verbondenheid.
1: Enorm impact, ja.
0: Ja, en Freek de Jonge die heeft iets met deze provincie... omdat bijvoorbeeld zijn vader was hier dominee.
1: Dominee, ja.
0: En hij heeft... Nee, dat klinkt zo zielig. Ik wou zeggen, hij heeft zich ons lot aangetrokken. Maar hij heeft wel geprobeerd om... Heb jij veel met hem van doen gehad eigenlijk?
1: Ja, ik in die week dat hij hier toen geweest is... ben ik de hele week wel met ze opgetrokken. Ja.
0: Ja.
1: Zijn we door de hele provincie gereden. Veel gesprekken gevoerd overal.
0: Ja.
1: Hella heeft toen ook nog heel veel
0: zijn
1: opgenomen.
0: Vrouw. Ja.
1: Zijn vrouw. Was van plan om daar een film van te maken. Daar is uiteindelijk volgens mij niet heel veel van terechtgekomen... maar er moet toch wel heel veel materiaal zijn.
0: Ja.
1: Ze heeft ook alle gesprekken opgenomen die jij toen gevoerd heeft... zowel met gedupeerden als met ook allerlei mensen die daar toen een rol speelden.
0: Hij heeft wel een soort van energie om zich heen.
1: Hè? Ja, elke avond in een kerkje stond hij, vaak met Ray en P. en Rinus. En dan ook... zingen, protest, praten met mensen. Ja, het was wel een hele bijzondere week in januari.
0: Ja.
1: Er lag sneeuw. En ze hebben echt wel wat losgetrokken toen.
0: Ja.
1: Het was echt bijzonder. Eigenlijk was het een hele bijzondere periode.
0: En nou, achteraf is het misschien wel zo van... we zaten met z'n allen in de put en hij heeft ons een beetje eruit getrokken.
1: Nou, hij heeft toen ook... we hebben in die week toen ook die fakkeltocht gehouden.
0: Ja.
1: De grote fakkeltocht waar heel veel mensen bij geweest zijn. Tegen de 10.000. En dat was al nooit zo groot geweest. Daar had hij ook wel een rol in.
0: Het was prachtig.
1: En dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Ik denk dat heel veel mensen... eigenlijk iedereen die daarbij geweest is, die weet dat ook nog.
0: Ja.
1: En die kan zich dat heel goed herinneren.
0: Ik kan het me nog heel goed herinneren. Ik was erbij. Ja, het was mooi.
1: Nou, het was, op een bepaalde manier was het mooi. Ik denk dat het ook heel erg te maken had met dat heel veel mensen ook... in één keer zich realiseren dat ze niet alleen waren.
0: Ja.
1: En dat het gevoel van solidariteit... was denk ik de belangrijkste functie die die fakkeltocht toen gehad heeft.
0: Ja, en dat beeld was prachtig. Hè? Het is donker en je ziet al die lichtjes in het donker.
1: Het is eeuwig zonder dat er geen dronebeelden van zijn.
0: Ja,
1: het was
0: waren er toen al drones, vraag ik me af.
1: Nou, zo lang is het ook.
0: Nou, 2017. Bijna 10 jaar geleden. Dus 2007.
1: Ja. Ik weet het niet, maar ik heb nog nooit geen beelden gezien van boven. Terwijl ik denk dat heel spectaculair geweest moet zijn.
0: Ja. Maar goed,
1: het was sowieso heel spectaculair.
0: Zo is het.
1: Kracht om. En dan al de trekkers aan de overkant met hun licht. En ja, nee, ik heb het ook nog heel scherp voor ogen. En het gevoel van solidariteit was daar heel groot. En dat was mensen waren daar ook wel heel erg aan toe.
0: Ja.
1: Dat was heel prettig.
0: Ja. Freek de Jonge met Het nog nooit zo donker west.

0: al die artiesten die dat zongen.
1: Ja, was prachtig, hè?
0: Ja.
1: Ook nog op tv geweest bij De Wereld Draait Door.
0: Ja.
1: Hij was mooi.
0: Ja, dat hebben we wel aan Freek te danken in elk geval. Wanneer heb jij eigenlijk voor het eerst doorgehad? Had jij al voor Huizingen door dat het wel eens ernstig kon worden met die aardbevingsellende hier?
1: Nee, helemaal niet. Ik wist er toen denk ik nog helemaal weinig vanaf. Misschien wel helemaal niks.
0: Huh.
1: Nee, ik had eigenlijk geen idee. En Huizingen heb ik natuurlijk wel meegekregen, uiteraard.
0: Ja. Ja.
1: En toen ging natuurlijk van alles spelen. Maar ik werkte gewoon nog bij de gemeente Groningen.
0: Ja.
1: Ik had alleen nog wel eens contact met de voormalig burgemeester toen al, Jacques Wallagen. En die was gevraagd om een rapportje te schrijven van hoe gaan we dit nu dan verder doen met elkaar. En daar heb ik een paar keer met hem over gespart. Ik heb uiteindelijk een bestuurskundige achtergrond. En ik vond het wel interessant om te kijken van hoe ga je nou zo'n enorm groot issue op een andere manier oplossen. Want er was toen ook al in het rapport van Meijer 2012. Daar stond eigenlijk al in van de manier, de normale manier waarop we dit doen. Hè, met inspraakprocedures en zienswijzes. Dat werkt hier gewoon niet meer. Het vertrouwen is weg. 2012.
0: Ja.
1: En er kwam uiteindelijk het voorstel uit voor een dialoogtafel. Eigenlijk een vorm waarbij iedereen gewoon gelijkwaardig aan tafel gaat zitten. En met elkaar gaat kijken van ja, hoe gaan we nu samen dit grote probleem met elkaar oplossen. NAM, Rijk, gemeenten, provincie. En eigenlijk heel horizontaal. Hè? Dus niet heel erg het Rijk beslist en wij voeren. Maar gewoon met elkaar kijken. Ook een soort bestuurlijk experiment eigenlijk. En
0: ja,
1: dat vond ik toen ook heel interessant. En ik dacht, ja, en als het ooit ergens mee kan, dacht ik, dan is het met dit. Want de sense of urgency is bij iedereen nu wel helder.
0: Ja.
1: Dus toen hij vroeg van God, kom je dan helpen om dat in de benen te zetten? Toen zei ik, ja, dus het lijkt me heel interessant. Maar toen zat ik nog veel meer op het interessante van hoe dat bestuurlijk dan werkt.
0: Ja.
1: En pas daarna.
0: Je was bijna een soort wetenschapper.
1: Nou, het was wel meer een wetenschappelijke interesse ook,
0: ja,
1: mede. En pas daarna kom je dan ook in aanraking met de praktijk en met de mensen die het betrof. En dan ga je je verdiepen in wat gebeurt hier eigenlijk. Ja, en op die manier ben ik er wel ingezogen. En uiteindelijk is het natuurlijk een hele andere kant op gaan die ik op dat moment ook niet had kunnen voorzien.
0: Ja.
1: Maar met hoe meer mensen ik sprak, hoe bozer en hoe verbaasder ik ook werd. Dus ik dacht, dat kan toch niet waar zijn dat wij dit hier zo doen.
0: Ja.
1: En dat hier in Nederland wij dit laten gebeuren met elkaar. Ja, en dan is het op een gegeven moment, ga je daarin vastbijten.
0: Ja. Die dialoogtafel die werd geleid door twee politici, een VVD'er, Kamminga.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk namens de Partij van de Arbeid, Jacques Wallagen. Werkte dat wel vanaf het begin? Want
1: nee.
0: Ik had het idee, nee?
1: Goed, dat kun je ook vaststellen. Want uiteindelijk heeft het ook maar
0: niks opgeleverd.
1: Anderhalf jaar bestaan of zo.
0: Ja.
1: Wat ingewikkeld was, de boel stond al in brand. Dus er moest eigenlijk ook gelijk geleverd worden vanaf de eerste dag dat die club bij elkaar zat. Terwijl er, je moet ook wel even investeren in verwachtingsmanagement. En hoe zit iedereen hier aan tafel en wat verwachten we dan van elkaar? Ja, en er bleek eigenlijk al vrij snel dat dat enorm uiteenliep. Dus er zaten ook maatschappelijke organisaties aan tafel toen. Hè. Dus de Groninger Bodembeweging, maar ook Groninger Dorpen. Een aantal van dat soort clubs, Natuur- en Milieufederatie.
0: Ja.
1: En die gingen er inderdaad oprecht van uit. Van wij gaan hier nu samen bepalen wat er gaat gebeuren. Maar dat was helemaal niet zoals de Rijksoverheid aan tafel zat.
0: Nee.
1: Die dacht van, nou ja, wij vertellen jullie even wat we gaan doen. En we leggen het nog een keer uit. En dan snappen jullie dat en dan hebben we draagvlak. Nou, ik geloof dat na 3-4 maanden lagen de eerste brieven van de maatschappelijke organisaties er al. Van ja, dit was niet wat wij hadden bedacht. Ja, en vanaf dat moment is het moeizaam ploegen geweest. En is het.
0: Het werd steeds meer spaghetti.
1: Nou ja, het was toen natuurlijk ook al heel ingewikkeld. Want we komen niet genoeg vooruit. Er zit geen slagkracht in zo'n dialoogtafel. Want ja, dan moet je er ook met elkaar uitkomen. En in feite is daar toen ook het eerste idee van die nationaal coördinator ontstaan. Nou, dan moet er maar een nationaal coördinator komen die wel zeggingskracht heeft, slagkracht heeft en die wel ook dingen kan uitvoeren. Nou ja, toen kwam Hans Alders op het toneel.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: heeft ze stinkende best gedaan?
1: Zeker. Ja.
0: Maar er kwam ook niet veel uit.
1: Nou ja, het was natuurlijk een heel andere situatie. Hij heeft daar wel een hele organisatie opgebouwd destijds. Daar is de NCG ontstaan.
0: Ja.
1: Maar kijk, dat werd anders toen er een nieuw bewindspersoon kwam. In dit geval Erik Wiebes. En ja, die wilde echt een aantal dingen heel anders doen. Hè. Hans Alders had ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. En Erik Wiebes zei van, nou ja, weet je, ik ga wel kijken wat ik met die gaskraan een beetje naar beneden kan. Maar dan kunnen we nog gewoon heel specifiek alleen die panden die hier en daar onveilig zijn, die gaan we dan wel aanpakken. Ja, dat stond haaks op de aanpak die Hans Alders had ingezet. Ja, en dat ging natuurlijk niet samen. Dus dat Hans Alders uiteindelijk voor de eer bedankte om dan iets te gaan uitvoeren waar hij ook totaal niet achter stond. En ik denk, we zien nu ook dat hij gewoon gelijk gekregen heeft. Hè. Dus de aanpak die het Rijk toen is ingezet, het objectgerichte versterking en loslaten van de gebiedsgerichte benadering.
0: Het werkte niet.
1: Ja, en sterker nog, dat heeft ons natuurlijk ook in heel veel extra problemen gebracht. De verschillen die zijn ontstaan door die benadering. Ja, dat is eigenlijk gewoon een enorm nieuw probleem geworden.
0: Ja, ik laat het probleem niet liggen. Maar ik wil even naar de muziek.
1: Ja, ik snap dat heel goed, want heb je even. Dit is een heel...
0: Je kunt er ook niet meer los van komen, bijna. Dat is een beetje het probleem, denk ik wel eens, als Groningers. We zitten zo vast aan die narigheid.
1: Nou ja, dus daarom moet je ook wel toch af en toe even wat anders doen.
0: Alsjeblieft.
1: En daarom wil ik ook nog een keer die documentaire We Are The Thousand, waar we net het nummer van horen, aan. Ja, maar weet je,
0: van
1: het gaat wel
0: aanbevolen.
1: Om dit soort dingen, ja. Om wel af en toe even eruit te kunnen stappen en even met elkaar wat anders te doen. Dat is ongelooflijk belangrijk om dit vol te gaan houden.
0: Ja.
1: Want ja, hoe je het ook wint of keert, we zitten er nog wel even een tijdje in met elkaar.
0: Ik vrees het ook.
1: En we moeten elkaar wel een beetje vasthouden. En we moeten ook ergens af en toe even weer energie uithalen.
0: Ja. Lady Gaga.
1: Ja, nou... dat is dan weer even een hele andere kant.
0: Ja.
1: Want Lady Gaga, en vooral het nummer, dat is niet een nummer van haarzelf, een cover. Maar zij zingt het denk ik wel nog rauwer en nog dieper dan het in het origineel is.
0: Ja.
1: Maar het verwoordt voor mij wel heel erg ook de wanhoop waar heel veel inwoners in zitten. Het machteloze gevoel. Het gewoon niet meer weten wat je nog moet doen om verandering in je eigen situatie aan te brengen. Ik heb in de barometer, waar we het even kort over hadden, daar hebben we ooit een keer de stand van het hele dossier in beschreven. Dat was heel technisch, dus wat voor regelingen hebben we allemaal, wat zijn er allemaal gebeurd, welke pilots. En omdat dat vrij technisch was, heb ik aan de achterkant in het spiegelbeeld een verhaal geschreven. Dat was dan ook even weer de oude hobby. Ede wacht niet meer om te vertalen van wat al die beleidsdingen nou eigenlijk doen in een gewoon leven. Het leven van Ede in dit geval. En ik heb Ede dit nummer laten opzetten om te laten voelen wat voor machteloosheid en onmacht hij heeft gevoeld.

0: Lady Gaga.
1: Ja.
0: Mooi hoor.
1: Heel hard aangezet en donker. En dat voel je hem echt.
0: Prachtig. Kijk, we zijn al in de finale van dit programma beland.
1: Jeetje.
0: En dat geeft op zich niet. Want die muziek doet dat en die verhalen van jou doen dat. En ik heb hier altijd rond dit tijdstip... is het dat wij iets laten horen... waarvan onze gast zegt, kijk, als ooit mijn afscheid komt... Nou, ik schat over een jaar of vijftig, hè?
1: Ja.
0: Oh, je wou zeggen, zoals Harry Mulisch dat ooit zei... die zei ooit van, nou, die sterfelijkheid van mij... dat moeten we nog maar eens zien, weet je?
1: Nee, ik denk vrij zeker te weten dat het wel gaat gebeuren.
0: Ja, ik ook. Ik
1: zei, als dat ooit al een keer zou gebeuren... nou, reken erop dat het een keer gaat gebeuren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar ik had er niet helemaal op gerekend, dus dit is ook wel grappig... want ik heb hier niet over nagedacht, maar dit was het eerste nummer wat in mij opkwam.
0: Nou, dan is dat helemaal raak.
1: Dus ik heb er geen idee. Maar ja, ik dacht, ik hou het gewoon bij de eerste gedachte.
0: Nou ja, de vraag was gewoon van... stel nou dat dat moment ooit komt. Ja. Wat is dan een stukje muziek waarvan je denkt... Ja,
1: ik
0: van,
1: kan
0: nou,
1: me voorstellen dat dat wel iets is waar je echt ook even over nadenkt.
0: Ja, dat heb ik maar ik weet, dus ik kan je
1: eerste,
0: ook...
1: reflex. ik ben eigenlijk zelf wel benieuwd. Ik heb het nummer ook al heel lang niet meer gehoord. Waarom ik dat bedacht... Ineens.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Zo, het einde met U2. Nou, dat kon minder, denk ik dan. Huh?
1: Ja, jullie moeten het ermee doen. Dus,
0: Zo is dat. Ja. Zo is dat. Maar ik moet je zeggen, ik dacht vroeger altijd van... zo'n afscheid is voor de nabestaanden. Ze zoeken het maar uit. Maar ik heb toch ook wat... mensen ben ik tegengekomen de laatste jaren... die daar wat anders over dachten. En dat vond ik ook wel een goed argument.
1: Die er anders over dachten?
0: Nou, die dachten van, ik geef ze nog wat mee. Op zo'n laatste, laatste bijeenkomst. En die dus een actieve rol hadden gespeeld... in het uitzoeken van de muziek. En dat heeft ook wel wat, moet ik zeggen.
1: Nou, dat kan ik me ook voorstellen, ja.
0: Ja. Bijna het einde van dit programma. Je bent bestuurder. En dat is een prachtige baan.
1: Zeker.
0: En is dat ook een baan voor de nog veel langere termijn? Of zeg je van, het is binnenkort is het wel kloor?
1: Nou ja, dit zijn per definitie natuurlijk in principe allemaal tijdelijke banen.
0: Ja.
1: Voor een paar jaar. Dus ja, nee, ik vind het in ieder geval al heel leuk dat ik het nu 3 jaar mag doen. Ja, je leert ontzettend veel, je ziet ontzettend veel, je komt ontzettend veel mensen tegen. Dus dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen van, als ik dat nu 3 jaar heb gedaan nog... dan word ik daar zo goed in, dat het heel verstandig zou zijn als ik nog een paar jaar door zou gaan.
1: Ja, maar zo werkt het in de politieke werkelijkheid natuurlijk gewoon helemaal niet. Ja, nee, kijk, dus dat is volgend jaar aan de orde. Dan zijn de verkiezingen. En ik ben eerlijk gezegd nu vooral nog aan het kijken... van wat wil ik in ieder geval nog proberen.
0: Je hebt echt een lijstje gemaakt, een to-do-lijstje met de volgorde... waarvan jij denkt, nou, als ik dat nog voor elkaar krijg...
1: Een paar dingen. Ik denk, dat zou toch wel leuk zijn dat je...
0: Kun je er een van
1: heel
0: noemen?
1: Veel dingen lopen natuurlijk altijd over periodes heen. Hè?
0: Ja.
1: Dus je, ook op het moment dat je begint, dan spring je al op een rijdende trein.
0: Ja.
1: En zo werkt het, zeker bij de provincie. Het is allemaal langjarige trajecten. Nou ja, kijk, een van de dingen waar ik wel in deze periode echt mee ben begonnen... is een programma voor de vrije tijdseconomie, de toeristische sector als het ware.
0: Ja.
1: Daar zit wel heel veel potentie in onze provincie. Wij zijn natuurlijk, hoeven ons elkaar niet te vertellen, een prachtige provincie.
0: Maar de anderen moeten dat weten.
1: De anderen moeten het ook weten en daar hebben wij ook baat bij. Hè? Dus dat kan ons ook weer helpen in de leefbaarheid van onze dorpen. En ik vind het wel heel mooi dat we nou een keer de mogelijkheden hebben, dankzij Nijbegun ook, om daar nou toch een keer wat groter in te gaan denken en ook wat systematischer mee bezig te gaan zijn. En het ook, weet je, het is ook fijn voor onze eigen inwoners wanneer we de dingen mooi maken, wanneer we het aantrekkelijk maken voor bezoek. En daarmee is het ook aantrekkelijk voor de mensen die er wonen. En ik vind het wel heel leuk om daar nu mee bezig te zijn. En ik hoop dat we daar ook, ja, ook samen met inwoners, met ondernemers, dat we een proces in kunnen richten wat straks ook blijft.
0: Ja.
1: En wat niet weer weg is.
0: Ja.
1: En wat ook, nou ja, de energie geeft.
0: Ja. Ik doe even een huishoudelijke mededeling. Zometeen op de zender van Groningen. 2 deuntjes voor 1 cent, gemaakt door René Walhout en Rolf Schreuder. En ik dank de vrouw die de muziek uitzocht vanmorgen en daar in elk geval mij een heel groot plezier mee deed. Ze is bestuurder in Groningen. Dank je wel, Suzanne Top. We gaan luisteren naar jouw laatste keus. Dat is Jan-Henk de Groot.
1: Ja.
0: En dat is niet zomaar iemand. Die heb jij nog niet zo lang geleden een prijs gegeven.
1: Ja, Jan-Henk heeft de K. Terluinprijs gekregen voor zijn Groningstalig oeuvre. Hartstikke verdiend. Jan-Henk doet het natuurlijk al jaren en hij heeft zulke prachtige liedjes geschreven. Weet je, Edestaal is fantastisch, maar we moeten ook even kijken wat we nu allemaal hebben rondlopen. En Jan-Henk de Groot is daar echt ook een hele grote in. En hij heeft prachtige nummers in het Gronings geschreven. Dat kon niet ontbreken.
0: Goed zo. Suzanne, dank je wel. Noordstad.
2: Schoen van de schoontjes, een tas veel te groot. Stuit ze bij en is haast de dood. Dat de pas het nooit doet.

0: zijn Medipoints.
1: Medipoints is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoints is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoints.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuidlaren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuidlaren.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 10 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Schade is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
0: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
0: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
4: De toegang is gratis.
0: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoon in Noordbrouck. Zeumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
18: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
19: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober. De Mens is 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
18: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige

0: dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
1: Radio Noord. Twee deuntjes voor 1 cent. Met René.

0: van de Schiersten van Zwinder met in het clipje Hans Kazan in een Hansrol. Uit 2014 was dit Tweede Hans.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag en slim schier dat je er weer bij bent. Twee deuntjes voor een cent. Tot etenstijd weer de mooiste muziek uit stad, de ommelan en ook nog van over de grup. Staken nog, op ons hoofdpodium staat vandaag een artiest Haldal uit Zeeland. Tony Dieleman, alias broeder Dieleman, maakt de mooiste muziek in zijn moudertol, het Zeeuws. Daarmee laat hij een van zijn schierste latjes horen. En na 11 uur dan is hij onze gast in de populaire rubriek Lot Me Heuren. Rolf Schreuder en ik die zitten hier ondertussen nog een beetje noord te genieten van Twee Deuntjes Live afgelopen donderdag hier op Radio Noord. Straks hun Judor ook nog een paar opnames uit van terug. En dan hebben we ook nog de naaien van Fries Wolma voor de veranderende duet. Weer volgens beproefd recept met een andere gigant, Henny Dolsma. Dit is eerst de naaien van Roelof van der Velde, Al Wat Older.

mooi. Imca Marina. Ze kwam als Hendrikje Bijl ter wereld. En dat is sick om 84 jaar geleden. Staken nog. 84 jaar in vaaie dogen. Want afgelopen woensdag was Imca jorig. Team 2 Duntjes feliciteert u natuurlijk van harte. Dit was een nummer van hoogst 60 jaar geleden trouwens. Hoe 1968, dat is toen de liveste best. En ik denk dat we nou wel wat peper in de kont brukken kennen. Dit is Hister met Glen en Haken.

Wat voor schaan, wat voor kousen, de keuzestress bezongen door René Beverwijk. En dat in een duet met Mariska Wijngaard. En het liedje heet Wat Veur. Daarmee hebben we hier de nij van Fries Wolma. Maar eerst nog een koppeltje andere liedjes. Dit is van Marlene Bakker. Van hun laatste ploot is dit Witte Wieben.

waar haar vorige week night verkeerd klonk in de Euroborg. FC Grun speelde de sterren van de hemel en mocht weer kaas op Europees voetbal. En of ze de play-offs bereiken, dat horen we vanmiddag. Driefzaand was dit dus met Dong als deze. Fries Wolma, muzikale vakman uit Schouwenziel. Hij blijft maar schieren nummers maken. En door ben wie Appel natuurlijk slim bliet met. Dit is zijn nijste. Hij mocht som met een andere grote uit de grunnige muziek. Henny Dolsma, het nummer heet Aanreizen.

Heem een beetje powerrock uit het Westerkwartier, Trabaan en de Grunniger Wichter. Daarmee hier de keus van broeder Dieleman, oftewel Tony Dieleman. Dat is een Zeeuwstolige lightjesmokker uit Axel in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, hij staat vandaag op het virtuele hoofdpodium van Twee Deuntjes. En voor het vuurprogramma gaan we naar de andere kant van het land, naar Temmeterziel. Dit is Via Buzen.

0: Hoi.
1: Twee deuntjes, vrij zijn.
2: Goeiendag, dit is Tony en ik vertegenwoordig broeder Dieleman. En ik wil graag dat je er een liedje draaien. Van mij laten we een lied uit de Bijbel pakken. Jacob's ladder. Over Jacob die zijn broer verraaien tegenover zijn vader. En moet vluchten naar zijn oom Laban. Wat hij op zijn eigen beurt ook weer bedonderd zou worden. Maar daar, tussen die twee plekken, daar ziet hij in zijn droom een ladder omhoog naar de wolken waar engelen op en neer gaan. Veel luisterplezier.
3: Overdag de wolk waar de zon doorbreekt, de nacht die ladder naar omhoog. Het is nog niet gelukt, maar ik nu

magazinealbum De Liefde is de Eerste Wet, uit 2020. Het schitterende Jacobsladder. Broeder Dieleman, Tsjechische muziek, zeer de muiten weert. En daarmee nog album, den huurden je om hier nog een mol. Den laat hij een light van een andere huurden. Ook een zeeuw trouwens, dat kan ik er alvast wel bij vertellen. Dit ben jongens van Wadaans, die waren bij Vindicaat.

Ja. De grand old lady van de Grunnige Language Music. Liane Abon met een lightje uit het Radio Noord archief. En dat dateert van 1974. En ik heb bijzonder nijs over Liane. Ze gaat een handje het podium op. Samen met hun vaste begeleiders Ed en Nettie Wenning. En dat doet ze op het jubileumfeest van Tweedeuntjes, Veroin Seent en Geert Thijs op 30 september op Knol dus. En de koersverkoop is begonnen. En door is trouwens ook de volgende artiest bij, Jan Henk de Groot met Janine.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: In slachter post, daar houden mijn gommels in juli. Er gommels doen, kerel, dat was een bedrief.

Lus. Komt nog nooit weg.

Hans van der Lijken was dat, de troubadour hoe dat me gedaan met Inet Slochterbos. En dat stuit op Van IJs geboren, uit 2010. En een jaar eerder kwam deze uit. Van is ook schitterend, altijd wel aan.

0: mooi. Een vertolking van Jan Sibo Uffen is ook schitterend met Als Iets Wel Ein. En het eerste uur van Twee Deuntjes zit er al sikkom weer op. Maar gelukkig hebben we nog een heel uur te goud. Wie gooit een barrel hier even over naar zijn reclame heen. En dan gaan we verder met in elk geval nog broeder Dielemans in Keus. En ook hebben we nog opnames liggen van Twee Deuntjes Live van afgelopen donderdag Hemelvoort. Dus laat hem maar mooi staan op.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Hey Raymond!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 11 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Noord.
11: Tweedeuntjes Verancent.
15: Met René Walhout. Waar je

Alex Vissering, Jan-Henk de Groot en Edwin Jongendijk, alias de Troubies, alias de Troubie Brothers, maar hier gewoon de Troubadours, met een nummer van hun plaat De Veenhoes Sessies. Daarmee is de draaitofel hier voor broeder Dieleman, de Zeeuwse singer-songwriter. Hij maakt de mooiste muziek, een beetje paard, maar zeer de muiten weert. En daarmee is hij onze gast in de populaire rubriek Lot Me Heuren, en dan draaide hij een latje van een ander. En doorovensproken, een week of wat leden zat Jan-Henk de Groot in dezelfde rubriek. Hij kwam daar met Harold K., Harold Konings, zo hij ervoor hoedt. Hij komt uit Limburg en dit is van zijn album Mama Courage uit 2017, het nummer Maandag.

zit in de tasch sinds gisteravond. Ik ben klaar om te vertrekken. Het is holles weer, wat zou ik geer zeggen?

0: Hij staat nooit!
1: Ja. Een ode aan het leven van een rocker. En voort ook een ode aan Tom Petty. En een beetje cabaret van de man van 050. Onder luid van Alex Lutjeboer. Dit ben de nachen. En het is nog maar 3 dagen geleden. 2 deuntjes live vanuit Foxham. Hoe we nou ook zitten trouwens. 2 deuntjes sessies met Erwin de Vries en de Zunderling. Olaf Vos. De Grunnigse fadista Hendrikje Ruiter. En Sprutter, alias Sander Koning. En van hem is dit Déjà Vu.

weer wordt en boeten is het gries. Christ geliek, aast ongeliek est. Indien haat valt dat onwies, zoals de kuinig in je kop zegt.

veel mooier mensen ze de afgelopen jaren nightmokt. Arnold Veeman met het hartverscheurende In Dit Hoes. Nederlands onbekendste popster. Ons eigen Meindert Talma uit Noord-Heuden. Die het nieuwe ploer uitbracht. Met liedjes over de Nederlandse filmwereld. Celluloid Illusies, dat is de titel van die ploer. Met liedjes over Paul Verhoeven, Willeke van Amelrooy, Rutger Hauer en nog veel meer. Jammer genoeg geen tint grunnigs, maar hier is toch Meindert Talma met seks, geweld en religie. En daar gaat het over Paul Verhoeven vanzelf.

Het VU van B. Smaal en Christophe Groen. En zag ik nou dat B. weer in de studio was bij Dick Pomp? Ik zat te scrollen en volgens mij heb ik dat toch zo. Nou, wie wacht maar mooi af. Daarmee de slim populaire rubriek Lot Me Heurden. Vandaag met een streektolzanger van de andere kant Nederlands, Broeder Dieleman. Maar eerst nog Gert Senema en Westkaantstad. Van de overtocht is dit tussen Amy en Elvis.

0: Van de Hoog met broeder Dieleman.
1: Dag mensen, die luisteren naar twee deuntjes. Of zoals ze bij ons zouden zeggen, twee versjes. Ik wil graag een lied laten horen van Ries de Vuist. En het lied heet Eberhaezer. En Ries is een legendarische Zeeuws-Vlaamse liedschrijver, zanger, gitarist. Waar iedereen hier enorm tegenop kijkt. Omdat hij echt de OG is van iedereen die hier wat doet met dialect en liedjes. Eberhaezer, een schitterend lied over zijn voorouders van Ries die een binnenvaartschip hadden en tussen Terneuzen en de Gent over het kanaal voeren. Een streek die Ries zelf persoonlijk ook als geen ander kent. Luister maar naar Eberhaezer van Ries de Vuist.

het dat die schipper was geweest. Je raapte erpels op het land, je laaide bieten op de kaaien. Maar al die jaren aan de wal moet het water zieren en gemist. Even

een kind verloren. Toen ik klein was, stak ze me in bed. Ik zag haar vingers zwart van het koper poezen. Ze was al jarenlang getrouwd, maar als mijn vrouw is ze nooit aangesproken. Ze

met een schipje vol mee surfen. De vloed op tot aan de dood. Natte reizen dan voor wie was.

Het is misschien wel 100 jaar dan ik nooit terug kan kieten. De wereld zit heel anders in mekaar, maar ik ga nog langs dezelfde dikken. Ik zwerf al op het internet, ken de wereld die ik kan me voelen. Maar als de avond dichterbij komt, wil ik over het kanaal naar het Ebenezer of Carpe Diem.

Ja, live in Geertse Thijs, P. en Rienus, dik feest. En zeker ook de dissebewaking van Whiskey in the Jar. Oftewel de pinda's van de Spar. En toveur de terechte keus van broeder Dieleman, Ries de Vuist. Een grote dus in de Zeeuwse streektolmuziek. Twee deuntjes live. Misschien hem je het dunderdag gehoord, maar misschien ook night. En in beide gevallen is het dus ideaal dat wie de opnames hem. Dus ook van Hendrikje Ruiter, de grunnigste fadista. Zij speelde door alle rozen.

Tina hier van Podcast. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar wij zijn helemaal dol en weg van deze nieuwe single, de A-kant. Yeah.

0: Ja, ook mooi hoor. Ook een twee deuntjes sessie van 6 juni 2016. 10 jaar geleden dus. Bert Hatters en de Nozems. En Man Zunder Lijfde. En ja, het zit er alweer op. Twee deuntjes voor ons zijn van deze zondag. Rolf Schreuder en ik, die danken jullie voor het luisteren. En hoop dat jullie er andere week weer bij bent. Hier op Noord. Daarmee je weekend is goud. Een bult plezier door bij. En we gaan er vandoor goed met een instrumentale van Chad Baker. Afgelopen woensdag was het de staafdag van Chad Baker. Legendarische jazz-trompetist en zanger.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
12: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
13: De toegang is gratis.
12: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 12 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En goedemiddag, het is zondagmiddag. Het laatste nieuws van het noorden krijg je van Mark Boogema. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
3: Bij een steekpartij in Stad is afgelopen nacht een 22-jarige man uit Groningen licht gewond geraakt. Dat gebeurde in een woning aan de Jozef Israëlstraat in de Schildersbuurt. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet verder onderzoek naar het incident. In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben asielzoekers opnieuw de nacht doorgebracht in wachtruimten. Daarmee kon wel worden voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Verslaggever Goos de Boer.
20: Het is alweer dagen veel te vol in het aanmeldcentrum. Als gevolg daarvan worden wachtruimtes gebruikt om mensen een dak boven hun hoofd te bieden. En het ziet er niet goed uit. Het opvangsysteem in ons land zit muurvast, waardoor asielzoekers vanuit Ter Apel niet kunnen doorstromen naar andere locaties.
3: Sinds afgelopen donderdag zijn er meer dan 2200 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Dat wordt door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gezien als de kritische grens. Bij deze aantallen lukt het niet om mensen nog fatsoenlijk op te vangen. Aan de Rivierenhof in Stad zijn gisteravond meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek. Ook werd de omgeving ruim afgezet vanwege explosiegevaar. Uiteindelijk besloot de brandweer verschillende ramen in te slaan om het gebouw te kunnen ventileren. Rond 00:30 vannacht had de brandweer het gaslek onder controle en mochten de bewoners weer naar binnen. Een auto en een brommobiel zijn gistermiddag met elkaar in botsing gekomen op de N360 bij Weerdum. Alle inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Wel liepen beide auto's dusdanig veel schade op dat ze moesten worden weggesleept door een berger. De vrouwen van FC Groningen hebben ook hun laatste wedstrijd in de eerste divisie verloren. Op de Esserberg was Jong Sparta met 2-0 te sterk. FC Groningen degradeerde een paar weken geleden al naar de tweede divisie en won slechts 2 maal. Trainer Attie Ilkema blijft nog een jaar aan met als doel om weer terug te keren in de eerste divisie. De mannen van FC Groningen die spelen vanmiddag hun laatste reguliere competitiewedstrijd. Uit bij Heracles Almelo heeft de FC aan 1 punt genoeg om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Volgens aanvaller Tom van Bergen zou het een mooie bekroning zijn op de afgelopen jaren.
21: We kunnen inderdaad de play-offs halen. Moeten eigenlijk de play-offs halen, vind ik. Dus ja, dat is hartstikke mooi in 3 jaar tijd als je kijkt van degraderen, weer opbouwen en promoveren. Handhaven in de Eredivisie en nu play-offs, voor de play-offs gaan in de Eredivisie. Ja, dat is geweldig eigenlijk.
3: De wedstrijd begint vanmiddag om 14:30 en is live te volgen op Radio Noord en via het liveblog op onze site en de app.
22: Ja, ik hoop ook echt dat ze dat puntje toch nog even gaan veiligstellen.
3: Dat zou mooi zijn. Sowieso nog 2 extra wedstrijdjes hopelijk. En dan ja, misschien Europees.
22: Het zou mooi zijn. Leuke tegenstanders hier naar Groningen krijgen. Goed, dat allemaal dat zo meteen. Verder, dankjewel, Mark. Ja.
23: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober. De Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12:00 middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
26: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
27: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
28: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
29: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
28: Wijzerweg, Groningen.
30: Scootmobiel of rollator nodig?
31: Nooit moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
32: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
33: Radio Noord.
34: Je weekend is goud.
35: Met Angelo Wensing.
22: Goedemiddag en welkom op de laatste dag van je hemelvaartsweekend. Straks blikken we vooruit qua weer wat het gaat doen met Pinksteren. Eerst Lenny Kravitz. Nogmaals, goedemiddag. Mooi.
36: Radio Noord.
37: Hallo.

0: is Lenny Kravitz op je radio. Goedemiddag, hartelijk zondag. Het is een fris hemelvaartsweekend. Wel eentje waarin er ontzettend veel te beleven was. Ik ga je zo meteen vertellen wie er bijvoorbeeld vandaag jarig is. En waarbij het liedje 15 miljoen mensen ontzettend belangrijk voor is. En waarom FC Groningen 3 punten moet gaan pakken. Maar eerst, ja, zeg ik goedemiddag tegen Harma. Want het weer dit weekend niet zo best. Wordt het wel beter?
1: Ja, het wordt beter. Het wordt warmer. 17,5 graden is normaal. Nou, dat duurt nog in mijn poort over dat we door aanzitten. Ja, en nog altijd wisselvallig. Want op dit moment lege drukgebieden vanuit het westen die ons weer beïnvloeden. De vanmiddag hebben we te maken met een warmtefrontje. Dat geeft wat een wat lichter regen. Nou, is er nog veel bewolking. Nou, probeer de zon er straks nog deur te komen. Maar er staat er in de tweede helft van de middag alweer een buitenfront. Een koolfront in de planning. En dat kan ook best pittige buien worden. En ja, men eigenlijk een beetje het zultenverhol. Maar dan, vanaf dinsdag, woensdag, dus ook dat hoge druk zich uitbreidt vanaf Frankrijk, deze kant op. In Lothar in de week, dus trekt zich dat zelfs verder uit richting Scandinavië en aan de andere kant richting de Azoren. Ja, en dat geeft dus voor de Pinksterdag met een zuidelijke wind, geleidelijk aan die oplopende temperatuur, om de bieden 20 graden of een beetje meer. Ja, en ook droog weer. Ja, en Dijkhanen willen we eigenlijk op, want ja, die temperaturen van op dit moment, dat is echt niet heel best. 12 graden met wat sputters op dit moment in Wolkenburg. Momenteel is droog, het is niet echt wat aanbrocht in de rekenmeter, maar toch 11,5 groot in Slochten. De barometerstand 1010 millibar in het blauwe zoog. Binnen 12 groen. Een glimp van de zon en een motige zuid-zuidwestelijke wind. Nou, van die glimp van de zon verwacht ik vanmiddag eigenlijk ook wel iets, maar het zal nooit in overdoord weten. Vooral de bewolking die er is. Een beetje zon en zo in de loop van de middag vanuit het westen alweer buien. En dat kan zo verder de provincie een best pittige buien worden. Met kans op hoger, misschien ook wel onweer doorin. In de wind motig uit het zuiden tot zuidwesten brengt 13 tot 14 of misschien 15 graden. Vanop nog buien, vannacht droog, opklots, miskans 9 tot 11 graden als minimum. En men, ja, dan beginnen we weer met wat lichte regen. In de loop van de dag gaan we weer over op buien, hogel en onweer erin mogelijk. En ook overtouw een beetje zon met zo'n 13, 14 graden. Dinsdag begint de dag met mist. Er komt er geleidelijk aan zon, maar ook weer regen met 15, 16 graden. Woensdag een poolbuien, kans op hogel en onweer erin. Ja, en vanaf donderdag moet het uiteindelijk droog blijven. Maar ja, dat is in vergelijking met aan het begin van de week alweer 2 dagen opschoot. Maar het gaat uiteindelijk toch gebeuren. Droog weer, regelmatig zon. En 19, 20 graden in het weekend komen we er waarschijnlijk nog wat boven.
0: Ah, kijk. En kan je al kijken naar Tweede Pinksterdag?
1: Ja, we zitten gewoon gebeiteld. Volk weekend, sorry met volk de week maandag, sorry met Tweede Pinksterdag. Mooi weer.
0: Ah, ja, ik ben Tweede Pinksterdag jarig. Dus ik wil eigenlijk die barbecue aanslingeren.
1: Nou, ja, dat moet lukken. Dat lijkt me geen probleem.
0: Oké. Okay. Nou, Arma, dankjewel. Ik schrijf het even op.
1: Goed zo.
0: Oké, okay, anders bel ik je, hè?
1: Ja, nee, is prima.
2: Je weekend is goud.

0: Je luistert naar...
1: Je weekend is goud.
0: Op Radio Noord, goedemiddag. Het is de zondagmiddag van je hemelvaartsweekend. Ja, eentje die de boeken ingaat als een van de allerkoudste. En ik weet eigenlijk nog uit mijn eigen jeugd dat het ook een weekend is... dat de echte kampeerders onder ons, de echte fanatieke kampeerders... die trekken daar zich heel weinig van aan. Want die gaan gewoon 4 dagen lang wakker worden met nat gras... vochtige tenten en de straalkachel op het standje. Ja, heerlijk, lekker warm en tropisch. Want heel eerlijk, ik weet dat heeft ook wel iets. Dat je voor het eerst weer naar de winter eigenlijk richting die campings gaat. Ik kwam ook deze kant op met de auto. En toen zag ik ook alweer veel auto's met caravans er vandoor gaan. Dus die zijn er misschien al klaar mee. Die hebben het hele weekend al gestaan. Ja, je ziet het gewoon, hè. Mocht je nu op een camping staan, stuur dan even een foto hoe je erbij zit. Alleen maar leuk natuurlijk. Dat zijn de echte bikkels onder ons. Verder heb jij je misschien wel klaargemaakt om de tuin zomerproof te maken. Heb je misschien dit weekend wel je vakantiegeld al uitgegeven aan, ik noem maar wat, 10 nieuwe bikinis? Want ja, laten we eerlijk wezen, de zomer komt er toch echt wel aan? En daar hebben we natuurlijk heel veel zin in. De appbox is bij deze ook helemaal geopend. 050-3188-288. Laat lekker weten hoe jouw hemelvaartsweekend is. Vind ik alleen maar leuk. Straks hoor je wie er vandaag jarig is. En die Fluitsma en Van Tijn echt eeuwig dankbaar is. Ook in gemeenschap met Pedaalhammer, Royerinus, Blondie, Heart of Glass komt eraan. En dit is Nick Kershaw. Een hele goede middag. Je luistert naar Je Weekend is Goud.

het is Blondie hier op Radio Noord. En over, ja, blondies gesproken. Ze is denk ik toch wel de knapste blonde dame van het land. Dan kan ik toch, denk ik, toch wel zeggen, het is onze eigen koningin Maxima. Onze Max, die mag vandaag 55 kaarsjes uitblazen. Hoe zou zij dan eigenlijk wakker zijn geworden, hè, als koningin van Nederland? Komen dan de prinsesjes een ABC'tje aan haar bed doen? Zingt koning Willem-Alexander een liedje voor haar? Terwijl ze de eerste slok koffie neemt. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat vieren. Nou ja, vanuit het noorden van harte gefeliciteerd. En speciaal daarvoor dacht ik, ja, moeten we niet iets bijzonders voor haar draaien? Een liedje wat veel voor haar betekent. Ze heeft nooit echt aangegeven een favoriet liedje te hebben. Maar wel dat er één liedje is waardoor ze heel goed Nederlands kan. Dat heeft ze in een interview gezegd. En dat is het liedje van Fluisma en Fantijn. Hierdoor heeft ze de Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur geleerd. 15 miljoen mensen ga je nu horen op Radio Noord. Want...

Tomorrow People, Ziggy Marley en de Melody Makers hier op Radio Noord. En we deden dit jaar niet mee. Het leefde volgens mij ook niet heel erg. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ook bijna niets gezien.

we hebben een winnaar dus. De opzwevende Bangaranga van Dara is met overmacht de winnaar geworden van de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival. Het is voor het eerst dat Bulgarije het liedjesfestijn heeft gewonnen. Het land had bij far de meeste punten van de jury en kreeg ook nog eens de meeste stemmen van het thuispubliek. Nou, dan ben je wel de oprechte winnaar, toch? Verder met muziek wat dan weer in Nederland heel erg bekend is. Want in 2009 stond hij op het podium. Toen samen met Gordon, Gerard Joling en Jeroen van der Boom. René Vroeger op het Songfestival met het liedje Shine. Weet je nog, in Moskou was dat toen. Ja, ik weet niet of ze zelf eraan herinnerd willen worden. Want ze kwamen niet verder dan de eerste halve finale. Daarom even wat solo werk van hem. Want die is hartstikke lekker op de zondag. Het is René Vroeger en Just Say Hello op Noord.

ideaal liedje om op mee te fluiten. Somebody that I used to know. Op Noord. En ik zie ondertussen veel reacties in de app van Noord. Hartstikke gezellig natuurlijk. Zo zegt Nadine bijvoorbeeld. Ik ben enorm aan het genieten van de plassen op de camping in Zuidhoorn. Nou, ik zie ondertussen ook wat foto's binnenkomen. Nou, het heeft daar flink geplenst. Ja, dat is daar een modderboel. Ik zie ook dat Helga erbij is. En die stuurt een berichtje. En die zegt, goedemiddag Angelo. Ja, het is niet al te best weer. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben de logeerkamer aan het afschilderen. Dus ik ben blij dat het regent. Anders krijg ik nog terrassendrang. En dat wil ik niet. Nou, zo is het. Pak vooral je voordeel ermee. En de berichtjes kan je natuurlijk altijd achterlaten, hè, via de app 050-3188-288. Doe dat. Dan heb ik Marshmallow voor je na alles.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers hier op Radio Noord, waar het bijna 1 uur is. En zometeen na de klok van 1, dan moeten we het toch wel over een duo hebben. Een duo wat iets ongekends neerzet in Nederland.
1: Fijn dat jullie er zijn. Hopelijk gaat het goed met je. Met Suus gaat het goed. Met kleine Sef gaat het goed. Ik lig lekker te slapen thuis. En met mij gaat het gelukkig ook goed.
0: Dat zometeen.
2: Vanaf morgen spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
3: We spelen weer Klauk.
2: Met een nieuwe presentator.
4: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op zuik naar de Klaukste Grunniger.
2: Vanaf morgen, een nieuw seizoen van Klauk.
3: Op TV Noord.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
10: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
13: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoot in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
12: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 1 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683-252-162.
19: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
20: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
24: Ga nu naar koken en wonen.
25: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
24: Ga nu naar koken en wonen.
25: In het stadshart van Appingedam.
23: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
26: Radio Noord.
27: Je weekend is goud.
28: Met Angelo Wensing.
29: En het is een speciaal weekend voor Suzanne en Freek. Ik was erbij en ik wil je graag meenemen wat er allemaal is gebeurd. Dit na Donna Sommer. Eerst is dit Rod Stewart.

0: Het is Donna Summer, Hot Stuff. Goedemiddag, 1 uur geweest, zaterdag of zondagmiddag is het. Je weekend is goud, Angelo hier. Het is een heel bijzonder weekend. Bijvoorbeeld voor Suzanne en Freek, want we kunnen er volgens mij niet omheen. Hè. Een concertreeks in de Gelderdoom, dat is begonnen afgelopen vrijdag. Toen was de allereerste en ik was erbij. Ja, ik ga je wel direct zeggen, ik was niet mega groot fan van Suzanne en Freek. Maar eigenlijk heb ik maar één conclusie. Dat is dat niemand op dit moment iets onaardigs over hun mag zeggen. Want wat zijn zij sterren, zeg. Ik neem even mee naar het begin. Er schoot een spot aan richting een hoek van het stadion. En daar stonden ze, hand in hand, op het groot beeldscherm. Gevolgd door heel veel applaus. Ze liepen richting het podium. En toen begon natuurlijk het concert. Het zag er waanzinnig uit. Eigenlijk een beetje on-Hollands goed. Want het decor was fantastisch. Het had echt een functie. We kregen allemaal bandjes met daarop eigenlijk een kastje waar lampjes in zaten. En dat ging op bepaalde momenten eigenlijk aan. Dus dat was helemaal voorgeprogrammeerd. Het was met toeters en bellen. Ze vlogen door de hele zaal. En ja, dan weet je dat die eerste woorden gaan komen. En dan, ja, je weet natuurlijk de situatie van Freek. Dus je hoopt dat hij er wat over zegt.
1: Fijn dat jullie er zijn. Hopelijk gaat het goed met je. Met Suus gaat het goed, met kleine Sef gaat het goed, ik lig lekker te slapen thuis. En met mij gaat het gelukkig ook goed.
0: Nou, luid applaus, uiteraard. Je weet dat Freek ziet is, dus het is ook een beetje beladen. Je voelt het ook een beetje in de zaal, in dat stadion. Maar het is wel heel magisch. En je komt er eigenlijk ook achter dat ze bizar veel liedjes hebben die je stiekem dan toch wel kent. Want ze deden ook mijn favo. Met de snelle is dat natuurlijk het liedje Overkant. Echt mijn favoriet. Maar natuurlijk deden ze ook dat ene liedje. Dat beladen liedje met 40.000 man. Het armbandje omhoog waar dus heel veel lampjes op afkwamen. De zaal was muisstil. Iedereen was gewoon aan het luisteren naar het liedje Lichtje branden. En juist die wil ik eigenlijk even voor je draaien. Want we denderen eigenlijk altijd maar door. Hè? Maar het is ook goed om stil te staan in het moment. En eigenlijk te genieten van wat juist nu gebeurt. Daarom hoor je ze nu op Radio Noord. Suzanne en Freek. Ster.

0: Suzanne Freek, lichtje branden, mocht je vandaag nog heen gaan, heel erg veel plezier. Geniet van een van de mooiste concerten misschien die je ooit hebt gezien. Je hoorde ze hier op Radio Noord. Het is Suzanne en Freek tijdens Je Weekend is Goud. Met nu een heerlijke meezinger van Phil Collins.
1: Je Weekend is Goud.

Gimme hier op Noord. Lekker hoor op je zondagmiddag. Het is natuurlijk hemelvaartsweekend. Ook het moment dat er altijd heel veel te doen is in de regio. Zometeen wil ik het graag hebben over één specifiek ding. En misschien herken je dit geluid wel. Dit naar Morgan Wallen.

0: er weer eentje. Ja, helikopters, vliegtuigen, drones. Het komt allemaal voorbij. Bij de modelvliegclub Stadskanaal. Ze bestaan al zo'n jaartje of 40. En dit weekend was daar zo'n zogeheten fly-in. En daar zijn we natuurlijk even bezig kijken gisteren tijdens Expeditie Gun.
1: Het is een hobby.
2: Je
1: ziet het, je begint eraan en het loopt uit de hand. Ik heb vorig jaar een EK meegedaan. Nou, ik had de tweede plaats gewonnen, dus ik was wel een beetje blij.
2: Ja, en waarom win je?
1: We moeten 10 figuren vliegen die voorgeschreven zijn. En die moet je zo netjes mogelijk vliegen.
3: Hoe hard gaat zoiets nou?
1: Ah, 150, 160 km per uur. Is in principe snel genoeg, hoor.
0: Ja, en hoe dat vliegtuigje er dan uitziet, dat kan je natuurlijk gewoon eventjes checken op de site van RTV Noord. Dit is Olivia Dien. So easy, nu op Noord.

Avenue, Harry Styles. Bruno Mars komt eraan en ook deze dame is binnenkort in Nederland, Olivia Dean, hier op Radio Noord, waar je zometeen ook nog Madness gaat horen. En je kan een Noord paraplu winnen. Nou, niet helemaal overbodig, want ik ga even kijken wat het weer voor je gaat doen. Vanmiddag nog wat regen. Ook is de kans op hagel met een matige zuid- tot zuidwestenwind. Wordt dat zo'n 13 tot max 15 graden. Vanavond nog veel meer regen, maar vannacht kan het dan wel weer droog gaan worden. De temperatuur die zakt naar zo'n 9 graden. Morgen begint het met wat lichte regen. Dan gaat het over in wat hardere buien met hagel en onweer. Verder is het ook wat ruimte voor de zon. Dan wordt het ongeveer zo'n 14 graden. Dus wat dat betreft, we blijven nog een klein beetje schommelen richting het Pinksterweekend. Gaat het dan toch echt wel wat mooier worden. Een Noord paraplu is daarom absoluut geen overbodige luxe. En ik vertel je zo hoe je die kan winnen. Allemaal.

0: maakt het 10:30.
1: De goedemiddag.
2: Is het antwoord.
0: De vraag is het antwoord. Eentje waarbij je eigenlijk moet omdenken. Je gaat zo meteen van mij een antwoord krijgen. En ik ben op zoek naar de vraag die daarbij hoort. Denk je van, hey, die past daarbij. Dan moet je eigenlijk je zo snel mogelijk melden. Dat kan door een appje te sturen naar 050-3188-288. Kan door naar de studio te bellen. Kortom, zoek contact op met de studio als jij die prachtige paraplu en die Noordsokken wil winnen. Want eerlijk is eerlijk, die hebben we toch deze week wel nodig. Dan kan je er ook nog eens stralend bij lopen. Dan kan je flaneren met een Noordparaplu. Wie wil dat nou niet? Nou, je gaat van mij een antwoord krijgen en ik wil graag van jou de vraag horen via de app. Het antwoord waarmee jij een vraag moet gaan zoeken is Pinksteren. Welke vraag hoort daarbij? Bel of app de studio 050-3188-288. Mijn antwoord is dus Pinksteren. En daar hoort een vraag bij gekoppeld. Veel succes. Ik hoop dat je het zo laat weten na Alex Warren.

0: weer. Morgen blijft het koud, -3 tot -5. Maar de wind laat het aankondigen als -400.000 graden.
1: Radio Noord.

0: Het is Rick Ashley op de radio. Goedemiddag.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: En ik zeg ook een hele goede middag, want we gaan naar een boot toe van Johannes. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je staat wel in de woonkamer, hè? Want jij woont op een woonboot.
3: Ja, ja.
0: En waar ligt de woonboot?
3: In Zoutkamp, aan de buitenkant. Ik kijk uit op het Lauwersmeergebied.
0: Oh, dat is een heel mooi gebied.
3: Ja.
0: Ja, prachtig. Hartstikke goed. Hey, het is zondag. Wat doe jij zo al dan op dit moment op de woonboot? Ja, je woont er natuurlijk, maar wat spook je allemaal uit vandaag?
3: Ik ben nog een beetje aan het klussen.
0: Je bent aan het klussen?
3: Ja.
0: En wat ben je dan aan het klussen?
3: Ik ben hem opnieuw aan het betimmeren.
0: De boot?
3: Ja.
0: Ah, dat was nodig. Onderhoud.
3: Nou ja, ik heb hem vorig jaar gekocht. En je wil hem toch een beetje naar je eigen hand zetten.
0: En kom je dan van een huis? Of had je al een andere boot?
3: Nee, ik ben vanuit een huis naar de boot gegaan.
0: En waarom ben je naar een woonboot gegaan? Ja, ik heb zoveel vragen eigenlijk over een woonboot.
3: Ja. Het kriebelde een beetje, laten we het zo maar zeggen.
0: Ja, en wat dan?
3: Ja, nou ja, kom eens kijken naar de plek waar ik lig. Dan weet je voldoende.
0: Oh, het is echt de regio, hè, wat hem dan maakt.
3: Ja.
0: Hartstikke leuk. Hey, nou ja, daar ben ik natuurlijk niet voor. Maar mijn antwoord was Pinksteren. En ik ben heel erg benieuwd wat de vraag is.
3: Wat is het volgend weekend?
0: Nou, zou het dan zo simpel zijn? Zal dat gewoon de vraag moeten zijn? Nou, soms is het gewoon wat het is. Ja. Wat is het volgend weekend? Pinksteren natuurlijk. Betekent dat jouw boot volgende week, nou ja, toch in het zonnetje gaat liggen, want het wordt lekker weer.
3: Ja, dat hoop ik al een poosje.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan ben je er ook wel een beetje aan toe, toch?
3: Ja.
0: Nou, jij hebt in ieder geval de Noordsokken en de paraplu gewonnen. Ik hoop dat je hem alleen deze week nodig hebt, volgende week niet. En ik dacht ook, zou ik hem bij passelijk liedje voor je draaien?
3: Dat mag altijd.
0: Ja, wat vind je van deze?
3: Ah, geweldig.
0: Ja. Nou, speciaal voor jou, de woonboot. En dankjewel.
3: Oké, super.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Speciaal voor Johannes. Die zat net in de vraag is het antwoord. En iemand op een woonboot. Ja, dan moet ik dat liedje natuurlijk toch wel draaien. Hey, zometeen ook voetbal FC Groningen live. Ik wou eigenlijk zeggen voor de laatste keer dit seizoen. Maar hopelijk ook weer niet, hè?
1: Het zou inderdaad de laatste keer kunnen zijn. Maar als het goed is en de mannen van trainer Dick Lukien doen het goed... dan worden er nog play-offs gespeeld voor Europees voetbal. Maar het wordt spannend vandaag, want dan moeten ze winnen... of een puntje pakken tegen Heracles. Dan moeten we ook nog eens kijken hoe het op de andere velden gaat bij Sparta.
0: Komt. Ja, maar je zegt het net alsof dat onmogelijk is. Maar Heracles staat stijf onderaan, heeft geen knikker geraakt. Weet niet hoe ze moeten scoren.
1: Ja, maar Angelo, kijk, als wij dit nu niet spannend maken... Ja. Dan blijft er niemand meer luisteren. Nee, maar dus het is heel belangrijk dat wij nu gaan doen alsof de kans heel groot is dat Groningen niet haalt.
0: Maar zal ik een voorspelletje doen?
1: Nee, dat vind ik goed.
0: Het wordt een doelpuntenregen.
1: Oh.
0: 5-0.
1: Voor FC Groningen?
0: Voor FC Groningen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en nou, dan gaan we gewoon knallend die play-offs in.
1: Als het 5-0 wordt, dan bel ik jou naar de uitzending.
0: Ja, dat is
1: in de uitzending naar de wedstrijd.
0: Ja, doe maar.
1: Okay,
0: ja, dat vind ik helemaal goed. Ik ga ervoor zitten. Ik heb er veel vertrouwen in, want we hopen natuurlijk gewoon op mooie potjes volgend seizoen.
1: Zo is het ook.
0: Gewoon in de Euroborg. Ja hoor, kan
1: op
0: gewoon.
1: Op de trekker naar Madrid.
0: Ja, op de trekker naar Madrid. Heel leuk. Nou, zometeen FC Groningen live dus hier op Radio Noord. En heel veel succes natuurlijk, FC Groningen. Ja, ik zou zeggen 5-0. Wat zeg jij dan?
1: Ik houd op een 1-2.
0: Keurig, 3 punten.
1: Ja hoor, prima.
0: Dit is Jennifer Lopez.

0: Vanaf morgen spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf morgen, een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.
3: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten wij...
18: 63 man, het zijn er 63.
17: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Radio Noord.
20: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
21: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
22: Dit is Radio Noord.
23: Nu het nieuws van 2 uur.
24: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Radio Noord.
26: FC Groningen live.
27: Met Daniel Telen.
28: 3 keer winnen en FC Groningen kan met de trekker naar Madrid. Eerst winnen van Heracles, dan die play-offs. En wij zijn erbij, 90 minuten lang.
25: Radio Noord.
0: Noord.
1: Goedemiddag en fijn dat je er bent. Bij de laatste speelronde van de Eredivisie, nummer 34. De laatste beslissingen vallen vandaag. Wie mag dromen van Europa? Wie speelt volgend seizoen gewoon weer in de Eredivisie? En wie mag er komend jaar op bezoek bij Top Os? FC Groningen heeft heel goede papieren om de play-offs voor Europees voetbal te halen, maar mag het niet weggeven. En iedere keer als we dit seizoen dachten dat Groningen goede zaken zou doen, gebeurde het niet. Dus het zou wel eens een hele spannende middag kunnen worden. Maar gelukkig zijn we er vandaag gewoon 90 minuten lang bij, de hele wedstrijd, met in de stadion verslaggevers Elwin Baas en Stefan Bleker. En hier bij mij in de studio niemand minder dan Martin Drent. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hoos.
1: Hoe is het, Martin?
2: Nou, een klein beetje spierpijn van de wedstrijd van gisteren.
1: Ja, je hebt een hele enerverende zaterdag gehad, begreep ik.
2: Klopt, was een leuke dag.
1: Ja, bij VV Alteveer.
2: Ja.
1: Wat mocht je doen daar dan?
2: We speelden tegen Alteveer 1. En die wordt getraind door Willy Sagel.
1: En we is Oud-Veendam, hè?
2: Ja, ja. Met Oud-Veendam. En dit is zo ontzettend leuk om elkaar weer te zien.
1: Ja.
2: Alleen ik had een jaar niet gevoetbald. Maar dan is het ook echt zo van dat je het gewoon ook verleert. Hè? En ja, je wordt natuurlijk 56, hè? Je lichaam wordt wat minder. Dus dat is wel een pijnlijke constatering. Dat op een gegeven moment dat je ook echt moet beseffen dat voetbal best wel intensief is. Hè, je kan heel veel sporten kan je doen. Maar voetbal, daar komt eigenlijk alles bij te kijken. Draaien, keren, schieten, springen. Dat merk je nu, ja. Dat het heel intensief is.
1: Maar Martin, ik wil je niet voor blok zetten, maar ik heb uit betrouwbare bronnen begrepen dat je wel een grote mond hebt gehad gisteren. En dat je ook een weddenschap bent aangegaan met Joop Gal, die hij heeft gewonnen.
2: Nee, dat klopt ook, maar goed. Je kent mijn soort ook, hè? Daar heeft best wel een grote mond.
1: Ja. Ja, wat was de weddenschap nou? Als jij een doelpunt zou maken, dan zou hij?
2: Een pruik opdoen en een snor, zodat hij al vroeger leek.
1: Dat is niet gelukt.
2: Dat is niet gelukt. Nou, sterker nog, ik zou de tweede helft nog wel gaan beginnen. Alleen, ik liep het trainingsveld op, zeg maar, richting het veld. Ja. En toen dacht ik ook bij mezelf van, nou, kan je eigenlijk beter niet doen.
1: Scheurde alles af.
2: Daar maak je ook niet meer blij mee. Nou, ik scheur niet zo snel dingen af, zeg maar. Nee. Dus die spieren die zijn nog wel goed. En ik kan ook heel veel sporten doen. Maar voetbal is te gek op dit moment.
1: Maar was het wel leuk om weer even op het veld te staan?
2: Het was geweldig.
1: Nou, mooi.
2: Ja.
1: Sluiten we daarmee af.
2: En mijn spel was dramatisch.
1: En dat is eerlijk.
2: Ja.
1: Nou, hopelijk kunnen de mannen in het groen-wit vandaag de bal wel in het netje krijgen. Hoe leven die play-off spannings bij jou?
2: Ja, je moet altijd even terugkijken van hoe het heel kort geleden nog was.
1: Mm-hmm.
2: En heel kort geleden zat de club en de supporter staat natuurlijk in heel zwaar weer. De degradatie was net een feit. En FC Groningen naar de eerste divisie, dat kan eigenlijk niet. Mm-hmm. Dat voor je gevoel, de grootte van de club, historie van de club,
1: mm-hmm.
2: Naar de eerste divisie kan niet. En als je dan ziet hoe snel het eigenlijk daarna gegaan is. Hè, eigenlijk best wel gelukkig zijn we gepromoveerd.
1: Mm-hmm.
2: Zeker ook door een heel zwak begin. En dan is de doelstelling dit seizoen ietsje beter doen dan vorig seizoen. Mm-hmm. Want vorig seizoen was natuurlijk de doelstelling handhaving. Nou, dat ging toch vrij makkelijk. Hè. Het is niet echt zo dat je een heel seizoen in de problemen ben geweest en uiteindelijk toch eruit ben gekomen.
1: Het was niet tot de laatste wedstrijd spannend in ieder geval.
2: Het was niet tot de laatste wedstrijd spannend, dus dat was eigenlijk gewoon top. En dit seizoen was de doelstelling om het ietsje beter te doen. Nou, dat ging als een trein. En dat ging zo snel. Dat ook men bij FC Groningen dacht van, we gaan de doelstelling aanpassen. En we gaan eindigen bij de eerste vijf.
1: Ja.
2: Nou, dat viel tegen, hè, want eigenlijk na de winterstop werden stukken minder.
1: Hè, en ook het nooit echt zo uitgesproken, toch? Dat ze bij de eerste vijf wilden eindigen.
2: Nee, maar op een gegeven moment ging het zo goed, hè, dat je ook niet weg moet lopen voor de ambitie. Hè. Dat was een beetje het verhaal van, oké, doelstelling is nog steeds.
1: Want heb je echt gedacht dat het erin zat? Op een gegeven moment stond Groningen derde uit mijn hoofd.
2: Ja, want het was zo flitsend, zeg maar, de eerste helft van de competitie. Hè. Dus er zoveel energie zat erin, de manier van druk zetten was goed. Plus, En dat is het allermooiste, hè? Als je dat kan bereiken, dat je door de manier van voetballen wat Groningen doet, verdedigend heel hoog.
1: Mm-hmm.
2: Hè, dus houd in dat je heel vroeg druk zet, maar heel weinig kansen weggeeft. Sterker nog, heel weinig doelpunten tegenkrijgt. En dat was zo bijzonder, dat je dacht van, kan dat al in het tweede seizoen?
1: Ja,
2: ja het kan.
1: Ja.
2: Hè, en toen heb ik ook gezegd van, nou, FC Groningen gaat denk ik wel bij de eerste vijf eindigen. En toen kwam eigenlijk de dip. En dat was een behoorlijke dip. He, volgens mij waren dat ook
1: zes wedstrijden
2: op rij. He, dat je verliest. Dan komt er nog een serie wedstrijden aan. Daarna dat je denkt van, hoe komen we daaruit?
1: Mm.
2: En in één keer is het weer terug.
1: Ja.
2: En daarna is het eigenlijk een beetje met pieken en dalen gegaan. Het is nog niet het spel, vind ik, wat we wekelijks zien, wat we voor de winterstop hebben gezien. Alleen bij Vlagen is het wel weer terug.
1: Is het misschien ook dat de code Lukien een beetje is gekraakt? Groningen speelt natuurlijk eigenlijk 2,5 jaar lang op dezelfde manier. Voor een groot gedeelte ook met dezelfde ploeg. En dat tegenstanders ook gewoon door hadden hoe bespeeld moest worden?
2: Nou ja, misschien ook wel. Ja, want je ziet wel dat ploegen toch sneller de lange bal gaan hanteren. Hè? Want Groningen zet natuurlijk heel hoog druk.
1: Ja.
2: Als je de lange bal hanteert, dan gaat het om een gevecht om de tweede bal. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat het gewoon in hele kleine dingen te maken heeft in scherpte. Ja, en het lukt bijna geen één ploeg, zelfs een PSV niet, hè, om een jaar lang alles eruit te halen, zeg maar. Hè, dus ja. dat je alles 100% had. Ook PSV verliest twee keer van Telstar.
1: Mm.
2: Hè, en er is eigenlijk geen ploeg die geen fase heeft gehad waarvan je zei van, hoe kan dat nou? Hè, dat ze zo weinig punten halen. En dat heeft bijna iedere ploeg gehad.
1: Ja, dat is wel waar.
2: En dat is het geluk van Feyenoord ook geweest. En daarom is Feyenoord ook tweede geworden. En eigenlijk ook niet in het probleem geweest, hè, om het niet te halen.
1: Nee.
2: Terwijl ze eigenlijk heel zwak speelden. Dus ja, dat maakt de competitie, hè, de Eredivisie en de Eerste Divisie, eigenlijk idem dito, hè, dat zijn geweldige competities. En ja, als je nu de laatste speeldag kijkt en wat er nu nog allemaal op het spel staat.
1: Ja, het gaat om Champions League, het gaat om Europees voetbal, het gaat over degradatie.
2: Ja,
1: dat
2: ja.
1: allemaal op de laatste dag, dat is wel mooi. Op de laatste dag voor Groningen dus wel of geen play-offs, dat is de vraag. Nou, kan ik je heel simpel uitleggen. FC Groningen speelt vandaag tegen Heracles. De concurrent Sparta, die op plek 10 staat en 2 puntjes minder heeft dan Groningen, speelt thuis tegen Excelsior. Nou, het is als volgt. Groningen heeft vandaag aan een puntje genoeg. En mocht concurrent Sparta punten verspelen, dan maakt het er helemaal niet meer uit. Nou, dat kan eigenlijk niet meer misgaan, toch?
2: Nee, maar dat is dus het grote gevaar.
1: Mm-hmm.
2: He, dat je denkt van, ja, dit kan eigenlijk niet meer mis. Maar dit is wel weer een wedstrijd. En daar hebben we in de podcast, de koffiecorner, ook heel vaak over gehad. Hè? En Stefan zei dat ook heel vaak. Van op het moment dat je denkt van, hey, we kunnen een stap maken. En dat was dit seizoen was heel vaak zo van, dat we over Ajax heen konden.
1: Ja.
2: Mislukte iedere keer.
1: Ja.
2: Ook de constatering, hè, dat we tegen betere ploegen vaak beter spelen.
1: Ja, beter ik zat er nog een beetje over te denken. En toen dacht ik, kan het misschien zo zijn dat die spelers gewoon heel veel moeite hebben om met verwachtingen om te gaan? Dat als er iets van
2: dat hebben we een keer bij Dick neergelegd. Dat vindt hij niet zo. Mm. Maar het is wel toevallig. Hè, ja. Dat iedere keer het gebeurt, zeg maar, dat je denkt van, hey, we kunnen het halen. Hè, we kunnen over Ajax heen. We kunnen een stap maken op de ranglijst. We kunnen bij de eerste 5 eindigen. Dat iedere keer mislukte.
1: Maar ook gewoon de afgelopen weken. Je kon tegen Go Ahead en later tegen Excelsior thuis, kon je eigenlijk de play-offs veiligstellen.
2: Mm-hmm.
1: En dan verlies je weer. En dan verwacht niemand er meer wat van. Zegt iedereen, het seizoen is voorbij. We wapperen met de witte vlag. Speel je thuis tegen NEC en win je weer.
2: Ja, ja. Ja, en het bizarre was,
1: stellen. Mm-hmm. En dan verlies je weer. En dan verwacht niemand er meer wat van. Zegt iedereen, het seizoen is voorbij. We wapperen met de witte vlag. Speel je thuis tegen NEC en win je weer.
2: Ja, ja. Ja, en het bizarre was, tegen

0: gevaar ook tegen Heracles. Hè? Want Heracles speelde de laatste wedstrijd, geloof ik, tegen Telstar. Hè? En Telstar, ook volgens de verslaggever, die zegt van... ja, Telstar heeft vandaag wel een hele slechte dag. Ja. Winnen met 3-0 van Heracles uiteindelijk.
1: Ja.
0: Hè? En ja, dat is wel waar ik me wel een beetje zorgen om maak. Aan de ene kant denk ik van, weet je... het gaat 0-5 worden. Hè? Heracles, weet je, daar heeft zoveel tikken gehad. Het vertrouwen is weg. Die voetballen nog voor een premie. Ja. Hè? Je voetbalt natuurlijk voor je supporters. Mm. Maar op het moment dat Groningen lukt om heel snel een goal te maken... denk ik ook dat het wel klaar is. Maar goed, we scoren niet heel makkelijk.
2: 11 spelers. Zoveel mag Dick Lukien erop stellen... om te beginnen aan die wedstrijd tegen Heracles. Welke 11 zijn het er, Stefan?
3: Bij Groningen de verwachte namen eigenlijk. En dat al voor de 6e wedstrijd op rij. Dat Groningen in dezelfde basisopstelling start. Een clubrecord. Want dat gebeurde nog niet eerder zo vaak achter elkaar. Maar laten we ze toch maar even bij langs gaan. Hè, voor de volledigheid Vaassen in de goal. Dan hebben we Rente, Blokzijl, Jansen en Peersman achterin. Tigo Land en Tika de Jonge staan dan daarvoor. Taha vanaf de rechterkant. Schreuders vanaf de linkerkant. Van der Werf vanaf 10. En Tom van Bergen is de spits. En dan is ook weer de vraag. Gaat Van Bergen vandaag dan de dubbele cijfers bereiken? Hij staat op 9 doelpunten namelijk. En dat zou voor hem natuurlijk een mooi iets zijn als dat lukt.
2: Dezelfde elf dus. Hoe zijn de omstandigheden daar in Almelo?
3: Ja, tot dusver prima eerlijk gezegd. Elwin die vindt het wat koud. Die zit hier naast me met een dubbele winterjas. Maar nee, het is goed en we hopen dat het zo blijft. Dat er geen ongeregeldheden zullen komen. Dat is natuurlijk ook nog eventjes de vraag. We zagen tijdens de laatste wedstrijd hier van Heracles, waar de degradatie een feit was, dat de wedstrijd gestaakt werd. Vuurwerk op het veld. Uiteindelijk is die pot toen wel uitgespeeld. Maar we hebben het ook bij andere clubs gezien. Dus laten we in ieder geval hopen dat dat allemaal niet gaat gebeuren. En dat het dit keer wel... Groningen gegund is om die play-offs te bereiken.
2: Ja. Je bent dus samen met Elwin 90 minuten lang live.
3: Ja, wedstrijd wordt ook niet volledig uitgezonden. Hè? Gewoon op ESPN. En voor Groningen gaat het erom. Ze hebben aan een puntje genoeg om de play-offs te halen. Dus dan vonden wij het wel nodig om eventjes de hele wedstrijd maar te gaan verslaan.
2: Mooi, wij verheugen ons erop. Tot zo, Stefan en Elwin natuurlijk. Ja, die ongeregeldheden dus... Het ging al een keertje eerder mis bij Heracles. De ploeg is gedegradeerd. Veel onvrede bij de supporters. Kan het vandaag weer gebeuren? Stefan had erover met de hoofdtrainer van de FC, Dick Lukien.
4: Ben je nog bang voor ongeregeldheden daar?
5: Je moet niet te snel te bang zijn. Maar ik snap natuurlijk wel waarom je die vraag stelt. Omdat ook bij NAC weer is gebleken dat er dan toch een aantal onverlaten... ervoor kunnen zorgen dat er een wedstrijd wordt gestaakt.
4: En hun laatste thuiswedstrijd hebben we natuurlijk ook allemaal nog in het achterhoofd.
5: Ja, dus nee, ook daar... Het is niet zo dat het voor in mijn hoofd zit. Dat gaat wel eens. Natuurlijk gaat dat wel eens door je hoofd heen. Alleen daar hebben we totaal geen invloed op. En dus maak ik me daar ook niet al te druk om.
4: Nee, is daar nog contact dan met jou bijvoorbeeld?
5: Nee, totaal niet zelfs.
2: Ja, Stefan had het er net al over. Het is de 6e keer op rij dat dezelfde 11 spelers aan de aftrap beginnen bij FC Groningen. Een record dus. Dat vind ik Lukien wel leuk. Maar er is een ander record dat hij belangrijker vindt. Namelijk, Groningen kan vandaag een veel belangrijkere statistiek behalen. Voor het eerst in 5 jaar weer de play-offs in. En de trainer heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik vind het goed. Natuurlijk het goede gevoel meegenomen vanaf die wedstrijd tegen NEC. En ja... Het leeft in de groep, dat heb ik vorige week ook geproefd. Ook hier verkondigd, denk ik. Ja, en dat hebben we zondag gezien. En dan is het zaak om dat ook over 2 dagen weer te doen.
4: Ja, het is een mooi iets, hè, wat er kan gebeuren.
5: Ja, zeker. Als je kijkt naar hoe we zijn begonnen, hè, een jaartje of 2,5 geleden. Bijna 3. Dan zou dit wel een mooie apotheose zijn, wat mij betreft.
4: Wat verwacht jij nu van Heracles? He, want zij spelen nergens meer om. Ze hebben zelfs Roussis, die hier ook nog gespeeld heeft, vrij afgegeven om zich maar lekker te gaan voorbereiden op het WK. De spits is geschorst. Ze hebben al 3-4 wedstrijden op rij niet gescoord. Dan zou je zeggen, nou, dat moet te doen zijn.
5: Ja, terug naar jouw eerste vraag. Ik vind het echt heel lastig om te bedenken wat zij gaan doen. Voor mijn gevoel moet je ook niet te veel voor anderen denken. Maar aan de andere kant, je speelt in eigen stadion. En ja, natuurlijk hebben ze een dramatisch jaar gekend tot nu toe. Maar ik denk dat je dan toch wel met een goed gevoel afscheid wilt nemen. En wat dat betekent voor hun tactiek en wat ze gaan doen en met wie ze dat gaan doen. Ja, dat is echt koffiedik kijken.
2: Het wordt spannend vandaag. Gaat FC Groningen de play-offs halen? Over een kwartiertje begint die wedstrijd en over zo'n...

en grunzone.

0: Welkom bij de tweede.
1: Inleiden van Wat Aans hier op Radio Noord. Wij duiken even de archief in.
2: De feiten.
3: De cijfers.
1: Ja, want we kijken naar de geschiedenisboeken. Nou zien we het volgende. De beide clubs, FC Groningen en Heracles, treffen elkaar voor de 19e keer in een eredivisie-duel in Almelo. FC Groningen won in totaal 6 keer, 3 keer werd het gelijk en 9 keer ging FC Groningen ten onder op bezoek bij de Heracliden. Het doelsaldo in die 18 duels is volledig gelijk. 30 doelpunten voor en ook weer 30 tegen. Nou, 14 januari 2017 won FC Groningen voor het laatst in Overijssel. Het duel eindigde in 4-1 door doelpunten van Mimou Mahi, Defesio Payne en Alexander Sörlot. Vorig seizoen eindigde het duel in 1-1, weet u het nog? Postema met een strafschop. En eerder dit seizoen won FC Groningen thuis overtuigend met 4-0 door 2 doelpunten van Willemson, Younes Taha en David van der Werf. Kijken we ook nog even naar de stand. Nou, dan zien we dat FC Groningen op dit moment 2 punten meer heeft dan Sparta. En dus bij een overwinning zeker is van een plek in de play-offs. Ook een gelijkspel ziet er goed uit. Mocht het gelijk worden in Almelo en Sparta winnen van Excelsior, dan zou dat met 24-0 moeten gebeuren in Rotterdam. Nou, dat moet wel loslopen. Mocht de FC verliezen, is er ook niet gelijk paniek. Ook dan heeft Sparta alleen genoeg aan een overwinning. En waar de ploeg van Marie Stijn waardeloos uit vorm is, is tegenstander Excelsior wel in goede doen. Winnen dus, dan komt het zeker weten goed. Dat moet gebeuren in Almelo voor de FC. Maar tegen welke elf mogen ze het opnemen? Dat vraag ik aan Elwin Baas. Goedemiddag.
4: Ja, mooi. Ja, wanneer was dat nou, zei je dat? Met Mimou Mahi en de Sevio Payne?
1: 14 januari 2017.
4: Zo, dat is dat alweer lang geleden.
1: Volgens mij was jij toen nog de grote watcher.
4: Ja, ik was erbij inderdaad. Ja, ik kan me die wedstrijd vaag nog herinneren. Maar dat is inderdaad wel weer lang geleden. Wie ik me iets beter kan herinneren is de trainer van Heracles Almelo. Dat is Ernest Faber. Ja, natuurlijk niet heel veel geluk, hè. Want sinds zijn aanstelling eind november, begin december slechts 1 keer gewonnen. Dat was thuis tegen Fortuna. En het is ook daardoor mede gedegradeerd. 2 wijzigingen ten opzichte van die 3-0 verloren wedstrijd tegen Telstar. Kulenovic met die rode kaart mag natuurlijk niet meedoen. Hij is geschorst. En die andere zal ik zo gaan opnoemen. Laat eerst de elfte maar eens even bijpakken met Jansinke in de goal. Benita, Mirani, Te Wierik en Van der Kust. Dat zijn de 4 verdedigers. Zamburek is één van de controleurs. En naast hem staat Scheperman. Hij is degene die voor Bozinowski mag spelen. De Australiër is gepasseerd en zit op de bank. En dan 3 man daarvoor met Van Gils vanaf rechts. Ulcik centraal, een beetje op 10. En dan vanaf de linkerkant Mario Engels. En dan de gelegenheidsspits. En die kennen wij ook nog wel uit zijn tijd kort bij FC Groningen. Thomas Bruns is natuurlijk geen echte diepe spits. Maar hij mag het in ieder geval op papier in de punt van de aanval gaan proberen. Hoe hij het gaat invullen. Ik vermoed dat hij zich regelmatig wat laat terugzakken. Maar dat zijn dus de 11 namen die Ernest Faber voor de laatste wedstrijd. In ieder geval voor een komend seizoen in de Eredivisie. Moeten ze het overslaan naar de KKD op de mat gaat leggen.
1: Je moet me even helpen, Elwin. Ik heb niet alle wedstrijden van Thomas Bruns helemaal meer helder voor de bril. Maar ik heb hem toch nooit verder dan het middenveld gezien.
4: Nee, het is wel een creatieve middenvelder. Hè? Op papier. Hij heeft wel wat diepgang. Maar het is absoluut geen diepe spits. Het is ook niet een jongen die bekend staat om zijn hele vele doelpunten. Het is een jongen met aardig wat loopvermogen, maar wel met een aardige paas ook. Dus ja, als ik zo verder kijk, ik denk dat Mario Engels van de 11 die er nu in staan in zijn carrière de meeste goals heeft gemaakt. Ja. Maar het loopt natuurlijk ook niet over. Als ik zo even ingraaf, de afgelopen 4 wedstrijden heeft Heracles niet eens 1 doelpunt gemaakt. Dus ja, ze hikken er ook wel heel lang tegenaan. Dus laten we hopen voor alles en iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt, dat ze dat lekker in stand blijven houden. Want dat gaat betekenen dat FC Groningen dus komende donderdagavond in de play-offs aan de aftrap mag verschijnen.
1: Leuk je weer te horen, Elwin. Benieuwd hoe dit verder gaat. Ik praat verder met Martin. Best wel een puzzel dus bij Heracles. Veel spelers die niet meer meedoen omdat ze er niet kunnen, of omdat ze niet meer willen, of niet fit zijn. Best een puzzel dus voor Ernest Faber. Ja. Ja, heb je eigenlijk een hoge pet op van hem, de oud-FC-trainer?
5: Dat weet ik eigenlijk niet, want hij heeft natuurlijk wel een hele moeilijke periode gehad, hè, ook bij Groningen. Mm. Ik zeg altijd van, je weet niet hoe zo'n man in de groep rondloopt. Wat voor trainingen hij geeft, hoe hij met spelers communiceert.
1: Je ziet hem niet iedere dag aan
5: het werk. Dat zie je niet, maar het enige wat je dan wel ziet zijn zijn interviews. Nou, die vind ik niet altijd sterk. Nee. Weet je, het is niet dat je denkt van, nou leuk, een interview met Ernst Faber. En hoe hij aan de kant stond altijd. Met zijn handjes hoog in zijn. Gewoon de houding op zich. Ja, ja. Dat is de enige waarover je dan kan oordelen over de trainer. En dat zegt natuurlijk niet alles. Dus, en hij is wel een beetje ongelukkig. Bij Groningen ging niet echt goed. Bij Heracles gaat het niet echt goed. Mm. Dus ja. Maar moeilijk om daar iets over te zeggen dan.
1: Uiteindelijk is hij toch tot 11 spelers gekomen. Zit er nog eentje tussen waar jij je zorgen over maakt? Dat je denkt, oeh, die kan nog eens gevaarlijk zijn?
5: Nee.
1: Helemaal niemand?
5: Nee. Ik vind Heracles veruit. Er waren twee ploegen die echt uitzondering waren in de eredivisie. En dat waren PSV en Heracles. Mm. PSV in positieve zin. En Heracles in negatieve zin. En ja, het is gewoon klaar bij Heracles. Ja. En het is niet zo dat je zegt, van, ik ben bang voor die of bang voor die. Het is geen team. Op het moment dat ze achter komen te staan, dan stort het in. Ja, het is eigenlijk een hele vervelende tegenstander om op dit moment op je bek te gaan.
1: Ja, nee, dat zeker.
5: Weet je, want...
1: Ja, wat verwacht je daarvan, Martin? Heracles wist natuurlijk een paar weken geleden al zeker dat het zou degraderen. Ja. Heeft dan eigenlijk niks meer laten zien. Spits Kulenovic was nog op zoek naar een rode kaart, zodat hij op vakantie kon, zei de trainer van Telstar.
5: Ja,
1: ja, wat denk jij? Denk je dat ze het wel geloven, dat ze het wel mooi vinden? Of dat ze dan vandaag, laatste wedstrijd in de Eredivisie, voor het thuispubliek, nog één keer echt tegenaan willen?
5: Ja, nou, het zijn natuurlijk topsporters, hè? Ook bij Heracles.
1: Ja.
5: En er zijn jongens die hebben getraind om alles te winnen. En dan heb je dus een seizoen waarin je heel weinig wint. Nou, dan krijg je toch wat twijfeltjes. Vertrouwen neemt wat af. Over het algemeen is de sfeer ook slecht in een groep. Want als je heel veel verliest, dan is het niet zo dat je de Polonaise loopt. Dus dat hakt er allemaal in. Aan de andere kant, ja, er staat wel een premie op. En een premie meepakken is toch wel leuk. Zeker ook als je heel weinig premies hebt gepakt.
1: Mm.
5: En je doet het natuurlijk ook voor de supporters. Ja. Die supporters hebben natuurlijk, en dat weten wij ook, 2,5 jaar geleden. Of 3 jaar geleden, hoe moeilijk het was. En hoeveel pijn het doet. En ook wel een soort van schaamte van Potjandori. We hebben een stadion best wel vol zitten. En we zijn een hele mooie club.
1: Ging je natuurlijk ook echt nog wel mis in het stadion met vuurwerk, et cetera?
5: Ja, nee. En alles wat dan tegen kan zitten, zeg maar, dat zit er ook tegen.
1: Mm.
5: Alleen, dat maakt het wel een lastig klusje voor FC Groningen op dit moment. He, want je kan alleen maar op je bek gaan.
1: Ja.
5: En je doet het nooit goed. Als je met 3-0 wint, ja, het is Heracles.
1: Ja.
5: He, als je met 1-0 wint, of 1-2...
1: Iedereen gaat ervan uit dat je gewoon met
5: 3-0 wint. Iedereen gaat ervan uit, dat, ook omdat je aan een gelijkspel genoeg hebt.
1: Ja.
5: En ja, ik kan
1: moet je dan
5: niet
1: op dat gelijke spel gaan spelen, Martin? Of is dat
5: Nee. Je moet gewoon gaan voor de overwinning. Want als je gaat voor een gelijkspel, dan krijg je de deksel op je neus. En ja, ik verwacht gewoon een heel aanvallend Groningen. En die heel snel op voorsprong wil komen. Daarna misschien wat compacter gaat spelen. Hè, zodat Heracles moet komen en via de omschakeling Heracles gaat pakken. Maar ja, er kunnen zoveel dingen ook gebeuren. Hè. Als je laten we zeggen, de advocaat van de duivel. Hè, Van Bergen raakt geblesseerd. Dan heb je al een probleem.
1: Ja.
5: Blokcel krijgt een rode kaart. Je staat met 10 man.
1: Ja.
5: Weet je, dan, als je met 10 man speelt, denk je van, potje door, een gelijk spel. Daar ben je dan wel blij mee. Ja. Dus er zijn zoveel aspecten die mee kunnen spelen in deze wedstrijd. Ja, dat je nooit kan zeggen van, ja, FC Groningen gaat het wel redden.
1: We gaan zien waar het heen gaat. Nog 4 minuten en dan gaat die wedstrijd beginnen. Heracles tegen FC Groningen. Worden die play-offs gehaald? Mag FC Groningen dromen van een trekker in Madrid? Over zo'n 2 uurtjes weten. We gaan dan luisteren naar Stefan Bleker en Elwin Baas, want die zijn 90 minuten bij. En dit is Free Westhof. We gaan naar voetbal. We gaan.

0: Ja, altijd lekker hoor. Vreem Westhoff samen met Elwin Baas. We gaan naar voetbal. Nog een paar tellen en dan gaat die wedstrijd beginnen. Tussen Heracles en FC Groningen. Martin, hoe moet Dick Lukien nou die wedstrijd aanvliegen als trainer?
1: Net als anders. Eigen kracht. Vol druk. Heel veel energie er weer in gooien. En dan moet het wel goed komen.
0: Ja.
1: Alleen,
0: geen gekke dingen gaan doen.
1: Nee, maar ik had nog even in de historie gekeken. Er waren een aantal bijzondere wedstrijden nog geweest. Ook een hele bijzondere wedstrijd was 31 mei 2000. Hè, dat was een na-competitiewedstrijd. Toen was Groningen al gepromoveerd.
0: Ja.
1: En dan speel je nog tegen Heracles. Dat werd een 2-4 overwinning. Maar 10 jaar geleden, op 2 dagen na, 15-5... 2016.
0: Ik vind het zo mooi voor de mensen die radio luisteren. Martin zet zijn leesbril op, die komt een puntje van zijn neus.
1: Ook dat is weer leeftijd.
0: Hij duikt even de geschiedenisboek in.
1: Ja. Ook dat is
0: weer
1: leeftijd.
0: Martin, sorry.
1: 15-5-2016. Ja. Heracles, FC Groningen, 5-1.
0: Kijk.
1: En wie scoorde voor FC Groningen?
0: 2016, dat...
1: Ga niet redden.
0: Nee.
1: Roesnak.
0: Roesnak.
1: Nou, dat was dus een 5-1 nederlaag. En ja, het zijn altijd wel bijzondere wedstrijden. Hè? Groningen, Heracles. En ja, vanmiddag wordt wel ook een wedstrijd, zeg maar, die je misschien over een aantal jaren weer gaat herinneren. Van dat was wel een wedstrijd waarin we de play-offs hebben gehaald. Of niet?
0: Zeker als je ze daaraan gaat winnen.
1: Absoluut.
0: Ja. Wat verwacht je dat Heracles doet? Dat zij gewoon FC Groningen het spel laten maken? Of dat ze dan toch met de borst naar voren gaan voetballen?
1: Ja, ik denk dat zij verwachten dat Groningen volle bak vooruit gaat. Hè? Dus hoog gaat verdedigen. En misschien gaan zij wat zelf doen. Hè? Want je hebt ook wel gezien, op het moment dat Groningen onder druk wordt gezet, ja, dat ze het ook wel best lastig hebben. Dus ja, hopelijk wordt het een hele open wedstrijd.
0: Ja.
1: Ik verwacht niet, als ik heel eerlijk ben, dat Heracles vol vertrouwen de wedstrijd tegemoet ziet. En, maar ze willen natuurlijk wel zo'n laatste wedstrijd toch even naar hun supporters laten zien van ja, we doen het ook voor jullie.
0: Mm.
1: En je wil ook nog wat seizoenkaarten verkopen voor het komende seizoen.
0: Ja.
1: Hè, dus hopelijk is het besef ook bij die spelers daar van Potjandori, we moeten gaan. En dat is niet het besef voor FC Groningen. Van, die weten wat ze moeten doen.
0: Ja.
1: En ik kan me niet voorstellen dat we het nu weer laten lopen. Dat kan me niet voorstellen.
0: We zijn al even over 2:30, maar de wedstrijd gaat zo toch echt beginnen. Dan heb ik het over Heracles FC Groningen, de eerste helft. En je luistert naar Elwin Baas met Stefan Bleker.
2: Goedemiddag, welkom vanuit Almelo, waar Groningen vandaag de play-offs veilig gaat proberen te stellen. Elftal van Dick Lukien heeft aan een puntje genoeg. Heeft het volledig in eigen hand. Zelfs bij een nederlaag zouden de play-offs nog bereikt kunnen worden. Maar dan is Groningen wel afhankelijk van Sparta. Excelsior. Als Sparta verliest, speelt Groningen sowieso play-off voetbal. Komende donderdag de eerste wedstrijd op het programma. Zoals het nu lijkt en zoals het nu staat. Treft Groningen dan Ajax om 18:45 in Volendam. Een bijzondere wedstrijd. Maar eerst maar eens deze wedstrijd hier dus in Almelo tegen het al gedegradeerde Heracles van de laatste 10 wedstrijden. Speelden ze 2 gelijk. Voor de rest werd alles verloren. De laatste 4 wedstrijden werd er niet eens gescoord. Terwijl de wedstrijd in gang is gezet door Richard Martens. Gaan we zien of het Groningen lukt om dus die play-offs veilig te stellen.
3: In ieder geval, één ding is al duidelijk, direct al bij de aftrap, dat Mario Engels niet vanaf links komt, maar denk ik zoveel mogelijk een beetje zwevend om Thomas Bruns heen. Soms ervoor, soms er wat achter, soms wat van links, soms wat van rechts. Want inderdaad, een echte spits ontbreekt bij de formatie van Faber, die nu wel balbezit heeft over de middenlijn van de kust. De linksback geeft hem mee aan Ulcik, die dan probeert zijn tegenstander uit te kappen. Brengt de bal naar de rechterkant, naar Benita in de 16. Dan moet Groningen met Schreuders verdedigend optreden. Doet Jorg Schreuders goed, wel ten koste van een hoekschop. En dat betekent dat we binnen het eerste minuut die we hebben afgeteld, richting het einde van deze wedstrijd al de eerste hoekschop gaan zien voor de thuisclub. Inderdaad, klaar. Ploeg is al gedegradeerd. En het kan het alleen maar goed afsluiten voor het eigen publiek. Stadion ook niet uitverkocht. Kunnen maximaal 12.000 in een stadion. Ik denk dat er een man of 9 à 10.000 zitten. Hoekschop van de Tsjech Zamburek. Vanaf de rechterkant Peersman werken weg. Schreuders kan dan nu een 1-2 opzetten misschien. Of wil hem gewoon meegeven aan Land. Lukt niet. Uiteindelijk is het dan balbezit weer voor Heracles. Voor de linksback van de Kust. Terug naar doelman Jansink.
2: Terug weer naar Van de Kust aan de linkerkant van het veld. Hij heeft dan Van de Werf tegenover zich. Maar weet de bal niet binnen te houden. Betekent dat Groningen mag gooien. Dat wil dan Taha snel doen. Maar moet even wachten omdat er nog een tweede bal in het veld ligt. Daardoor heeft Heracles de tijd om eventjes terug te keren. Richting eigen helft is het niet Taha. Maar Rent uiteindelijk die de bal gooit. Hij gooit hem terug. En via Blokcel landt de bal nu bij Peersman. Terug naar Tigo Land. De huurling van PSV naar Tika de Jonge. Dat lijkt mij voordeel. In ieder geval het balbezit nog steeds voor Tika de Jonge. Voordeel aangegeven ook. Dan naar de rechterkant Rente met de voorzet. Van Bergen net niet. Omdat die bal uiteindelijk wordt overgekopt door Te Wierik. Hij dus terug bij Heracles. Zijn club hoopte daar altijd zijn carrière ook af te sluiten. Zo gaf hij ook vaak aan. Maar op deze manier is het voor hem ook geen pretje. Wel in ieder geval dicht bij huis. Hij kopt de bal over de achterlijn. En zo dus ook al heel snel in deze wedstrijd een hoekschop voor Groningen. Kort genomen door Taha naar Van der Werf. Die slingen hem voor. En dan is het Rente die hem niet over de doellijn krijgt. Gaat hij naar de andere kant, dan is het weer Van der Werf die hem heeft. Weer de voorzet van de Werf, dan Jansen. En dan net buiten het 16 meter gebied de bal voor de voeten van Land. Naar rechts, Rente, voorzet van Bergen. En dan Doep Van de Werf, ja, dat is ja. Hem. En het is 1-0. Na 3 minuten voetbal komt Groningen op voorsprong in Almelo. En dan gaat het best wel snel, zo kan je zeggen. Een goal uiteindelijk, die begint bij een hoekschop. Die wordt afgeslagen, komt hij daarna weer voor. En dan kan Groningen in dat 16 meter gebied van Heracles eigenlijk heel makkelijk combineren. En dan is het uiteindelijk David van der Werf die hem achter de doelman van Heracles ziet. Zijn derde goal van dit seizoen. En Groningen na 3 minuten voetballen op voorsprong, Elwin.
3: Ja, we horen natuurlijk voorafgaand al door de mannen in de studio. Hoe gaat de ploeg, de thuisploeg, aan de aftrap staan? Maar dat zie je dan ook meteen. Hè. Ook bij de hoekschop, hoe er verdedigd wordt. Hoeveel ruimte. Er waren 3-4 spelers van de FC in de 16 vrij aanspeelbaar. Ja, dan zie je dit natuurlijk wel heel makkelijk en snel aankomen. Wordt er nog wat gecheckt? Want het duurt best nog wel lang voordat scheidsrechter Martens. Die geeft ook het gebaar nu aan Taha dat er wat lijntjes getrokken moeten worden schijnbaar. Dan denk ik dat er wel zo gefloten gaat worden. Want Martens wacht nog, hoort het nu ook op zijn oor dat er afgetrapt mag worden. En dat betekent dat het definitief 0-1 is voor FC Groningen. Nou, veel beter uit de startblokken kun je niet komen. Helemaal nu je ook weet dat Heracles al meer dan 4,5 wedstrijd wacht op een doelpunt. En dan staat Groningen brutaal al binnen 3 minuten voor met 1-0. En dat is toch in principe heerlijk als je weet dat Heracles nu 2 moet scoren om Groningen uit de play-offs te halen. En dat is voor het laatst gebeurd. Moet ik even graven. Ik denk dat het bijna, nou ik wil sarcastisch zeggen, vorige eeuw. Dat is wel heel erg lang geleden. Maar dat is maanden, maar dan ook maanden geleden dat Heracles voor het laatst 2 keer gescoord heeft. Ik denk dan die overwinning begin februari tegen Fortuna 2-1. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
2: Ook in Volendam is al gescoord. Volendam op voorsprong tegen Telstar. En zoals het nu dan naar uitziet, gaat Telstar de play-offs in. Maar ook daar is nog een tijd te spelen. We houden natuurlijk ook de andere velden in de gaten. Terwijl Groningen weer aan het combineren is op de helft van Heracles. Met Taha aan de rechterkant. Even terug naar Rente. Het is een soort trainingsoefening. Hoe Groningen op dit moment aan het voetballen is. Want het lijkt allemaal wel heel erg makkelijk te gaan op dit moment. Balbezit wel weer voor de thuisclub. En zij spelen de bal even helemaal terug. Richting de rechterkant naar Benita. Die heeft wat ruimte ook. Die kan wat metertjes maken. Van Bergen gaat er dan voor staan. Snel terug. Verdedigt mee. En dan wordt de bal uiteindelijk via Van Bergen over de zijlijn geschoten. En dan mag Heracles met Benita de bal gooien.
3: Ja, Lukien zal nu ook wel kijken en tevreden zijn. Hij hoopt natuurlijk dat zijn ploeg zo snel mogelijk op 0-2 komt. En dan zou je theoretisch nog op een soort van gentleman's agreement kunnen gooien in het veld. Van ja, binnen de lijnen van Heracles, wij besparen jullie een enorme oorwassing. En dan kunnen wij onszelf misschien nog wat spelers rust gaan geven richting komende donderdag. Maar zo is het voetbal natuurlijk niet. Eerst maar eens een afstandsschot van Heracles Almelo. Een schot van Tristan van Gilst. Die een meter of twee over de goal van Vaassen gaat. Anders was het ook een bal richting Vaassen gegaan. Die keek de bal rustig over. Mag dan een doeltrap gaan nemen. Ja, dus Volendam al vroeg op voorsprong. En dat is een goal met assist dus van Juninho Bakuna. Ook nog weer een Groningse inbreng natuurlijk. Mooi voor de ploeg daar op de dijk. Vaar doeltrap genomen kort. Jansen naar Vaassen. Vaassen met de lange bal richting Van Bergen. Van Bergen verliest de bal. Is het dan balbezit voor de captain. Voor Damon Mirani. En die krijgt de bal weer terug van Benita. Benita weer naar het centrale duo. In dit geval naar Te Wierik. Te Wierik naar Bruns die zich laat terugzakken. Toch Mario Engels als de meest vooruitgeschoven man. En dan gaat de bal helemaal weer terug naar de doelman Timo Jansink. En die brengt de bal maar weer eens ver richting de middellijn. Maar echt balbezit. Eén van de beide ploegen gebeurt niet. Het is een beetje rommelig op dit moment. Terwijl er nu ook een speler van Groningen op het gras ligt. Is het balbezit voor Heracles die gewoon doorgaat. Peersman moet hem voorbij gaan. Bal wordt voorgegeven. En een dot van een kans uiteindelijk nog. Goeie voorzet van Zamburek. En is het een kopstoot. Ik dacht dat Engels. Dat van Engels was. Inderdaad, ja. De lange man. Die dus over en naast kopte. Een mogelijkheid is het zeker. Terwijl op dit moment bij Groningen Tika de Jonge een handje krijgt van Zamburek. En dan is het uiteindelijk niks aan de hand. En dan gaan we gewoon weer doorvoetballen met een doeltrap voor FC Groningen.
2: Toch bijzonder, want Tika de Jonge greep naar het hoofd. Na een duel met een verdediger van Heracles. En dan is het toch gek om te zien dat de scheidsrechter besluit om daar niet voor te fluiten. Het was gewoon nog op de helft van de thuisploeg toen dat gebeurde. En dan de aanval doorgang laat vinden. Waardoor het uiteindelijk een grote kans werd voor Heracles. Terwijl de regels toch duidelijk voorschrijven. Hoofdblessure is gewoon het spel stilleggen. Klaar. Heracles nu aan het opbouwen trouwens. Aan de rechterkant van het veld met Te Wierik. Terug naar Benita. Te Wierik. En dan is het Jansink, de doelman. Met de lange trap richting het middenveld. Heeft al 36 tegendoelpunten te verwerken gekregen. Die keeper van Heracles, pas 14 wedstrijden, staat hij onder de lat. En de 0 heeft hij denk ik in al die 14 wedstrijden, zeg ik even uit mijn hoofd, nog nooit gehouden. Nu een matige trap van Vaassen. En dan heeft Groningen deels het geluk dat bij Heracles Engelsen naar een buitenspelpositie staat. Maar was matig geschoten van Vaassen die het nu beter doet. En met een gelukje de bal bij Peersman krijgt. Peersman richting het 16 meter gebied. En die kapt en die wordt dan even tegengehouden. Na Taha schot Taha. Die wordt gepakt door Jansink. Maar een geweldige kans voor FC Groningen. Waar het uiteindelijk meer mee had moeten doen. En dan dacht ik dat die keeper er nog tussen zat. Maar die bal ging blijkbaar daarvoor al over de achterlijn. Hier had Groningen meer mee moeten doen. Er was ook hulp. Onder andere van David van der Werf. Wat meer aan de rechterkant. Daar had Peersman die bal heen kunnen schieten. Maar een goede kans voor Groningen in ieder geval. Om de score uit te breiden. Want na een kleine 10 minuten gaat eigenlijk alles zoals ze het bij Groningen vooraf hadden gehoopt. Een snelle voorsprong was na 3 minuten al raak. Doelpunt van David van der Werf dus. Zijn derde van het seizoen. En zo lijkt Groningen. Ik zeg lijkt, want je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Een makkelijke middag tegemoet te gaan hier in Almelo. Want het heeft er weinig schijn van dat Heracles daar nog wat tegen in gaat brengen. Toch zou het heel prettig zijn voor de gemoedstoestand van velen. Dat er snel een doelpunt bijgemaakt kan gaan worden. En dan kan je het al rustig gaan hebben overuitspelen, terwijl Jansink, de keeper van Heracles, de bal nu aan de voet heeft. De
3: eerste 10 minuten zijn voorbij. We zitten in de 11e minuut. Eerste goal is dus al gemaakt in de 4e minuut door Van der Werf. 0-1 FC Groningen. Balbezit voor de doelman Jansink. Bal weer lang, maar vooral hoog. Waardoor Blokzijl de bal makkelijk kan koppen. Maar Groningen is de bal weer snel kwijt. Via Bruns naar de linkerkant. Daar staat Van der Kust. Van der Kust kan alleen maar terug via Bruns. Gaat die bal weer naar Mirani. Mirani kan via Te Wierik de bal gaan openen. Hier nu naar de rechterkant. Benita vraagt om de bal. Krijgt hij de bal ook? Ja, een beetje achter zich gespeeld. Staat ook buitenspel. En Te Wierik verontschuldigt zich ook. Had die bal ook in één keer moeten spelen. Maar hij nam hem eerst even aan. Keek en toen speelde hij de bal. Ja, en dan ben je een fractie van een seconde te laat. Zodat de rechtsback, oudspeler van Feyenoord, Benita, niet op tijd weg kon gestart worden. En dan staat hij dan in buitenspel. Vrije trap. Ja, uiteindelijk op een hele andere positie genomen dan. Krijgt Vaassen de bal weer van Jansen. Ook weer een lange bal. Het is tot op heden nog geen goede wedstrijd om naar te kijken. Maar ja, het is een beetje rommelig. Groningen denkt natuurlijk ook van prima, die 0-1. En Heracles kan natuurlijk niet heel veel beter. Nu dan misschien wat druk zetten van de doelpuntenmaker van David van der Werf. Richting Van Gilst, de beide nummer 17's op het veld. Terug naar doelman Jansink. Bal gaat naar de linkerkant, naar Van der Kust. Weer naar binnen toekomend, die iets wat kleine linksback. Bal weer terug naar Jansink. Geen druk van Groningen. Dat rustig afwachten. Dan komt er waarschijnlijk weer een lange bal. En als de doelman van Heracles ook bedenkt om dat te gaan doen. Het duurt allemaal heel erg lang. Tempo is er dan ook volledig uit. Nog steeds heeft hij de bal aan de voet. Een paar meter buiten zijn eigen 16. En nu denkt Van Werf, ik ga een druk zetten. En op dit moment is er gescoord in Rotterdam. Excelsior staat voor tegen Sparta 0-1. En dat betekent dat Sparta nu behoorlijk wat moet gaan doen. En ook hier moet er nog wat gebeuren. Dus virtueel Groningen op rozen, Stefan.
2: Zeker. Pakken we ook even de andere tussenstanden erbij. PEC Feyenoord 0-0. PSV Twente ook nog 0-0. AZ 2-0 voor tegen NAC. Utrecht Fortuna 0-0. Heerenveen Ajax 0-0. NEC Go Ahead 1-0. Voordeel van NEC. Zij staan nu virtueel op de derde plaats. Groningen nog altijd tegen Ajax. Zoals het er nu naar uitziet. Volendam Telstar dus ook 1-0. En zoals Elwin net al zei, Sparta Excelsior 0-1. NEC virtueel derde op dit moment. En voor Groningen verandert er nog helemaal niets met die negende plaats. Heracles moet om daar nog iets aan te veranderen dus deze wedstrijd winnen. En Sparta moet zelf dan nog maar zien te winnen van Excelsior. Maar dat zal allemaal blijken. Balbezit voor Groningen nu op het middenveld aan de rechterkant van de Werf naar Rente. Terwijl de Groningen supporters feest vieren. Het enige vak ook wat is uitverkocht volgens mij hier in Almelo vandaag. Het uitvak gevuld met FC Groningen supporters. De gevangenis wordt het ook wel genoemd onder supporters. Want het is een grote wand voor, grote pilaren. En een heel matig zicht als je vanuit dat vak de wedstrijd moet bekijken. Maar het plezier is er in ieder geval op dit moment bij die supporters niet minder om. En dat valt te begrijpen. Jansen met de bal naar Peersman aan de linkerkant. Hij de bal weer even terug. En dan zijn we bijna een kwartiertje onderweg. Heracles wel het meeste balbezit met 54%. Toch ook al wel twee keer geschoten. Maar de grote kansen voor Groningen. Voorzet nu. En dan is het Te Wierik die bal helemaal verkeerd raakt. Het is een voorzet van Taha. Niemand die bij Te Wierik echt in de buurt staat. En de oud-verdediger van FC Groningen raakt die bal helemaal verkeerd. Vanuit ons standpunt leek het er zelfs even op dat hij zo in de goal wel kon gaan. Maar dat was dan het zicht wat dan af en toe natuurlijk toch enigszins vertekend is. Uiteindelijk de bal over de achterlijn. Wat betekent dat Groningen een hoekschop mag nemen van de Werf achter de bal. Taha er niet bij. Dus die worden in één keer voor de goal geslingerd. Is de bedoeling. Gaat uiteindelijk hoog naar de tweede paal. Peersman die hem weer inkopt. En dan weer via Te Wierik de bal over de achterlijn. En dat betekent dat Groningen nu vanaf de andere kant weer een hoekschop mag nemen.
3: En dat betekent dat David van der Werf een stukje kan gaan wandelen. Hij kan van de linker cornervlag naar de rechter. Maar hij laat dat nu over aan Taha. Bijna als hij bij de cornervlag is. En dan gaat Taha een bal van het pionnetje halen. Dat is dus allemaal dit seizoen dus nieuw. Dat je geen ballenjongens meer hebt. En dan zegt, nu ligt Van Bergen in, op de doellijn. Ligt hij op de grond. Nou, hij krabbelt weer omhoog. Dan gaat scheidsrechter Martens maar even verhalen halen. In dit geval bij Zamburek. Jan Zamburek uit Tsjechië. En die heeft te horen gekregen dat hij Van Bergen af moet blijven. Dan hier de hoekschop van Taha indraaiend. Gevaarlijk bij de tweede paal. Maar dan heb je een lange keeper. En dat is Jansink zeker. En die mag ook nog zijn handen gebruiken. En dat is natuurlijk voor hem een koud kunstje. Geeft direct mee. Goed ook meegegeven. En dan is het Van der Kust aan de linkerkant die eruit kan komen. Engels mee. Onder andere ook Samburek mee. Van Gilst mee, maar dan komt die bal daar niet. En dan kan Groningen misschien in de omschakeling eruit komen met Taha. Mooie aanname van Taha. Haal maar eens uit. Taha, Taha. Dat scheelt een centimeter of 83. Maar dan wel aan de verkeerde kant van de paal. En dat betekent een doeltrap voor Heracles Almelo. Maar dit is natuurlijk wel de specialiteit van die creatieve middenvelder. Gewoon uithalen met zijn linker. Dan heeft hij natuurlijk al wel een paar keer bewezen dat hij ook op hele fraaie wijze zo het net weet te raken. Nu dus net naast. En dat is weer een mogelijkheid voor FC Groningen die we weer noteren. En doeltrap voor de thuisploeg.
2: Taha al 9 assists dit seizoen. En daar kan je er misschien wel nog eentje bij optellen. Terwijl nu Heracles eruit komt over die rechterkant met Van Gilst. En dat is de gelijkmaker voor Heracles. Hij komt er dan aan die rechterkant ineens uit. Net nadat Taha een goede mogelijkheid krijgt om Groningen op 2-0 te schieten. Is het Van Gilst over de rechterkant. En dat gaat dan toch wel kinderlijk eenvoudig bij FC Groningen. Heracles bouwt op. Het begint bij de keeper. Dan de diepe bal op die buitenspeler. Jansen is gezien.
3: Ja, Jansen is boos.
2: Gaat die bal uiteindelijk bij Fase door de benen. Waarom Jansen boos is, weet ik niet.
3: Ja, ja, hij zegt, hij laat het ook aan scheidsrechter Martens. Daarna gaat hij ook nog even in gesprek met Mario Engels. Van, ik word echt duidelijk aan mijn shirtje getrokken. Maar kijk nu weer, handen bijt. Als de scheidsrechter kijkt. Ja, ik denk dat het gewoon een verdediger is die verslagen is. Kijk, Martens, de scheidsrechter, praat nog wel even in het oortje. Nou, hij praat niet in zichzelf in het oortje, maar in een microfoontje. Waar hij contact mee heeft met Zeist. Of er een overtreding is gemaakt, ja of nee. Jansen vindt van wel. Maar eerlijk is eerlijk, hij verdedigde ook wel heel, heel erg gezapig. Voor iemand met zijn postuur, iemand met ook zijn snelheid, mag je toch gewoon meer verwachten. Van Gilst heeft keurig afgemaakt en de goal staat, geloof ik. Want Martens wijst al naar de stippen. Dan mag Van Bergen gaan aftrappen. Een dompertje voor de FC. Maar ook wel heel makkelijk verdedigd van FC Groningen. Bij die Jansen. Dat mag de huurling van Ajax zichzelf aanrekenen, denk ik, deze goal.
2: Helemaal omdat hij genomineerd is. Talent van het jaar. En dat is een mooie nominatie natuurlijk. Voor zijn goede seizoen. Want dat maakt hij door. Dat is duidelijk. Maar nu, ja, toch wel een foutje. En daardoor Heracles op gelijke hoogte. En dan overkomt het Groningen weer. Dat Heracles na 4 wedstrijden niet gescoord te hebben. Nu toch doel treft. En dan is die rechtsbuiten Tristan van Gilst. Hij de maker van deze goal. Hij heeft 1 keer eerder gescoord dit seizoen. 27 wedstrijden al gespeeld voor Heracles. En nu voor de 2e keer dus in deze laatste wedstrijd. Reguliere wedstrijd waarschijnlijk voor FC Groningen van de competitie. Is hij dus voor de 2e keer dit seizoen trefzeker. En Groningen moet eigenlijk gewoon doorgaan zoals ze lekker aan het voetballen waren. Geen veldje aan de lucht. Maar dan toch ineens zo'n uitbraak van Heracles. Waar Groningen gewoon niet op let. Bal nu uiteindelijk via Bruns over de zijlijn. Betekent dat Groningen mag gooien. Terwijl Peersman nog eventjes van gedachten wisselt met de grensrechter. Dat gaat ongetwijfeld nog over dat doelpunt. Maar als je grote mannenvoetbal wil spelen, dan moet je ook accepteren af en toe dat je iets verkeerd doet. En dat de tegenstander dat er net even wat beter heeft gedaan. Wat nu bij Jansen het geval was. Inworp van Peersman.
3: Lijkt tegen de hand van Mirani. Gebeurt niet. Groningen behoudt wel balbezit. Van Bergen verliest een schouderduw van de nog kleinere Van der Kust. De linksback. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. Ingooi voor Groningen. Halverwege de helft van Heracles. Aan de rechterkant. Dan mag Marco Rente dat gaan doen natuurlijk. Rente heeft inmiddels een bal gekregen. Er komt weer een tweede bal. Het veld bijna in rollen. Maar dan is daar Tika de Jonge wel om er even een zetje tegen aan te geven. En dan mag de Duitser van Groningen gaan gooien. Normaal gesproken moet dat voorwaarts gaan gebeuren. Want er wordt wat gelopen. Onder andere door Tom van Bergen. Hij heeft de bal ook weer niet aan de voet vast. Tika de Jonge helpt hem mee. Er wordt een driehoekje opgezet. En dan is hier wat ruimte. Met hier keurig eventjes de counter ingedraaid van Bergen. Naar Peersman. Bal versplaatst zich. En het spel ook naar de linkerkant. Toch weer terug naar de rechterkant. Naar Rente. Metertje of 20, 22 van de achterlijn af. Weer helemaal terug naar het centrale duo. In de middencirkel, Dies Jansen brengt de bal in één keer in. Van de Kust kopt hem over de zijlijn. En dan mag Groningen opnieuw gaan gooien. Eigenlijk op dezelfde plek als waar Marco Rente een halve minuut geleden ook al mocht gooien. Inmiddels is die ingooi genomen. Gaat dan naar Peersman. Via Blokcel was dat. Peersman kijkt. En waar kan ik naartoe? Het ligt behoorlijk dicht tegen elkaar aangeplakt, de linies. Heracles met 4-5 man achterop. Bal nu naar Rente aan de rechterkant. Kapt zijn eerste tegenstander uit. Geeft hem voor. Dan wordt daar goed verdedigd door Benita. Gaat de bal over de zijlijn. En is het een ingooi voor Groningen aan de linkerkant. Schreuders maakt tempo. En die gooit hem denk ik in naar Peersman. Nee, de Belg zegt ik neem hem wel eventjes tegen Jor Schreuders.
2: Peersman gaat gooien. Vraag is of dit zijn reguliere wedstrijd is voor FC Groningen. Ook naar Schreuders trouwens, die hem voorzet. Dan heel hoog in de lucht geschoten door Mirani. Niemand durft die hoge bal dan te koppen. Want ja, dat kan wel eens pijn doen. En uiteindelijk gaat die bal dan via Jansen over de zijlijn. En weer beklaagt hij zich dat hij wordt vastgepakt. Het lijkt er op dat moment niet helemaal lekker in te zitten. Die Jansen in ieder geval mag Heracles vanaf de rechterkant gaan ingooien met Benita. Die daar toch wel weer eventjes mee wacht. Bruns biedt zich aan. Die staat daar helemaal onder. Zou wat hoger op het veld moeten staan, zou je verwachten. Hè? Als spits op papier. En dan de bal door Heracles over de zijlijn geschoten. Betekent dat Groningen weer mag gaan gooien. Peersman heeft de bal in de handen. Ter hoogte van de middenlijn. En dat duurt dan weer. Weinig beweging ook op dit moment. En uiteindelijk dan de inworp van Peersman richting Van Bergen. Die goed wordt verdedigd door Te Wierik. Dan niet de overtreding gemaakt van Zamburek op Tika de Jong. En dat betekent dat Heracles over de linkerkant eruit kan komen. Maar de bal dan eerst weer terug richting het middenveld. Ruimte gevonden bij Te Wierik. Wat meer aan de rechterkant van het veld. En Te Wierik dan met de paas nog verder naar rechts naar Benita. Halverwege de helft van FC Groningen. Dan wordt dat schot geblokt. En dan alsnog de diepe bal naar Engels. Achterlijn halen, voorzetten. Dan zorgt Jansen ervoor dat die voorzet eruit wordt gehaald. Jansen is van mening dat het een doeltrap is. Maar hij is het, de scheidsrechter kan ik beter zeggen, is het weer niet met hem eens. Want er wordt gefloten voor een hoekschop voor de thuisploeg.
3: Ja, klaagt veel die Jansen. Wat jij ook al zegt, niet helemaal nog lekker in de wedstrijd. Misschien moet hij wat minder klagen en wat meer voetballen. Ik weet niet hoe het met jou zit, Stefan. Maar ik heb gewoon een beetje het gevoel, ook door de atmosfeer in het stadion, die er eigenlijk niet is, dat je een soort naar een oefenwedstrijd zit te kijken. Het is niet echt met een mes tussen de tanden. Het is ja, een beetje timide. Mensen zitten ook een beetje om zich heen te kijken. En Groningen moet zich niet laten meeslepen. Of is dat de tactiek van de thuisclub om Groningen helemaal in slaap te sussen? Want ze krijgen nu een hoekschop. Die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. En er wordt aardig gekopt hoor. Maar niet eens echt op goal. Want de bal die gaat niet eens over de achterlijn. Zamburek vangt op. Achterlijn halen aan de linkerkant. Bal komt voor. Onder andere Te Wierik en Mirani staan er nog naar te kijken. Nu in de omschakeling is er ruimte voor Groningen. Schreuders, die natuurlijk ontzettend veel in zijn spel legt. Probeert dan naar voren te rennen. Maar ja, raakt de bal ook heel makkelijk weer kwijt. En zo heeft Bruns de bal. En dan gaat Schreuders wel fel door. Nou, dan weet je dat Martens gaat fluiten. En dan is het een overtreding voor de buitenspeler van Groningen. En een vrije trap dus voor Heracles. Ja, het is na 24 minuten. Ja, wij zitten noodgedwongen op ons puntje van onze stoel. Anders zien we de wedstrijd niet hier op de perstribune. Maar we zitten niet qua vermaak nog op het puntje van onze stoel. Want dat mag nog wel een tandje beter. Maar het blijft natuurlijk superspannend. Helemaal omdat Sparta Excelsior 0-1 is. En hier natuurlijk nog altijd 1-1. We kijken vooral naar de tussenstanden en naar de ranglijst. Want daar gaat het allemaal om. Gaat Groningen de play-offs halen komende donderdagavond? Tegen wie? En of ze het gaan halen? Dat zijn vragen die we ja, langzamerhand steeds meer kunnen gaan beantwoorden. Eerst hier maar eens 1-1 na 25 minuten.
2: Op dit moment nog altijd Ajax. Wat de tegenstander dus gaat zijn die donderdag. Terwijl er in Eindhoven inmiddels ook twee keer is gescoord. Zowel PSV als Twente hebben een goal gemaakt. 1-1. De tussenstand daar. Volendam Telstar. Nog altijd 1-0 in het voordeel van de paling Vissers. Heracles wat er nu weer uitkomt over die linkerkant. Nu staat Van Gils daar. Gaat naar de achterlijn. Dan de voorzet eruit gehaald door Jansen. Maar ik heb het idee dat de thuisploeg deze fase makkelijker aan het voetbal is dan FC Groningen. Je kan je toch niet ook helemaal aan de indruk onttrekken dat ze bij Groningen zoiets hadden. Nadat ze heel vroeg op 1-0 waren gekomen. Weten dat Heracles al heel lang niet gewonnen heeft. Al 4 wedstrijden niet gescoord had. Van dit komt wel goed. En die indruk had ik zelf eigenlijk ook wel een beetje van. Dit gaan zij natuurlijk nooit meer recht trekken. Maar ze willen het toch, zoals het er nu naar uitziet, hier nog enigszins leuk afsluiten voor het publiek. De hoekschop indraaiend richting de tweede paal. En dan is Mirani en ook Benita die eronder doorgaan. Dus de bal uiteindelijk over de achterlijn. Mag Vaassen de doeltrap nemen. Die schiet hem natuurlijk snel, hard, ver naar voren. Dan de overtreding gemaakt van Bruns. Maar Groningen niet klagen. In dit geval Van de Werf. Daar wordt de overtreding op gemaakt. Dat daarvoor wordt gefloten door Martens. Want daar was niet heel veel aan de hand. Als ik het zo vanaf hier kan zien. Maar in ieder geval de vrije trap voor Groningen. Ter hoogte van de middenlijn. Kort genomen. Blokcel. Tika de Jonge. En dan zegt Jans rustig. Maar ik hoef hem ook even niet, lijkt hij te gebaren. Naar Land. Rente die staat hoog. Nog altijd Tigo Land met de bal aan de voet. Uiteindelijk gaat hij dan naar Rente. Kaats weer terug. Tika de Jonge. Blokcel. Dan moet er richting die linkerkant gespeeld worden. Maar een hele matige paas nu van Blokcel. Waardoor Heracles weer kan overnemen. Paas in de diepte. En dan wordt Engels gezocht. Maar uiteindelijk niet gevonden. Waardoor het balbezit weer voor Groningen is.
3: Tempo is echt te laag bij beide ploegen. Maar bij Groningen helemaal. Dat eigenlijk een soort van aan het breien is. Nu dan Peersman. Gooi hem er maar eens een keer overheen. Maar ja, zomaar in de handen van Jansink, de doelman van Heracles. Schreuders kan daar ook totaal niet op anticiperen. Want die bal was zo ver uit de richting. Ja, dat dat ook niet te belopen valt voor de buitenspeler van FC Groningen. Tim Wierik, ook hij moet snel die bal diep brengen. Omdat Van Bergen hem fel op de huid zit. Maar die bal komt via Engels. En van Gilst komt hij dan toch nog bij Schepenman terecht. Schepenman nu naar Mirani. Mirani naar Bruns. Bruns dan weer naar Tewierik. Tewierik denk ik naar Benita. En dan speelt Heracles rustig rond. Zoeken ze dan nu de diepte. Want daar is de overgekomen linksback rechtsbuiten geworden. En dat is Van de Kust. Maar Jansen goed met de bal tegen de voeten. Dat betekent rechts nu voor Groningen heel veel ruimte ligt. Omdat Van de Kust daar weg is. Dat ziet Land niet. Ja, ziet hij wel. Beslist dan de andere kant op te gaan. Om naar Van Bergen te gaan. Van Bergen halverwege de helft van Heracles. Ja, temporiseert dan direct weer. Iedereen van Heracles weer terug. En een potentieel omschakelmomentje. Terwijl nu ook de zon gaat schijnen in Almelo. Wordt eventjes stopgezet. En dan geeft Groningen Van de Kust nog even de tijd. En dan gaan ze heel mooi de bal rondspelen. Wordt er geapplaudiseerd. Omdat de linksback dan de kans krijgt om dan weer de positie in te nemen. Sportief van FC Groningen. En mag dan nu de bal in één keer inbrengen. Taha doet dat in de handen van Jansink. Niemand bij Groningen kan gevaarlijk worden. En dan zitten we in minuut 29. Nee, correctie. We zitten in minuut 30 van de wedstrijd. De stand is 1-1. En het is hopen dat een van de beide ploegen wat spannends laat zien. Want het is eventjes een tijdje wachten op leuke momenten hier in Almelo.
2: Ja, het is wat saai na dat hele goede begin van FC Groningen. En er gaat ook een hoop mis. Helemaal aan de kant van Groningen. Want Heracles zit er gewoon wat beter in op dit moment. En dat is dan toch wel verwonderlijk als je kijkt hoe Groningen het vorige week bijvoorbeeld tegen NEC deed. Toen ging er een stuk meer goed dan dat het dan nu het geval is. En Heracles mag nu gooien vanaf de rechterkant. Gaat die bal eerst eventjes terug door Ulcik naar Benita. En juist tijdens dat opbouwen zou je wat meer druk ook wel van Groningen verwachten. Want dat kunnen ze. Tegenstander daardoor tot keuzes dwingen. En juist een onzeker elftal zoals Heracles kan je daarmee natuurlijk best wel wat meer ontregelen dan wat er nu gebeurt. Ze krijgen best wel de tijd en de ruimte. Ulcik nu wat ingezakt. Houdt de bal ook makkelijk bij zich. Terug naar Tewierik. Nou, dat is ook niet de beste voetballer. Hij met de bal terug naar Jansink. Diepe bal richting het middenveld. Of in ieder geval een hoge bal. Wordt dan doorgekopt door Schepenman. Dan kan Jansen onderscheppen, maar die levert ook weer in. En dan is het weer Tewierik, waar het eigenlijk allemaal mee begon. Nu is hij een meter of 20 opgeschoven. Staat inmiddels halverwege zijn eigen helft. Speelde naar zijn maatje. Thomas Bruns speelde nog samen ook bij FC Groningen. En de diepe bal van Bruns die kan dan weer worden teruggekopt door Marco Rente. naar Van der Werf. Blokcel nu aan de bal. Dribbel met de bal aan de voet richting het middenveld. Kaats naar Tika de Jong aan de linkerkant. Ruimte bij Marvin Peersman. Maar dan toch weer de korte combinatie gezocht door Tika de Jong naar Lantaha die in de bal komt. En dan de bal van Taha. Wel richting Peersman. Dat is een prima bal. Maar dan de kopbal van Peersman is weer een stuk minder. Hij kopt hem namelijk zo weer in de handen van Jan Sink. Ja, en zo blijft het foutenfestival. Want dat is wel wat het nu is eigenlijk doorgaan. Het is een wedstrijd die het kijken eigenlijk op dit moment niet waard is. Maar ja, we zitten hier nu eenmaal, Elwin.
3: Ja, nee, zeker. En we hebben ook heel veel plezier. En het wordt ook een beetje warmer met die zon die net eventjes kwam schijnen. Inmiddels nu weer weg is. Maar het is ook zo'n wedstrijd dat je niet raar moet opkijken. Dat het nog eens helemaal de andere kant op kan vallen. Ik wil niet te veel doem denken. Maar Groningen zit totaal niet meer in de wedstrijd. En misschien dat ze bij Heracles in één keer prompt nog een 2-1 binnenschieten. En als ze dan bij Sparta het ook nog op de heupen gaan krijgen. Dan kan het nog eens helemaal anders worden. Maar als, dat is er nog niet. Dat zien we later wel weer. Eerst maar eens naar de praktijk en de realiteit. Realiteit is dat het 1-1 staat. En dat Groningen met een gelijkspel hoe dan ook al door is naar de play-offs. En dan staat Sparta ook nog achter. Dus zelfs op dit moment met een nederlaag is Groningen ook nog door. Maar dat kan natuurlijk elke seconde veranderen. Ingooi van Heracles. Benita, houdt hij die bal binnen? Ja, nee. Het antwoord is nee. Schiet hem dan bijna stadion uit, Wild. Mag Peersman gaan gooien. Maar Peersman die wil ook eerst geen bal hebben. Nee, want daar ligt schijnbaar geen pionnetje met een bal. En dan krijgt hij een uiteindelijk wel. En dan mag Marvin Peersman gaan gooien. Wel vervelende plek, bijna bij de eigen cornervlag aan de linkerkant. Smokkelt een paar meter, wat heet, een metertje of 10. Mag allemaal van de arbitrage. En dan kan Groningen er proberen uit te komen. Helemaal als Heracles de bal overneemt. En dan weer helemaal terugspeelt naar de eigen doelman. En dan mag aanvoerder Mirani gaan opbouwen. Naar Te Wierik, die dieper aan de rechterkant staat. Waardoor Benita meer dan rechtshalf, rechtsbuiten is. Oh, slordig verdediger van Groningen. Zamburek kan opvangen. Jan Zamburek geeft hem af. En is het een 2-0. Ja. 2-1. Buitenspel? Buitenspel. Ja, ik denk dat Mario Engels het zelf ook wel door had. Ook schoot hij hem niet echt bewust heel hard. En raakte de bal volledig verkeerd. Maar kwam wel tegen hem aan. Maar ik denk dat de lijntjes die getrokken gaan worden in Zeist ook wel zullen gaan uitwijzen dat het buitenspel was. De assistentscheidsrechter stak heel makkelijk en ook heel snel de vlag in de lucht. En dan denk ik dat er ook bij Heracles wordt er niet geprotesteerd. Dus ik denk dat dat dan wel duidelijk is. Nou, we gaan nu ook even op een scherm in de tweede instantie zien of dat klopt. Buitenspel, ja, buitenspel, 100%. Daar hoeven we niet lang naar te kijken. Daar hebben wij geen lijntjes voor nodig, Stefan. Dat zien wij op een iPad, hè, waar jij heel blij mee bent. En dat en ik ook, daardoor dat we dan samen nog even kunnen kijken. Nou, spel is weer hervat. Maar Groningen mag gaan gooien en het zal op zich al knap zijn. En Lukien die loopt ook eigenlijk de hele wedstrijd een beetje te ijsberen tot op heden. Rond zijn vak, heeft nog niet echt gezeten. Handen in de zak, een beetje stoïcijns voor zich uitstaren, zoals we hem kennen. Maar hij hij is niet tevreden over hoe het gaat. Hij wil ook wat meer zien. Nou, ik ook niet. Nee. Maar Groningen behoudt de bal totaal niet in de ploeg. Als ze de bal hebben, tempo veel te laag. Weinig oplossingen naar voren toe. Weinig afspeelmogelijkheden. Daardoor ook weinig beweging. Überhaupt bij de voorwaartse. Het is gezapig. Ik gooi hem er nog maar eens in. Het lijkt wel of wij ergens bij Marbella een oefenwedstrijdje in de winter aan het kijken zijn tussen twee ploegen waar niet zoveel op het spel staat. Nou, er staat ontzettend veel op het spel. In ieder geval voor Groningen. En bij Heracles ook wel om het seizoen nog enigszins een beetje draaglijk af te sluiten. Komt er een hoekschop voor Groningen?
2: Nee,
3: de bal blijft op de lijn. En dan is het Heracles wat kan uitverdedigen. 35 minuten gespeeld. We maken ons op voor de slotfase van de eerste helft. Stand nog altijd onveranderd. 1-1.
2: Bruns aan de linkerkant. Dan de bal naar Van Gilsen. Dan veel mensen mee van Heracles. Het is 4-3. Een voordeel van de thuisploeg. Gaat hij naar de linkerkant. Engels met de voorzet. Uiteindelijk verdedigd door Peersman. Terwijl het uitvak van Groningen, wat zo vroeg in die wedstrijd zoveel feest aan het vieren was, inmiddels ook scandeert Come on FC. En dat wordt eigenlijk altijd gezongen op het moment dat het niet zo goed gaat. Het balbezit nu voor FC Groningen. Omdat er uiteindelijk dus uitverdedigd werd nadat Heracles met 4-3 in het voordeel richting Vaassen ging. Groningen het geluk had dat het overzicht niet helemaal gehouden werd. Daardoor komt Groningen nu voor de tweede keer op rij eigenlijk goed weg. Lange bal naar Van Bergen. Die kopt hem door, maar die kopt hem niet goed door. Te Wierik kan onderscheppen. via Te Wierik de bal naar Jan Sink en de keeper van Heracles met een lange trap richting het middenveld. En kan Van Gilst hem ook zo aannemen. Niemand staat bij hem in de buurt. Gaat hij naar de linkerkant, naar Engels. Linkerkant inmiddels van het 16 meter gebied. Balletje eventjes terug naar Bruns. Dan de voorzet in het 16 meter gebied. Wordt er uitgehaald door Jansen. En dan mag de thuisploeg een hoekschop nemen. Bij Groningen geven ze elkaar nog maar even een low five. Want de haaien zie je niet. En ik denk dat ze zelf ook niet helemaal begrijpen hoe dit nou weer mogelijk is. Dat je deze wedstrijd, waarin je die play-off zelf dus veilig kan stellen, weer in ieder geval tot op dit moment zo voor de dag komt tegen de degradant van dit seizoen. Het lelijke eentje van de Eredivisie. En het zou mij absoluut niet verbazen als zij ook nog op voorsprong weten te komen. De hoekschop is niet heel goed. Komt wel helemaal aan de rechterkant bij Benita. Maar die weet hem niet binnen te houden. En via Benita gaat de bal dan over de achterlijn. Betekent dat Groningen een doeltrap mag gaan nemen. Is het hier nog Zamburek die een tweede bal heeft. Die gaat dan eerst weer naar de scheidsrechter toe. Doet dan heel moeilijk. Maar uiteindelijk dan toch maar die bal over de zijlijn gegooid. Zodat Etienne Vaassen de doeltrap kan gaan nemen. Geen opbouw meer nu bij Groningen. Maar de lange bal richting de rechterkant van het veld. Naar Rente. Die weet hem dan door te koppen. Maar krijgt hem niet bij een medespeler. Dan moet Jansen ingrijpen. En die schiet hem dan weer op zijn beurt naar Jan Sink. Leuke momenten, Elwin. Daar hebben we wel weer eventjes zin in. Want het is niet best. En dat is de laatste keer dat we dat zeggen deze eerste
3: Ja. Het glas is half vol, jongens. Er kan nog altijd een prachtige week aankomen voor FC Groningen. Daar houden we ons ook nog gewoon even aan vast. Maar het is niet de eerste keer, hè. Het is natuurlijk al vaak gememoreerd dat Groningen ook in de eerste seizoen zelf, terwijl we nu even op moeten letten, Jansen met Engels. Jansen nu wel de baas. Heeft zich wel wat herpakt, hoor, trouwens, naar die tegentreffer. Nu wint hij de meeste duels. Maar Groningen, als het er echt om gaat, geven ze vaak niet thuis. Als het ook al eerder in het seizoen, hè, konden ze boven Ajax terechtkomen op de ranglijst. Ja, en ook hebben we de laatste week, kijk, nu is er een overtreding. Ja, geven ze vaak niet thuis. Als het ook al eerder in het seizoen, hè, konden ze boven Ajax terechtkomen op de ranglijst. Ja, en ook hebben we de laatste week, kijk, nu is er een overtreding. Ja, hoofden tegen elkaar, daar lijkt het wel op.

0: Wat een ruimte voor Engelsen. Die schiet hem dan voorlangs. Oh, oh, oh. FC Groningen wordt eens wakker. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar Lukien die zal toch ook wel denken van... misschien moet ik een wekkerhorloge meenemen voor de spelers. Maar die moeten echt wakker worden. Want die slaapkoppen hebben soms helemaal niks meer door.
1: Wij hebben 2 minuten geleden afgesproken dat we...
0: Ja, maar dat kan, op dit moment kunnen we niet positief zijn, Stefan. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Het is gewoon heel slecht, klaar. Maar nog wel altijd 1-1. Dus nog 6 minuten. En laten we hopen dat ze iets lekkers in de thee krijgen. Toch?
1: Zo is het. Balbezit voor de thuisploeg nu bij Te Wierik. Speelde hem breed naar Schepenman. Die af en toe inzakt tijdens de opbouw naar de linkerkant van de Kust. Een diepe bal van de Kust op Samburek. Die andere middenvelder die gaat dan door. Op het moment dat Schepenman wat inzakt. Hij komt niet bij de bal. Dan kan Fase oppikken. Fase naar Blokcel. Land. Schreuders aan de linkerkant terug naar Land. Het is heel druk daar. En bij Groningen is de creativiteit vaak ver te zoeken. Nu wel. Dit ziet er goed uit. Naar Van Bergen uiteindelijk. Die gaat dan over het been van Schepenman. Maar daar gebeurt verder niet zoveel. Je ziet dan toch als er weer eens iets creatiefs gebeurt ook bij FC Groningen. Zoals nu het geval is. Dan komt dat uiteindelijk weg bij Younes Taha. De creatieve, misschien wel meest creatieve speler ook van FC Groningen. Hij doet nog wel eens wat moois ook met een bal. En door de goede combinatie die hij zelf uiteindelijk opzette, kwam Groningen eindelijk weer eens enigszins gevaarlijk in dat 16 meter gebied van de thuisploeg. Inmiddels is het Blokcel met de bal naar Rente. Terug naar Blokcel. Naar Fase waarschijnlijk. Dan Fase naar Jansen of Fase met de lange bal. Wordt dat laatste laag over de grond van Bergen die dan in de bal komt naar de rechterkant van de werf. Die moet weer terug. En dan is het Blokcel Land. Hij draait dan snel open zodat hij het spel voor zich heeft. Waar kan hij hem kwijt? Valt trouwens op dat Taha weer wat meer op 10 is gaan spelen. Van de werf weer wat meer vanaf de rechterkant. Gaat nu ook naar Van de Werf. Goeie bal naar Tika de Jonge. Nou, schiet maar eens. Hij schiet en... Eindelijk weer eens een kans voor FC Groningen. Maar de redding van Jansink is ook niet heel ingewikkeld. 41 minuten en 14 seconden op de klok hier in Almelo. Waar het dus nog 1-1 staat tussen Heracles en FC Groningen.
0: Lange bal richting Engels. Engels en Jansen waren aan het knuffelen. En dan is het Peersman die de bal maar wegkopt. Groningen weer in balbezit. Zojuist zagen we wel even een fase van 20, 30 seconden. Dat Groningen rustig de bal van voet naar voet wist te spelen. Dat was al een tijd geleden, dus dat was goed om te zien. Zorgt ook direct voor wat meer rust. Maar het is dan wel heel erg vol in de as van het veld bij Heracles voor de goal. Hier dan een duel. Peersman krijgt een zetje van Geelst. Ja, dat is makkelijk gezien door zowel de assistentscheidsrechter als scheidsrechter Martens zelf. En dan wordt er gefloten, vrije trap voor de FC. Fase kan hem in één keer spelen richting Blokcel. Doet dat niet, doet hem toch kort. Geeft hij hem mee aan Dies Jansen. Jansen kan wat opdribbelen. Een metertje of 10 kan hij in een langzaam tempo pakken. Geeft hem dan mee aan Tigo Land. Kijk naar Schreuders. Die halverwege de helft van Heracles aan de linkerkant bijna op de zijlijn staat. Maar gaat dan toch weer terug. Tika de Jonge die maakt een gebaar naar de rechterkant. Naar onder andere Van der Werf. Van kom dan hierheen, kom dan hierheen. Dan kunnen we het spel verplaatsen. En dan gaat daardoor de bal eerst maar eens terug naar Fase. De bal wordt opgehaald door de jongen. Voordat hij Bruns op de koffie krijgt, geeft hij hem weer mee aan Jansen. Jansen naar Peersman, die heel diep staat. En wat probeert voor onrust te zaaien achterin bij Heracles. Want het zijn allemaal koppeltjes die dan daar heel erg goed op gaan. Een beetje verrassing, nu ook weer. Alle veldspelers op pak en beet van metertje 20 tot 35... op het middenveld, waardoor het ontzettend druk is. Dan snel combineren. Dit kan met Peersman. Haal eens uit, zou je denken. Doet hij dan ook. Uiteindelijk heeft hij wat tijd nodig. Maar uiteindelijk haalt hij wel uit. Maar ook zeker wel 2 meter naast de goal. Voorlangs geschoten bij Jansink. En dan is het een doeltrap voor Heracles. Terwijl Telstar gelijk heeft gemaakt. En daar dus 1-1 is. Waardoor het daar ook spannend is. Sparta Excelsior nog altijd onveranderd. 0-1. Oh, daar zitten ze in de 44ste minuut. Kortom, het is op veel velden nog altijd spannend. En hier ook 1-1. En we gaan echt in de laatste slotfase gaan we in, Stefan.
1: Slotfase is altijd laatste.
0: Ja, en dit is dan de allerlaatste slotfase.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Balbezit voor Marco Rente aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Heracles. Hij gaat op avontuur, maakt wat meters. Dan uiteindelijk de bal breed. Taha

0: Een van de weinige spelers van Groningen die een voldoende krijgt tot dusver. Met de bal naar Peersman, landt. Hij draait open, wil hem dan vooruit spelen. Maar dat schot wordt uiteindelijk geblokt door Zamburek. En uiteindelijk wel weer het balbezit voor Groningen. Via Jansen, Blokcel, Rente is het nu Van de Werf. Die wil wel naar voren, maar die ziet dan de hele tijd niet afspeelmogelijkheden. Die ziet Blokcel wel, dan gaat Taha over de bal heen van Bergen. Kan Taha er nog bij? Ja, en dan het schot uiteindelijk van Tika de Jonge. Die over de goal gaat van Timo Jansink. En zo komt Groningen toch in die slotfase van de eerste helft. Ineens weer een stuk beter voor de dag dan het eigenlijk het grootste gedeelte van de eerste helft heeft gedaan. Eerste 10 minuten waren prima. Groningen speelde goed ook. Kwam verdiend op voorsprong, maar daarna zakte het toch wel heel ver terug. En als je nu een team zou moeten aanwijzen wat dan misschien het meeste recht heeft op de voorsprong, is dat sowieso de thuisploeg. Hier wordt er gejuicht omdat PSV voorstaat tegen Twente. Natuurlijk altijd de rivaliteit tussen Twente en Heracles. Terwijl ze in Enschede sowieso Peersman het hardst zullen jouwen. Ja, Peersman die ligt. Kreeg een tik van, ik denk, Bruns. Of was het een andere speler van Heracles? Het is de Wierik, horen we. En ja, dan gaat ook Taha direct naar de scheidsrechter. Van dit is ernstig wat er gebeurt. Maar dat gaan we zo ongetwijfeld nog even in de herhaling terugzien. Geen gele kaart voor alsnog voor Te Wierik. Na die actie dus op Peersman. En dat gaan we zo dan terugzien in het scherm. Ja, ik vind het lastig te beoordelen zo. In ieder geval staat Peersman weer. Hij heeft ook van die hele kleine scheenbeschermetjes aan. Een soort enkelsokken draagt hij altijd. Ja, en dan is het ook lastiger om je schenen natuurlijk te beschermen tegen een actie van de tegenpartij. Nou, dan pakt Peersman ook nog eens veel te veel metertjes.
1: Ja.
0: Bij het nemen van de inworp, zegt de scheidsrechter. Dan mag Heracles nemen, zegt de scheidsrechter daarna. Weet je wat? Ik fluit voor het rustsignaal. Wij gaan rusten hier in Almelo met een 1-1 tussenstand tussen Heracles en Groningen.
2: FC Groningen voorlopig nog op play-off koers. 1-1 bij rust. Maar och, och, och, het houdt niet over. Zometeen het FC Groningen spel met mooie prijzen en de analyse van Martin Drent. Nu luisteren naar wat er gebeurt op de rest van de wereld.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 3 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg, Groningen.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
22: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
23: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
24: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober. De Mens is 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
25: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
26: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
25: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
27: Radio Noord.
28: FC Groningen live.
29: Met Daniel Telen.
2: FC Groningen op play-off koers in Almelo, maar het spel is niet om aan te zien en er is nog een helft te spelen. We zijn erbij, tot het einde, live.
30: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
2: 1-1 dus, de stand bij rust in Almelo. Van Gilst zorgt in de 17e minuut voor de gelijkmaker. Nadat Van der Werf voor FC Groningen al heel snel in de 3e minuut de 1-0 maakte. Een wedstrijd die moeilijk is om te zien, want het spel is niet van het hoogste niveau. Daar heb ik het zo meteen over met Martin Drent. Want eerst gaan we even een paar mooie prijzen weggeven.
28: Het FC Groningen spel.
2: Ja, en dat spel dat wil je winnen, want dan krijg je niet alleen een prachtig worstenpakket, maar ook nog een RTV Noord snoesterput. Wie wil dat nou niet? Maar goed, dan moet je wel de vraag goed hebben. En die vraag die heb ik voor mij, dus luister goed, want daarna kan je bellen en die prijs bemachtigen. Er zit een heel leger aan oud-Groningers bij Heracles. Denk aan Eden Roestic, Mike de Wierik, Thomas Bruns en natuurlijk de hoofdtrainer Ernest Faber. Maar er is nog een oud-Groninger bij Heracles te vinden. Wie zoeken we? Ik geef je er wat hints bij. Hij is geboren in Almelo, droeg 197 keer het Heracles shirt en 76 keer het groen-wit. Voor andere clubs heeft hij nooit gespeeld en hij is niet langer profvoetballer. Nou, wie zoeken we? Geboren in Almelo, 197 keer in het zwart-wit, daarna 76 keer in het shirt van Groningen. Nooit voor andere clubs gevoetbald, hij is niet langer voetballer, maar zit wel op de bank bij Heracles. Nou, wie zoeken we? Als jij het goede antwoord weet, dan mag je bellen naar 050-3188-288. Nog een keertje dan, 050-3188-288. Als jij weet wie het is, krijg je een prachtig worstenpakket en daarna nog een leuke snoesterput. Dit is Gracie Abrams. That's

0: Gracie Abrams hier op Radio Noord met That's So True. Kijken of we de eerste winnaar van de dag al kunnen kronen.
1: Het FC Groningen spel.
0: Ja, want ik had de vraag gesteld, hè, naar wie zijn we op zoek? Iemand die op de bank zit bij Heracles tegen FC Groningen. Heeft gespeeld voor beide ploegen. 197 keer in het shirt van Heracles, 76 keer in het shirt van Groningen. En voetbalt niet langer. Nou, wie zou het dan kunnen zijn? Nou, ik bel met Menno Bosman uit Middelsum, want die heeft een idee. Mooi Menno.
2: Mooi.
0: Hou eens met die?
2: Gouden.
0: Het is nooit goud daar in Almelo, hè?
2: Het is nooit altijd best, nee.
0: Ach. Maar goed, misschien dan een worstenpakket in een snoesterput het allemaal goed kunnen maken.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen, ja.
0: Nou ja, zeg maar Menno, wie is het? Over wie heb ik het?
2: Ja, Brian van Loo.
0: Brian van Loo. Dan ga ik even kijken wat de computer ervan zegt.
3: Goed.
0: Ja, dat is goed. Gefeliciteerd, Menno.
2: Ja, dankjewel.
0: Het was wel een moeilijke, hè? Want de telefoon ging hier nou, ik denk wel 20 keer over. En niet één keer het goede antwoord.
2: Ja.
0: Het was een beetje op het verkeerde been gezet, want het hadden er zoveel kunnen zijn.
2: Ja.
0: Nou, het is maar mooi gelukt. Gaat het goed komen met die play-offs?
2: Nou, dat moet wel goed komen, dacht ik toch.
0: Oké, okay, ja. Nou, heel goed. Blijf nog even hangen, dan noteert Lindsay de gegevens. Dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay. Geschieden zondag, mooi.
2: Mooi.
0: Ja, Martin.
4: Brian van Loo.
0: Kent u hem nog?
4: Ja, ook dat is weer een tijd geleden.
0: Nou, inderdaad, ja. Ja. Ja. Ja. Wat voor keeper vond je hem?
4: Nou, door zijn lengte... Ja, had hij natuurlijk wel een voordeel. Was gewoon een prima keeper.
0: Ja.
4: He, was ook een goede fase van Groningen toen de tijd, geloof ik. En wel een beetje saai. Weet je, als je pad en fasen hebt gehad, zeg maar.
0: Ja.
4: Dan was hij wel saai, maar was gewoon een meer dan prima keeper.
0: Ja. Saai ook de eerste helft vandaag? Het nou, hou niet over, hè, Martin?
4: Dat vind ik dan weer zo raar, hè. Want je hebt te maken met een ploeg die het heel erg moeilijk heeft. De laatste vier wedstrijden hebben ze geen doelpunt gemaakt.
0: Ja.
4: Ze zijn gedegradeerd. Ik zeg voor de wedstrijd nog, van, als je heel snel op 0-1 komt... Dan stort de boel waarschijnlijk bij hun helemaal in.
0: Ja.
4: Ja, en dat was dus in ieder geval. Hè. Groningen komt dus heel snel voor. Van der Werf die de bal prima inschiet. En eigenlijk daarna gaat het al mis. Hè, dat je denkt, van hoe is het in hemelsnaam mogelijk... Hè, dat je tegen zo'n... Ja, ploeg die zoveel tikken heeft gehad, ja, dat je dan toch weer een beetje in gevaar komt. En we zeiden al tegen elkaar, dit kan eigenlijk niet meer misgaan.
0: Ja, ook... als je naar de nummer laatst van de Eredivisie gaat, die vier keer op rij verliest, ja, al lang gedegradeerd is.
4: Precies.
0: De helft van de selectie zit thuis.
4: Ja.
0: Ja, dat, je hebt dan een gelijkspel genoeg, dat kan niet misgaan toch?
4: Nee.
0: Maar als je dit ziet.
4: Ja. Te weinig kansen gecreëerd ook. Volgens mij gaf het ook weer expected goals aan 0,4 en 0,5.
0: Ja, dat is niet
4: weet je,
0: veel.
4: Dat is voor beide ploegen natuurlijk ontzettend laag. Maar goed, Heracles scoort ook nog even de 2-1.
0: Nou, daar wil ik even met je naartoe. Eerst nog even de goal van Van der Werf.
4: Ja.
0: Wat vond je ervan?
4: Nee, prima.
0: Ja.
4: Is geblokt en daarna schiet hij
0: de bal.
4: Ja. Schiet hij de bal in. En
0: toen dachten wij, Martin, na 3 minuten 1-0, dit kat in het bakkie.
4: Ik zei nog tegen jou, nu is eigenlijk alle spanning weg.
0: Ja. Ja,
4: ook omdat Sparta ook al vrij snel achterkwam tegen Excelsior 0-1.
0: Ja,
4: ja, dan denk je van, het is klaar. En ja, ik zeg ook wel eens een keer van, ja, fan zijn van de FC Groningen is niet altijd makkelijk. Nee. Weet je, er gebeuren wel eens een keer rare dingen.
0: En dan weer 14 minuten later bevestigd van Geelst scoort tegelijk maken. Daar gaan een boel missen, hè?
4: Nou ja, wat laatst ook gebeurde met Jansen, hè, bij een dieptebal.
0: Ja.
4: Dat hij op een of andere manier toch verkeerd staat. De aanvaller draait heel makkelijk bij hem weg. Loopt door van Geelst. Die scoort dan de bal door de benen van Vaassen. Nou, toen maakte ik zelf nog wel een leuke opmerking. Die heb ik nog even opgeschreven.
0: Ja, Vaassen
4: zit niet in zijn beste fase.
0: Ja, hij is goed.
4: Maar dat klopt ook.
0: Ja.
4: Weet je, een goede fase had zo'n bal misschien nog wel kunnen pakken.
0: Ja, tegen Excelsior, NEC en vandaag weer.
4: Ja, hij zit niet... hij is niet in topvorm. Laat het duidelijk zijn. En Jansen ook niet. Hè? Want dit is nu alweer de... He, waardoor iemand dan alleen op de keeper af kan lopen. En ja, dat is pijnlijk, vind ik.
0: Ja.
4: Zeker ook als je ziet zeg maar, hoe dit seizoen gaat. He, ik heb heel vaak aangegeven, ook voor de winterstop... een heel ander Groningen dan na de winterstop.
0: Mm.
4: Het is te wisselvallig.
0: Ja.
4: En zeker ook tegen de mindere ploegen. En ja, ik vind normaal gesproken tegen zo'n ploeg... En moet het al klaar zijn. Zeker ook als je heel snel op 0-1 komt. Maar ze zijn niet scherp genoeg.
0: Is er misschien een idee om gewoon wat vers bloed erin te brengen? Bijvoorbeeld, ik zit even te kijken of die op de bank zit, hoor. Meet u bijvoorbeeld. Ja. Die gewoon die jongen nu even gewoon een helft geeft tegen Heracles.
4: Nou, Dick houdt heel erg vast aan zijn eigen spelers. He, dat zie je dus ook. Het record wordt gevestigd omdat je 6 keer dezelfde opstelling doet.
0: Ja.
4: Nou, dat past bij Dick. He. Die geeft heel veel vertrouwen daaraan. Hij wisselt ook niet heel snel. He, dat duurt meestal ook wel heel erg lang. Plus het feit... er werden statistieken ook aangegeven. 24 duels gewonnen door Heracles.
0: Ja.
4: En 14 van Groningen. Ja, dat zegt ook iets.
0: Maar zou deze wedstrijd dat niet nodig hebben? Dat je gewoon zo'n jongen erin gooit met een actie om het wat los te breken?
4: Ja. Ja, zeg maar. Ik vind het heel erg moeilijk. Want ik vind alles
0: Martin,
4: wat nu...
0: Ik moet je onderbreken. De wedstrijd gaat beginnen.
4: Okay.
0: Dus we gaan zien, of de wedstrijd de tweede helft moet ik trouwens zeggen. We gaan zien of het 3 kwartier of FC Groningen inderdaad hoop mag houden op dat Europese voetbal. Je luistert naar de tweede helft van Heracles FC Groningen. Je hoort Elwin Baas en Stefan Bleker.
3: FC Groningen heeft afgetrapt. Etienne Fase krijgt de bal van Tom van Bergen. Trekt maar weer eens een lange bal naar voren. Marco Rente, die dan in jargon... Zo heet dat dan zo mooi. Hoog opstaat als rechtsback. Dat betekent dat je dan meer een wingback bent. Dat je dan zo'n beetje rechtsbuiten af en toe speelt. Nu dan de bal over de zijlijn. Mag hij hem nu in de handen nemen? Want hij mag een ingooien en nemen. Vindt dan niet Taha. Maar Groningen krijgt de ballen weer snel terug. Nou, raakt het ook weer snel weer kwijt. Nu weer terug. Ook weer snel weer kwijt. Geeft al een klein beetje aan hoe het begin van de tweede helft is. Een klein beetje rommelig ook. Maar nu wel een leuke bal van Thomas Bruns. Achter zijn standbeen langs geeft hij die bal mee. En glijdt Rente uit en moet Groningen in de achteruit. Bal wordt voorgegeven door Engels, aangeraakt door Blokzijl. En binnen 50 seconden is er een hoekschop voor de thuisclub. En kan Groningen weer massaal terug naar de eigen 16. Omdat Walid Ulcik de bal mag gaan voorgeven. Met zijn normaal gesproken rechterbeen iets wat indraaiend. En kijken of Groningen dan dit kan pareren. Het zal een domper zijn als het zo snel op achterstand gaat komen. Nog altijd dus 1-1. Ook Sparta Excelsior is al 2-3 minuten eerder begonnen. Nog altijd 0-1 in het voorsprong voor Excelsior. Of het voordeel, wat belangrijk is. Zamburek vraagt voor een korte hoekschop met Ulcik. Maar laat Land dat toe? Dat is een beetje de vraag. Zamburek is boos op Martens. Die is alleen maar aan het klagen. Dat is misschien afleiding. Want daar komt de corner. En een inzwevende Scheperman brengt de bal dan ver. En dan is er blessurebehandeling nodig. Wie is er dan verkeerd op de grond?
5: Peersman
3: lijkt verkeerd zijn terechtgekomen. Is het dan ook het been waar hij eerder last van heeft? Ja, daar moet verzorging komen. En dat ziet er dan vaak niet goed uit.
5: Ah, die heeft last zo te zien,
3: ja,
5: hoor.
3: Ja, die heeft echt last. En dan kan Wouter Prins normaal gesproken beginnen met de warming-up. Want het leek inderdaad op het verkeerd terechtkomen. Want hij was niet betrokken met het kopduel met Scheperman.
5: Hij krijgt nog een tik van Scheperman. Scheperman die
3: lag op de grond.
5: Kopt die bal. Daarna valt hij. En in de val raakt hij dan Peersman wat ongelukkig. En de ervaren verdediger van Groningen nog altijd behandeld.
3: Nieuws vanuit Rotterdam. 0-2 Excelsior. En als dat blijft, dan is het voor Sparta heel lastig. We moeten ze 3 keer scoren in de restant van 40 minuten. Hier komt de goal op een schermpje die wij bijkrijgen. Nou, dat is absoluut een doelpunt. Geldig doelpunt ook. Daar wordt ook niet meer naar gekeken. Dus 0-2, belangrijk voor Groningen. Kunnen ze theoretisch zelfs een nederlaag permitteren.
5: Maar ja, dat is natuurlijk niet lekker, hè, met een nederlaag. Of ook met een slechte wedstrijd in de benen richting die play-offs. En nou heeft Groningen dat echt wel vaker gehad dit seizoen. Dat hoeft ook allemaal niet heel veel te zeggen. Want ze spelen sowieso tegen een beter team. Terwijl Peersman zo weer het veld inkomt. Hij herstelt. Viel gelukkig mee voor hem. Want we hebben het vaker gezien bij Groningen. Slechte wedstrijd bijvoorbeeld tegen Excelsior. Daarna een hele leuke, goede wedstrijd ook. Tegen NEC dus vorige week die gewonnen werd. En zo heeft Groningen dat vaker gehad dit seizoen. Dat het tegen beter voetballende teams of teams die hoger op de ranglijst staan. Gewoon wat beter gaat. Dat het wat makkelijker loopt. En dat er wat meer gecreëerd bijvoorbeeld ook wordt. En dat komt vaak het spel ten goede. Vandaag is het duidelijk dat Groningen weer tegen een minder elftal speelt. Want daar worden ze zelf ook gewoon op een of andere gekke, onverklaarbare manier een stuk minder van. Balbezit bij Tijmenblok zelf. Speelt hem terug naar Etienne Vaassen. Lange trap van Vaassen. Bal over het middenveld. Op het hoofd van Mirani. En dan de bal naar de rechterkant vanuit Gronings oogpunt. Rente kopt hem terug naar Blokcel. Vaassen die roept, stond ook vrij. Blokcel kiest voor een peer naar voren. Is het eerst Tika de Jonge die hem weet bij zich te krijgen. Maar uiteindelijk gaat die bal dan via de Jonge, omdat zijn aanname niet goed is, over de zijlijn. Dat betekent dat Heracles aan de linkerkant van het veld met Van der Kust mag gaan gooien.
3: Die kijkt, waar kan ik naartoe met de bal naar voren op het hoofd van Rente. Maar Van der Kust die vliegt er weer in. Kopt hem dan weer richting de helft van Groningen. Maar de FC heeft weer balbezit. Nu Blokcel in één keer diep. Dit is goed gedaan van Tika de Jonge. Geeft hem mee aan Taha. Speelt de bal veel te ver voor zich uit. Waardoor er makkelijk verdedigd kan worden door Mirael Benita. Ingooi wel voor Groningen. Maar dit is dan weer jammer voor Younes Taha. Als hij die bal iets dichter bij zich kon houden, had hij in ieder geval voor meer gevaar voor de goal van Jansink kunnen verzorgen. Nu dan Taha, die probeert dan maar eens uit het niets in één keer de bal buiten de 16 op de goal te schieten tegen de billen aan. Terwijl nu Sparta weer op 1-2 is gekomen tegen Excelsior. Er gebeurt een hoop daar in Rotterdam. En dat moeten we ook zeker in de gaten blijven houden. Terwijl Groningen een hoekschop mag gaan nemen. Want het schot van Taha werd geblokt tegen de billen aan van een verdediger van Heracles. Hoekschop snel genomen. En die vliegt langs alles en iedereen over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Jansink. En zo hebben we eigenlijk ogen tekort en oren niet. Want het is niet dat het hier nou zo ongelooflijk sfeervol is in het stadion. Maar toch, het is nog altijd hier 1-1. Maar het is nog altijd ontzettend spannend hier en op de andere velden.
5: Absoluut. Altijd leuk. Zo'n laatste speelronde natuurlijk. Waar er nog veel op het spel staat. Ook bovenin. Hè, wie wordt derde? Terwijl Heracles opbouwt. Doen ze goed met Zamburek naar de linkerkant. Engels gaat Van der Kust eroverheen. Blokcel in de achtervolging. En dan de voorzet uiteindelijk gemist door Vaassen. Het gevaar is nog niet geweken. En dan is het uiteindelijk Benita met de poging. Zijn schot wordt ook nog aangeraakt. En dat betekent dat Heracles een hoekschop mag nemen. Gevaarlijk weer hoe Heracles eruit komt. En zij zijn op deze manier toch al wat vaker in ieder geval in de buurt van een voorsprong geweest dan FC Groningen dat is. En dat is wat dat betreft toch ook wel weer zorgelijk hoor. Als je ziet hoe eenvoudig Heracles af en toe tot kansen komt. Nu na het schot van Benita, de hoekschop dus. En waar Groningen in het begin van de wedstrijd bij een hoekschop van de thuisploeg nog wel 3 man voorop hield, is het nu alleen nog Schreuders die bij de middenlijn staat. Eerst maar eens deze hoekschop. Die komt dan bij de 5 meter, wordt die weggewerkt en dan via Taha verlengd. En dan Schreuders in de achtervolging, maar Van der Kust staat erbij en is ook eerder bij de bal. En hij speelt hem dan weer rustig terug richting Jansink. En de doelman van Heracles met de bal naar Van Gilst. Hij dus de maker van de gelijkmaker na 17 minuten. Met het balletje nu richting de rechterkant. En het balbezit dus voor Heracles.
3: Het rondspelen, doelpuntenmaker van Gilst. Met de bal weer terug naar Schepenman. Schepenman naar Benita. Ook het tempo niet al te hoog bij Heracles. Bij die kant zojuist zag ook Vaassen er niet helemaal lekker uit. Net als bij die tegengoal. En ook vorige week liet hij niet een 100% zekere indruk achter. Misschien is hij ook bezig in een wat mindere periode van het seizoen. Maar het mooie van een keeper, hij kan dan natuurlijk zo in één keer weer proberen om te draaien. Diepe bal naar Engels. Blokcel tegenoverzicht. Zamburek achterlijn halend. Engels krijgt hem weer. Moet hem voorttrekken. Bal blijft een beetje hangen. Schepenman komt er met die lange passen van hem aan. En verovert de bal. Die centrale middenvelder geeft hem weer mee aan Benita. Peersman ruimt op. Maar dat over de zijlijn. Halverwege de helft van Groningen. Dat betekent aan de rechterkant voor Heracles een ingooi. En dan mag normaal gesproken een rechtsback die ingooi gaan nemen. Gebeurt nu niet, want Ulcik brengt die bal naar Te Wierik. Te Wierik weer terug. En dan wordt er weer opgebouwd naar de linkerkant normaal gesproken. Van der Kust vraagt om de bal. Maar dat is een postbode actie wat Ulcik aan het doen is. Die brengt de bal. En dan moet je altijd mee oppassen als er niet zomaar een been tussen zit. Maar het loopt goed af voor hem. Mirani naar Te Wierik. Te Wierik nu wel naar Benita die zich laat uitzakken. Allemaal op de helft van de ploeg uit Tukkerland. En de bal dan weer naar voren. Naar via Jansink op het hoofd van Jansen. Jansen weer naar Van Bergen. Komt niet bij de bal. En zo is het Jansen die nog een keer het duel aan moet gaan. De kleine van de kust die vliegt overal in. Leuke voetballer om naar te kijken. Behoorlijk een pain in the ass op zijn goed Gronings. Voor alles en iedereen bij FC Groningen vandaag. Taha kan de bal aannemen. Heeft nu eventjes niemand tegenover zich. Kijken of Groningen nu ook aansluit. En wat gevaar kan stichten voor de goal van Jansink. Duurt best wel lang nog. Taha bal nu naar de jongen. De jongen. Schreuders. Naar Van Bergen. Nee, naar Taha. Taha. Naar Land. Land weer naar Taha. Schreuders. Open naar de linkerkant. Kan. Schreuders ziet dat nu ook. Peersman, punt 16 aan de linkerkant. Bal moet voorgetrokken worden. Bij Heracles ligt er iemand op het grond. Nu de bal wordt voorgegeven, maar Van Bergen kan er niet goed bij komen. En dan heeft Jansink de goal. En dan is er mogelijkheid tot een blessurebehandeling. Of niet. Nee, zegt de scheidsrechter Martens. Gewoon lekker doorgaan. En dan heeft Jansink de bal. En dan is het de doelman van Heracles die dan weer het spel mag gaan hervatten. Nog altijd 1-1. 10 minuten onderweg in de tweede helft.
5: Laten we eens even de tussenstanden dan weer bij langslopen. PEC Feyenoord 0-0. PSV Twente 3-1 daar inmiddels. AZ NAC 2-0. Heracles Groningen dus 1-1. Utrecht op voorsprong gekomen tegen Fortuna 1-0. Heerenveen Ajax nog altijd 0-0. Belangrijk voor Groningen omdat op dit moment Ajax dus nog altijd de tegenstander is komende donderdag. Tijdens die halve finale van de playoffs. NEC Go Ahead 2-0. NEC nu derdes virtueel. Volendam Telstar nog altijd 1-1. En Sparta Excelsior 1-2. Terwijl Groningen nu uitkomt met Tigo Land. Ja! Die gaat erin. Ja! Dan staat de Wierik op het verkeerde been. En dan komt Groningen 10 minuten na rust op een 2-1 voorsprong hier in Almelo. En dan zou je toch zeggen dat het niet meer mis kan gaan voor het elftal van Dick Lukien. Het is niet heel goed wat ze laten zien. En als we dan deze goal eens eventjes gaan terugkijken. Begint dat eerst aan de rechterkant bij Marco Rente. Paas net buiten het 16 meter gebied. Een prima aanname daarna van Tigo Land. En dan zet hij met één voetbeweging Mirani op het verkeerde been. Wordt de bal nog aangeraakt door Te Wierik. Daardoor is keeper Jansik kansloos. Het allerbelangrijkste in ieder geval. Groningen na 56 minuten. Hier in Almelo dus op een 2-1 voorsprong.
3: Ja, eigen goal voor Te Wierik. Dat zal wel niet zo zijn, want hij veranderde hem wel van richting. Maar zo extreem ook weer niet dat waarschijnlijk een ED niet achter zijn naam komt te staan. Maar gewoon een goal wordt voor Joris Schreuders. En dat is voor hem natuurlijk ook bijzonder fijn en plezierig. Nou, kijken hoe Heracles hier nou weer mee omgaat. Ook vorige week tegen Telstar. 3 goals tegen binnen 10 minuten. Toen waren ze in één keer van slag. Dat was rond minuut 70. Dat moeten we nog bereiken. Maar kunnen ze nu ook nog weer een keer de rug rechten om er nog voor het thuispubliek, wat nog altijd hier met een mannetje of 9000 toch wel in het stadion zit.
5: 11.000 mensen.
3: Ja, daar worden ook alle seizoenkaarten altijd
5: gecommuniceerd. Dat is de officiële lezing.
3: Ja, die hebben er ooit voor betaald. Dat betekent niet dat iedereen er is, maar dat maakt niet uit inderdaad. Of ze zitten allemaal binnen met een biertje, dat kan natuurlijk ook nog. Eén gooi voor Groningen. Dat gaat Marco Rente doen. Bijna weer op de achterlijn. Dat zijn altijd van die vervelende plekken. Dan zegt Van der Werf, doe maar naar mij. Verleng ik hem wel naar Taha. Dat lukt niet helemaal. En dan kan Heracles er weer uit. Met Mirani via Jansink. En er is toch wel een meevaller voor de ploeg van Dick Lukien. De voorsprong. Eigenlijk niet heel veel kansen gecreëerd FC Groningen. Maar dan toch wel heel erg zuinig omgegaan met die kansen. En nu dan weer een diepe bal. Geen buitenspel. Benita. Dan moet Schreuders erachteraan. Geen overtreding. Wel een overtreding. Nee.
5: Geen overtreding.
3: Geen overtreding. En daar is het bij Heracles niemand mee eens. Maar Joris Schreuders wel. En die mag dan door met Peersman. Die dan mee heeft. En Benita, de rechtsback, natuurlijk dan weg is. Maar Groningen dan heeft dan geen haast. Dit lijkt me dan het schoffelen van een voet. Dat mag ook doorgaan. En dan is nu Benita helemaal vogelvrij. Peersman in de achteruit. Komt die bal voor de voeten van Engels. Kan hem niet controleren. Kan Jansen hem wegtrappen. Maar wat een ruimte weer achterin bij Groningen. En wat een ruimte krijgt Benita dan. En nu dan omgekeerd heeft Groningen weer alle ruimte. De gaten zijn in één keer enorm. Wordt dan wel dichtgelopen en heeft Jansen de bal. En zo is het nog altijd 1-2 dus voor FC Groningen na een klein uur spelen.
5: Balbezit voor de thuisploeg weer aan de rechterkant van het veld. Bruns met de diepe bal naar Van Gilst. Wordt eruit gehaald door Jansen die dat doorziet. Daardoor kan Groningen het balbezit overnemen met Peersman. heeft Schreuders wat moois in gedachten door de bal achter het standbeen mee te geven aan Peersman. De gedachte is leuk, de uitvoering minder, want daardoor gaat die bal via Schreuders over de zijlijn. Maar Heracles gooien inmiddels gedaan. En het balbezit bij Van Gilst aan de rechterkant van het veld, hoog op het veld ook. Dan kapt hij, dan draait hij, dreigt met voorzetten, kiest ervoor om hem uiteindelijk even terug te spelen. En dan uiteindelijk zelfs helemaal terug naar Te Wierik, die aan de rechterkant dan Benita weer vrij ziet staan. Die geeft hem door. Scheperman, de middenvelder, helemaal bij de achterlijn nu, bal aan de voet. Naar de rechterkant weer Benita met de voorzet. Die wordt eruit gehaald door Tika de Jonge, Jorg Schreuders dan, Peersman. Het is druk, maar die krijgt hem weer bij Schreuders. Schreuders terug naar Fase. En dan moet Fase de ruimte zien aan de rechterkant bij Van der Werf. Dat doet hij ook. Bal laag, maar dan Van der Werf die inlevert. Oh, oh, oh. En dan is het Engels die hem niet bij een medespeler krijgt. Maar hier komt Groningen goed weg naar die fout van David van der Werf. Mag hem op die plek nooit gebeuren. Want daardoor had Heracles zomaar kunnen profiteren. Als Engels het vizier op scherp had staan. Bij Groningen gaat er gewisseld worden. Zal Van der Werf er wel weer uitgaan. Dat is meestal de eerste wissel bij FC Groningen. In dit geval ook. En voor hem is het Travis Hearns die in de ploeg komt. En dan zal Van der Werf toch wel blij zijn. Sowieso wel blij zijn. Dat het in ieder geval geen doelpunt opleverde voor Heracles. Want anders dan ga je met een rotgevoel naar de kant. Maar het is eigenlijk altijd wissel numero uno. David van der Werf nu ook. Precies na een uur spelen. Travis Hearns, de huurling van Newcastle United, binnen de lijnen. Nog niet heel veel gespeeld voor FC Groningen. Maar hij nu dus voor het laatste half uur. En dan wordt er hier gejuicht. Het is 1-3 geworden in Rotterdam. Voordeel van Excelsior. Maar het gejuich kwam nadat de mensen hier ook zagen dat dus Sparta met Twente met 3-1 achter staat bij PSV. Nu wel een hoekschop voor Heracles.
3: Het was trouwens Noah Naujox die hem binnen wist te koppen voor Excelsior. Lekker in vorm, de ploeg veilig. Blijf het bijzonder vinden. Natuurlijk is er rivaliteit tussen die twee clubs. Maar je bent gedegradeerd en dan ga je lachen naar een club die Europees voetbal gaat spelen. Dat zal wel de rivaliteit onderling zijn. Als normale voetbalsupporter of liefhebber moet ik zeggen, snap ik dat nooit zo goed. Heracles met een hoekschop, wat ook niks oplevert. Ja, en dan klappen ze voor zo'n actie. Het is bijzonder. Het is nog altijd 1-2. En bij Heracles is de berusting dat ze dus in de KKD, en de vorige keer dat ze degradeerden naar het tweede niveau, promoveerden ze dat seizoen direct er weer op. Dus het kan dus ook wel weer. En ook bij Groningen heb je dat gezien. Ook in het verleden bij onder andere Twente heb je dat gezien. Dat het ook helemaal niet verkeerd hoeft te zijn om even een jaartje terug te keren naar een niveautje lager om dan weer opnieuw op te gaan bouwen. Wat hier ook veelvuldig wordt gezegd, dat er weer opnieuw gebouwd moet worden. Balbezit voor Heracles. Groningen met Peersman. Bal over de zijlijn gewerkt. En dan mag Benita de rechtsback gaan gooien. Doet dat exact op de middenlijn naar Mike Te Wierik. En hij weer terug naar de jonge doelman Timo Jansink. En heeft een meer ervaren reservekeeper op de bank zitten. Met natuurlijk Remco Pasveer die terugkeerde om zijn clubpie eigenlijk te behoeden voor degradatie. Wat dus niet gelukt is. Mirani met de lange bal. Maar Blokzijl kan het inglijden. Bal was veel te lang onderweg naar Engels. Groningen neemt over. Maar ook hier rent er weer onzorgvuldig. En zo gaat er nog steeds heel veel mis in de tweede helft. Net als in de eerste helft. Maar het enige verschil is dat Groningen ten opzichte van het einde van de eerste helft nu wel weer op voorsprong staat. Na 63 minuten nog altijd 1-2 door dus die goals. Onder andere van Tigo Land, de 2-1. Die we dus een minuutje of 10 geleden, alweer ruim 10 minuten geleden, hebben zien maken.
5: Kijk natuurlijk continu naar de andere velden. Met name Heerenveen Ajax. Nu een wedstrijd om in de gaten te houden. Want mocht Ajax namelijk scoren in Heerenveen, stand nog altijd 0-0 daar. Dan speelt Groningen niet tegen Ajax, maar tegen Twente. Terwijl Groningen nu uitkomt met Van Bergen. Zijn poging net naast de goal uiteindelijk van Heracles. Hij zegt nog dat hij werd aangeraakt door de keeper. Maar volgens de scheidsrechter daar geen sprake van. Blijft dus 1-2 in het voordeel van FC Groningen. 63 minuten hebben we gespeeld. En het balbezit voor Jansink. Groningen 9e op dit moment. Heerenveen 8e, Utrecht 7e, AZ doen natuurlijk niet mee vanwege het winnen van de beker. Zij staan op plek 6. Daardoor is de 9e plaats vrijgekomen voor de play-offs. En Ajax op plek nummer 5 op dit moment. Lange trap richting Engels. Maar hij staat in buitenspelpositie. Groningen mag met Vaassen de vrije trap zo gaan nemen.
3: Ja, als Twente dus de play-offs moet spelen. Met andere woorden, Twente gaat denk ik wel verliezen uit bij PSV.
5: 4-1 de tussenstand inmiddels.
3: 4-1, dat zie ik niet meer goed komen. Ja, als Ajax wint in Heerenveen, dan kunnen we net zo goed hier blijven slapen. Hè? Want dan spelen we hier donderdag een paar kilometer verderop. In Enschede natuurlijk.
5: Nou, is goed.
3: Ja, gezellig.
5: Ja.
3: Toch? Nou ja, eerst maar eens deze wedstrijd. Dat Groningen de play-offs gaat halen is bijna wel zeker. Want Sparta Excelsior 1-3. Daar is het nu driekwart wedstrijd onderweg. En Sparta moet winnen. Dat betekent dat de ploeg daar uit Rotterdam nog 3 keer moet scoren om überhaupt afhankelijk te zijn van wat hier gebeurt op het veld. En Groningen staat ook voor en heeft zelfs met een gelijk spel voldoende. Dus Heracles moet ook theoretisch nog 2 keer scoren om het te doen ombuigen voor Groningen tenminste. Nou ja, dat zie ik allemaal niet zo snel gebeuren. Het kan allemaal natuurlijk nog. Eerst maar eens kijken of Groningen er misschien nog wel aan zelfvertrouwen kan gaan werken. Want ja, inderdaad, dan krijg je nu de bal en is het hier Van Bergen. Oh. En de vuist van Jansink, ook niet goed geplaatst hoor, van Tom van Bergen. Het was niet lekker in de hoek geschoten. Kreeg prop de bal in de voeten gespeeld van een Herakliet. Die slecht uitverdedigde. Het leek mij Mirani toe, de aanvoerder, die bal gewoon breed speelde. Ja, wat je natuurlijk bij de F'jes al leert, dat absoluut niet mag. Nou, nu Zamburek aan de rechterkant. Geeft hij die bal mee? Is het nu gevaar? Dan gaat die kleine van de kust de lucht in. Wordt dan getorpedeerd. Vaassen met 1 vuist. Bal blijft wat hangen. En werkt dan uiteindelijk, wordt die bal weggewerkt. Is het toch weer wie balbezit voor Mike de Wierik. Halverwege de helft van Groningen. Bruns, bal naar de rechterkant voor Heracles. En komt Schepenman er nu aan. Bal wordt nog steeds bij zich gehouden. Zamburek vraagt om de bal. Krijgt hem niet. Bruns dan met een paasje tussendoor. Engels wil die bal dan door de benen heen spelen van Jansen. Gebeurt niet. Maar Heracles behoudt balbezit. Groningen komt er even niet uit. Wel iedereen teruggetrokken rond de rand 16. En wordt die bal weer voorgegeven. Benita weggekopt door Jansen. Alle ruimte nu voor Groningen. Het is nu 2-3. Met Taha nu 1-1. Moet nu snelheid gaan maken. Younes Taha. 2 man nu tegenover zich. Komt naar binnen. Paasje naar Van Bergen. Van Bergen wil hem schieten. Maar goed verdedigd door Thomas Bruns. Hoekschop voor Groningen. Maar goede tegenaanval van Groningen. En mag Groningen een hoekschop gaan nemen terwijl Van Bergen nog steeds op het gras ligt. Ik denk niet voor een blessure. Meer teleurstelling dat die bal niet tussen de palen is beland. Exact halverwege de tweede helft. Groningen op voorsprong dus 1-2. En de hoekschop mag genomen worden straks. Ik denk door Younes Taha.
5: Dat is in ieder geval de speler met zijn gele schoentjes aan die kant nu oploopt. Van Bergen zal namelijk voornamelijk hebben gebald dat hij daar nog even zo zat. Dat hij dat 10e doelpunt nog niet gemaakt heeft. Toch mooi voor een aanvaller om in de dubbele cijfers te komen. Maar het kan nog. Taha nu met de hoekschop indraaien. Maar een makkelijke vangbal voor de keeper van Heracles. Ook direct een lange trap naar voren. Dan is het Blokcel die hem uiteindelijk te nauwe nood bij Schreuders krijgt. Via Peersman weer naar Schreuders. Dan naar de rechterkant naar Rente. Taha die vrij staat. En Taha, die mist Groningen trouwens in de play-offs. Gaat eerst naar Schreuders. Geeft hem weer mee aan Taha. En dan uiteindelijk de bal over de achterlijn. En een doeltrap voor Heracles. Maar Taha heeft volgens mij nog een schorsing staan vanuit de play-offs van vorig seizoen. En daarom zal Heider, als mijn info dan klopt, in ieder geval komende donderdag niet bij zijn. Nou was hij, toen Groningen eerder dit seizoen van Ajax won, er ook niet bij vanwege een schorsing. Dus dat hoeft, als je het op die manier beredeneert, nou niet direct een probleem voor Groningen op te leveren. Toch scheelt het zeker wel een slok op een borrel.
3: Maar neem je dan een schorsing van bij een andere club, neem je dan mee een jaar later, niet in de eerste competitiewedstrijd of beker, maar play-off is weer apart.
5: Ja.
3: Ongelooflijk. Nou, misschien moeten ze daar in Zeist ook eens naar kijken.
5: Ja, nou ja, het is zoals het is.
3: Ja, zeker. Ja, dat veranderen wij niet. Nee.
5: Precies. In ieder geval Groningen met het balbezit. Tigo Land met de bal op het middenveld. 69e minuut loopt. En Groningen dus aan de leiding hier. 1-2.
3: Bal wordt teruggespeeld naar Dies Jansen. Bij Heracles allemaal weer terug op de eigen helft. Op Engels, in dit geval Ulchik na. Schreuders maar weer eens aan de wandel. Drie man kwijt. Gaat dan over het been van Benita. Hij krijgt ook te horen, Benita, van Martens, de scheidsrechter. Wil de kaarten graag op zakken houden. Dus doe er nou niet nog een keer. Want anders moet ik hem wel aan jou tonen. En dat zegt Benita. Ja meneer, is goed meneer. Ik beloof dat meneer. En dan kan Groningen een vrije trap gaan nemen. In de middencirkel kort genomen. Van Tika de Jonge terug naar Blokzijl. Blokzijl naar Schreuders. Die weer opgekrabbeld is. En weer positie heeft ingenomen. Gaat de bal via Blokzijl weer terug naar Fase. Lange bal van Etienne Fase. Waar naartoe? Nou, naar Peersman. Die met grote passen richting de Wierik loopt. Die een voorsprong van 20 meter had. Maar Mike de Wierik staat nou niet bepaald bekend als een van de snelste verdedigers. En Marvin Peersman trouwens wel. Dus, maar het loopt goed af voor de Wierik in dit geval. Ulchik vraagt om de bal. Een lange bal, crosspaas. Heel onnauwkeurig. Benita die staakt zijn sprint halverwege al. Want je ziet dat die bal meters over de zijlijn vertrekt. En dan is het ingooien voor Groningen. En dan mag Peersman dat gaan nemen. Maar die stond nog helemaal op een andere positie. Namelijk in de spits. En die schokt wat terug. En dan pakt hij halverwege de helft van de FC aan de linkerkant een bal. En dan mag hij die gaan gooien. Hij vraagt aan de grensrechter, waar moet ik staan? Want hij werd al een keer teruggefloten door Martens. Omdat hij te veel smokkelde. Nu doet hij braaf op de positie waar hij hem moet nemen. Neemt hij ook de ingooi. En hij mag het nog een keer gaan proberen. Maar nu mag hij dan wel smokkelen. Want de ingooi is ook een paar meter meer richting de middenlijn. Maar ook weer in een ontzettend traag tempo. Zodat zelfs Mario Engels, de spits van Heracles, de bal moet ophalen voor de Belgische linkervleugelverdediger van Groningen. Want die denkt van ik heb alle tijd. Maar we staan voor met 2-1. En ongetwijfeld zullen ze ook vanaf de bank te horen hebben gekregen dat Sparta nog altijd met 1-3 thuis achterstaat tegen Excelsior. En dat Groningen eigenlijk al langzamerhand met een viltstift opgeschreven mag worden voor de play-offs.
5: Benzinestift doen we, Elwin. Dat kan niet meer misgaan.
3: Dat kun je het ook niet meer wissen. Nee.
5: Dat is niet nodig. Groningen gaat die play-offs natuurlijk gewoon halen. Dat kan niet anders. Het zou fijn zijn als dat met een overwinning gebeurt. Dat is nog niet zeker. Heracles komt er weer uit nu met Van Gilst. Hij verliest de bal. Niet het balbezit daarna voor Groningen. Terwijl ik ook een beetje naar de bank kijk bij FC Groningen. En naar de spelers die aan het warmlopen zijn. Want je zou toch ook nu wel wat wisselingen verwachten bij Groningen. Helemaal als het een druk programma voor de boeg heeft met die play-offs. Terwijl Taha nu eruit komt. Dit doet hij goed om Mirani heen. Voorzet en dan is die net wat te hard voor de meegekomen Tom van Bergen. En dan gaat de bal uiteindelijk aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Wat betekent dat Heracles mag gaan gooien. Ik zie nu de teammanager Joost van FC Groningen eventjes bij de vierde man staan met een briefje. Betekent dat er wissels aan gaan komen bij Groningen. Rui Mendes komt zo binnen de lijnen. Heeft nog niet heel veel mee mogen doen dit seizoen. Kwam ooit als grote belofte van Emmen. Daar was hij de man. Maar heeft het in Groningen eigenlijk nooit kunnen waarmaken. Heeft nog eens een contract ook volgend seizoen. Maar voor beide partijen zou het toch het beste zijn als ze uit elkaar gaan. Komende zomer. Want echt toekomst zal Mendes bij Groningen niet meer hebben. En ik had het net over de teammanager Joost Kooistra. Hij heeft allemaal hotels in optie staan. Drie stuks. Omdat Groningen dus die play-offs gaat spelen. Dat komt tegen NEC. Dat komt tegen Twente of tegen Ajax. Dus in de buurt van al die plaatsen zijn hotels geboekt. Bij Groningen gaat Tigo Land naar de kant. En voor hem dus Rui Mendes binnen de lijnen. En voor Mendes is dat pas zijn vijfde wedstrijd. Dit seizoen kwam slechts 41 minuten voor FC Groningen in actie tot dusver. En dat is verrekte weinig voor een grootverdiener die Mendes is. Hij dus voor het laatste kwartiertje.
3: Ja, ik zit even na te denken, Stefan.
5: Dubbelt hij bijna zijn
3: speelminuten.
5: Ja.
3: Ja, een hotelpak als je theoretisch uit naar Enschede moet. Als je om 7:15 s'avonds speelt. Die jongens kunnen toch wel even een uurtje in de bus. Smiddags om 1:00.
5: Nee, ja, dan gaan ze rusten in een hotel voorafgaand.
3: Oh, dan gaan ze dan niet slapen, maar dan gaan ze alleen rusten.
5: Ja, en even eten en dan kunnen ze even een uurtje of twee uurtjes op de kamer. Het is ja, meer eigenlijk het motel-idee, zo kan je
3: ja,
5: het...
3: Ja. Oké.
5: Okay. Dus zo.
3: Ja. Er zullen zal wel een theorie achter zitten, toch?
5: Vast.
3: Ja, het zal wel met rust en optimaal voorbereiden zijn. Vrije trap voor FC Groningen. Younes Taha heeft die bal neergelegd. En als je dan toch weet dat je voorstaat met 2-1 en zeer waarschijnlijk, laten we gewoon zeggen, de play-offs gaat halen. Dan probeer maar eens vanaf deze afstand. Het is echt wel in een rechte lijn 29,5 meter. Misschien wel 30 plus. Het is wel een afstandje. Maar Younes Taha heeft een gevaarlijke linker die ook wel eens wat zwabbert. Maar die heeft hij nog niet meegenomen vandaag. Ja, het is alles of niks bij hem. Nou, in dit geval is het even helemaal niks. En dan komt er ook een dubbele wissel bij Heracles. Nee, zelfs een driedubbele wissel. Want we zien onder andere dat Bozinovski, de man die tegen Telstar speelde, hij is, wordt ingebracht. En ook Erik Alstrand komt in de ploeg voor Mario Engels. En dan gaan we ook nog Hamayoglu, Tariq van voren zien. En die gaat in de ploeg komen. Thomas Bruns gaat er ook nog uit. Ja, dat zegt wel heel veel. Hè? Als Engels en Bruns eruit gaan, dan is het voor de ploeg van Faber, die we overigens niet zien coachen. Dat is wel opvallend. Ernest Faber is nog niet één keer van zijn stoel afgewezen. Ze zien continu zijn assistent, een jonge vent. Is dat die nieuwe trainer van volgend jaar?
5: Ja.
3: Ja, hè? Die alleen maar aan het gebaren is, aan het coachen is. Ik denk dat technische directeur Ernest Faber denkt van, ik vind het wel prima. En die laatste wedstrijd laat ik jou mooi coachen. Nou, de derde wissel is ook in het veld gekomen. En dat betekent dat de handjes worden geschud. Ook van Thomas Bruns naar de staf toe en naar de rest. En we zien ook dat Ulcik eruit gaat. Dus eigenlijk de drie op papier grotere namen van Heracles worden eruit gehaald. Met nog een kwartier te spelen voor de drie. Voor ons in ieder geval onbekende jongens. En dan is het voor hun de taak om er nog wat van te maken. 1-2 nog altijd. En ook in Sparta tegen Excelsior nog altijd in Rotterdam. 1-3. En dat betekent onveranderd kabbelt het allemaal een beetje voort. Ook hier in Almelo waar Etienne Vaassen de bal heeft.
5: Vaassen met de bal aan de voet. Hij speelt hem dan kort op Schreuders. Schreuders ziet ruimte aan de linkerkant. Bij Jansen weer terug. En dan wordt er direct flink doorgejaagd. En dat brengt Groningen in de problemen. Jongen, wat knullig. Want dan is het bijna die invaller Hamatjoglu namens Heracles wat weet te profiteren. En daar laat Groningen zich toch even in de luren leggen. Nu heeft Groningen het geluk dat er wordt gefloten voor een vrije trap. En is het die andere invaller, Bozinovski, die uiteindelijk wordt teruggefloten. En daardoor kan Groningen de vrije trap nemen. Net nog op eigen helft is het gevaar even geweken. Maar Groningen gaat dan achterin rond tikken. En dan zetten de thuisclub zet wat druk. En dan wordt het direct lastig. En dan is Tika de Jong uiteindelijk degene die de bal verspeelt. Waardoor ze zomaar een tegenkans te verwerken kunnen krijgen. Het gaat allemaal goed. Nu is het Jansen die het knullig doet. En ze hebben de geest bij Heracles. Benita die gaat op Vaassen af. Benita, bal onder Vaassen door. Maar
0: buitenspel.
5: Ook gevlacht voor buitenspel. Dus het was sowieso niet doorgegaan. Ik had het vermoeden ook wel dat dat klopt. Jansen blijft trouwens nu liggen. En dat zou voor Groningen erg vervelend zijn als die jonge centrale verdediger echt geblesseerd zou zijn. Is natuurlijk nog niet gezegd. Hij heeft wel echt last hoor. En fysio Jesse Renke moet ook even het veld inkomen. Om te kijken dan hoe het met Jansen is. Laten we dan eens eventjes weer de tussenstanden erbij gaan pakken. PEC Feyenoord 0-1. PSV Twente 4-1. AZ NAC 2-2 inmiddels. Utrecht Fortuna 2-0. Heerenveen Ajax op dit moment de meest belangrijke wedstrijd voor FC Groningen 0-0. NEC Go Ahead 2-1. NEC daardoor dus derde. Volendam Telstar ook nog altijd 1-1. En dat betekent play-offs voor Volendam. En als het zo blijft dan handhaaft Telstar zich dus rechtstreeks. En dat is een hele knappe prestatie van de ploeg uit Velsen-Zuid. En in Rotterdam, Sparta Excelsior, nog altijd 1-3. En als je dan gaat doemdenken, hè, mocht Groningen die play-offs nou op wat voor manier dan ook nog kunnen mislopen, dan moet Sparta 3 doelpunten maken en dan moet Heracles 2 doelpunten maken. En dat lijkt niet te gaan gebeuren als je het mij vraagt. Het is een vrije trap voor Groningen. Vaassen neemt hem. Lange trap richting de rechterkant.
3: Ja, ik zit nu ook even op een extra scherm naar Heerenveen Ajax te kijken. Maar daar hoost het. Dat is niet normaal. Plassen op het veld. Nog altijd 0-0. Nog 10 minuten daar te spelen. Inderdaad, een hele belangrijke wedstrijd ook voor FC Groningen. Wie de tegenstander gaat worden donderdagavond dus in de play-offs. Eerst nog balbezit hier in Almelo voor de thuisclub. Te Wierik, alle veldspelers op de helft van FC Groningen, geeft de bal mee. Nu de bal aan de linkerkant. Moet voorgegeven worden. Kopstoot is niet echt een kopstoot. En dat betekent een doeltrap voor FC Groningen. Etienne Vaassen wil de bal. Krijgt hem ook bij de wat fanatiekere aanhang van Heracles Almelo. Die zich tot op heden, laten we eerlijk zijn, zich voorbeeldig gedragen. We waren ook misschien wel een klein beetje, ook gisteren zag je dat bij Willem II in de play-offs om promotie tegen Almere, dat er weer wat meerdere fakkels op het veld werden gegooid. Laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren vandaag. Natuurlijk zal die berusting er ook bij de supporters wel enigszins zijn hier in Almelo. Jansink heeft de bal. Ook hij gaat kort opbouwen. Dat lukt wel. Groningen zet wel druk. Onder andere met Rui Mendes. Maar nu heeft Benita aan de rechterkant weer de bal. Het zijn toch hele leuke, frivole opkomende backs. Aan de rechterkant Benita, aan de linkerkant van de kust. Maar het zal misschien verdedigend niet allemaal nog zo geweldig zijn. Nou, Peersman heeft de bal. Heeft ook de ruimte aan de linkerkant. Nu kan je wat goed doen. Marvin Peersman, wat beslist hij? Een hele verkeerde keuze, maar uiteindelijk blijft die bal hangen. En het is het schot van uiteindelijk wat overgaat. Van Hurns was het, geloof ik.
5: Taha.
3: Taha toch, ja, inderdaad. Gele schoentjes.
5: Ja,
3: ja, de gele schoentjes. En wij zijn weggestopt boven tegen het dak aan. En inderdaad, dan zijn het de gele schoentjes van Taha. Die de bal overjaagt in puntjes. En wij zijn weggestopt boven tegen het dak aan. En inderdaad, dan zijn het de gele schoentjes van Taha. Die de bal overjaagt in plaats van in het

0: Wederom een inworp voor Heracles. Nu is het de Wierik die je mag nemen. Die wil hem dan denk ik richting dat 16 meter gebied gooien. Kunnen de spelers daar wat oorlog proberen te maken. Hamanioglu bijvoorbeeld, een van die invallers. Die wordt dan ook gezocht. Groningen verdedigt uit. Bal richting Van Bergen, maar Mirani staat daar nog. De centrale verdediger. Hij speelt hem weer naar voren. Gaat hij richting de rechterkant. En wordt die bal dan uiteindelijk voorgezet? Ja. Gaat naar de linkerkant nu Bozjinovski. En de voorzet van hem wordt er dan weer uitgehaald door Tika de Jonge. Betekent dat Heracles een hoekschop mag gaan nemen. Zometeen vanaf de rechterkant. En dan kijk ik even naar Tika de Jonge onder andere. Ja, die is moe. Eventjes de handen op de knieën. Even uitpuffen. Mag ook op het moment dat de hoekschop nog niet genomen is. Dat is die nu wel. Gaat richting het achterlijntje van Groningen. Maar dan is het Mendes die ertussen zit. Die levert daarna ook keurig weer in. Dus dan mag Heracles het nog een keer proberen. De voorzet bereikt uiteindelijk helemaal niemand. Waardoor Groningen met blokcel kan uitverdedigen. Die moet hem nu direct geven aan Taha. Combinatie met Schreuders. Die de bal dan weer terugkapt. Schreuders naar Etienne Vaas. Lange trap van Vaas richting Taha. Die kan er niet bij omdat er verdedigd kan worden door de defensie hier in Almelo. En dan weer de lange bal gezocht. Maar Schreuder zit daartussen. Van Bergen naar Mendes. Mendes houdt hem in de ploeg. Goed gedaan naar Taha. Taha met de voorzet. Die is dan uiteindelijk net wat te scherp voor Travis Hearns. Zit te Wierik tussen. En via te Wierik dan de bal over de zijlijn. 4-1 in Eindhoven hadden we al eens gemeld. Maar daar wordt hier in ieder geval gewoon weer om gejuicht.
1: Wel mooi, dan heeft het Heracles publiek meerdere keren kunnen juichen vanmiddag. Alleen voor de eigen ploeg één keer, want ze hebben nog maar één keer gescoord. Marco Rente gaat de ingooi nemen, doet dat op Taha. Maar volgens mij was scheidsrechter Martens nog niet klaar. Nee, hij geeft aan, dat moet eerst gewisseld worden. En dan gaat Benita naar de kant. Moe gestreden. Heeft volop meters gemaakt. De rechtsback. En hij wordt vervangen door Jeppe Wijnredder. En Wijnredder zal ongetwijfeld ook op de rechtsback positie gaan staan. En is het dan zijn debuut of zo? Want de speaker wordt heel enthousiast. Publiek ook. Die gegevens heb ik niet. Misschien dat jij dat wel hebt straks voor ons. Jeppe Wijnredder. Ik had ook nog nooit eerder van hem gehoord. Maar wel een mooie voetbalnaam. Rente mocht nu dan wel de ingooi gaan nemen. Doet dat dan ook richting Hearns. Krijgt hem weer terug. Loopt hem zelf over de achterlijn. Is het een doeltrap voor Heracles. Met nog 5 minuten te spelen. Zullen ze natuurlijk nog graag nog wel een treffer willen maken. Zodat het hier gelijk gaat eindigen. Maar zover is het nog niet. Nogmaals, Heracles scoort ontzettend weinig en moeizaam de laatste maanden. Eigenlijk sinds het vertrek van spits Hornkamp is het eigenlijk in elkaar gevallen als een soort van pudding. En heeft de ploeg van, en dit keer dus onder andere trainer Ernst Faber, niet veel meer laten zien. Nu dan wel weer een opleving aan de rechterkant met die Wijnredder aan de bal. Geeft hem mee, kijken waar die bal terecht kan. Een goed paasje is dit wel richting Zamburek. Nee, het is Alstrand. Alstrand naar Mirani, Mirani naar Van der Kust. Die loopt om Taha heen alsof hij er niet staat. Dan gaat Van der Kust over het been van Schreuders. Maar ze houden balbezit. Aalstrand kan voorbij Rente. Maar die verdedigt. Hoekschop voor Heracles. En Van der Kust ligt Grokkie op de grond. En Schreuders, nee, Van Bergen gaat hem een soort van eerste hulp geven. Is niet nodig. Daar is Mirani al om zijn ploeggenoot om overeind te helpen. En is het een hoekschop voor Heracles. Terwijl het nog altijd in Heerenveen tegen Ajax 0-0 staat. Gebeurt veel bij de beide strafschopgebieden. En het is vooral een waterballet. Want het zijn enorme plassen. Je vraagt je af of er nog überhaupt gevoetbald kan worden. Maar ze moeten wel doorgaan. Omdat het anders natuurlijk een probleem is met het schema. Maar eerst maar eens, laten we maar focussen op Groningen. Maar ja, een bizarre wedstrijd zoals dat nu lijkt. In Heerenveen, in het Abel Enstra stadion. Daar is nog altijd 0-0. Waar mogelijk de tegenstander van Groningen speelt. Geen penalty, zegt Martens. Kan Groningen eruit komen? En is dit wel geel, omdat Van Bergen met 2 handen naar het gras wordt getrokken door Alstrand. Nee, is Alstrand niet. Het is kramp voor Zamburek. En dan is het een gele kaart voor Jan Zamburek uit Tsjechië. En mag Groningen een vrije trap gaan nemen met nog 3 minuten.

0: officieel op de klok. En er komt natuurlijk nog wat blessuretijd overheen. Met name ook door de vele wissels. En er staat nog altijd 1 Heracles, 2 voor FC Groningen.
1: Playoffs zijn binnen voor FC Groningen. En dat is een mooi iets. Doelstelling aan het begin van dit seizoen was voor Groningen om het beter te doen dan het vorige seizoen. Nou, die doelstelling is behaald. Terwijl er gewisseld wordt. Zamburek net geel dus gekregen. En daarbij geblesseerd geraakt. Hij gaat naar de kant. En dan komt Blokhuis voor hem binnen de lijnen. Ook een debutant aan de zijde van Heracles. Net zoals Wijnreder. En zo krijgen in ieder geval die jeugdspelers nog even wat minuten. Zijn toch mooie momenten altijd. Zagen we bij Groningen ook in het degradatiejaar. Stond Jorg Schreuders ineens als rechtsback op het veld bijvoorbeeld. Blokshel maakt dat jaar ook zijn debuut. En ook Van Bergen, toen echt nog een heel klein mannetje, mocht ineens meedoen. Terwijl er nu een strafschop wordt toegekend bij
0: Volendam Telstar.
1: Maar voor wie die dan is?
0: Ja, dat staat niet op mijn schermpje.
1: Dat staat niet op het schermpje. Nou, dat zullen we
0: wordt vanavond met de bord op schoot maar even kijken.
1: Gaan we zo weer allemaal meemaken. In ieder geval wordt er ook nu bij Groningen nog gewisseld. En ook bij Groningen volgens mij een debutant.
0: Sparta trouwens 2-3.
1: Sparta 2-3. Nou ja, maakt allemaal niet heel veel meer uit. Bij Groningen gaat Taha naar de zijlijn. En voor hem komt Jismaray Dillema in de ploeg. Was gisteren volgens mij nog trefzeker voor FC Groningen onder 21. Wedstrijd die in Euroborg werd gespeeld tegen ADO Den Haag. En hij gaat nu in de ploeg komen voor Tom van Bergen. En ook Younes Taha is gewisseld voor Wouter Prins. Zo in de slotfase van deze wedstrijd. Het balbezit voor Heracles op het middenveld. En dan gaat die bal via Tika de Jonge over de zijlijn. De
0: strafschop is overigens voor Telstar. En die wordt ook benut door, Ronald Koeman junior. Heeft Koeman junior een strafschop genomen? Ja, dat zal toch ook wel episch zijn. Ja, hij kan natuurlijk goed voetballen. Ik weet niet of mijn gegevens kloppen, maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat doelman, ja, het is Ronald Koeman die hem maakt. Nou ja, zo gebeurt er dus van alles in de slotfase op de velden in de Nederlandse Eredivisie. Nu ook een kans voor Heracles. Maar Jansen duikt naar de bal en dan komt hij uiteindelijk terecht in de handen van Etienne Vaassen. Is het hier nog een half minuut te spelen. Heerenveen Ajax, ja, die hebben we ook op staan. Omdat we natuurlijk graag willen weten hoe het gaat. Wordt Ajax de nieuwe tegenstander in de play-offs eerste ronde in Volendam, moeten we zeggen. Want ja, er schijnt een concert te worden gegeven in Amsterdam. En dat gaat voor dan ten opzichte van het voetbal. Ze hebben het stadion niet gehuurd voor de play-offs. En dat betekent dat die wedstrijd donderdagavond wordt gespeeld in Volendam op de dijk tussen Ajax en FC Groningen zoals het nu lijkt. Want daar zitten ze inmiddels in de 92e minuut. En daar nog altijd 0-0. En gevoetbald kan daar bijna niet meer omdat het daar zo hard heeft geregend dat de bal amper meer rolt. Maar ze zullen ook bij de KNVB een zeist hebben opgeroepen dat die wedstrijd uitgespeeld moet worden als het kan. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Want ja, wanneer we de wedstrijd eventueel hervatten, dat heeft toch echt wel consequenties. Nou, balbezit voor Fase. Gebeurt niet heel veel meer op dit veld. Fase kan de bal in de handen nemen omdat hij pas laat onder druk wordt gezet. En dan mag hij de bal gaan uittrappen. En dat doet hij dan nu ook. Diep richting Rui Mendes. Kan hij die bal verlengen? Nee, dat kan hij niet. Maar Blokshel heeft de bal alweer terug. Rente. Rente naar Hearns. Hearns die trapt die bal naar voren. Mendes kan er wel achteraan lopen, maar krijgt de bal niet. Is mij even ontschoten hoeveel minuten blessuretijd we erbij krijgen. Vier. Nou, we zitten inmiddels alweer in de tweede minuut van de blessuretijd. Balbezit voor Groningen. Met een aardige actie aan de rechterkant van Prins. Prins die komt dan aardig voorbij. Normaal linksback, nu rechtsbuiten. Gaat dan over het been van de kust. Maar krijgt dan wel de ingooi. En dan mag normaal gesproken Rente die ingooi gaan nemen. Of Travis Hunt zou dat kunnen gaan doen. En Groningen neemt alle tijd, wil inderdaad ook voor het moraal de overwinning graag over de streep trekken. Want het gaat toch wel lekker naar de play-offs met een overwinning. dan dat je met een gelijkspel tegen de degradant Heracles afreist naar Volendam. Buitenspel na de ingooi, dat betekent een doeltrap. Nee, vrije trap moet je zeggen, maar wordt genomen de doelman door Timo Jantzink. En hij zegt alles en iedereen naar voren op zoek nog naar die gelijkmaker bij de thuisclub. Maar dan moet de bal eerst wel in de buurt komen bij Etienne Vaassen. Dat gebeurt nog niet, want Groningen heeft balbezit bij en met Rui Mendes.
1: 2 minuten te gaan nog. Marco Rente met de bal aan de rechterkant. Die kan meters maken van Gils in de achtervolging. Maar die is sterker dan dat Rente is. Maar het vervolg daarna. Want de bal die wordt uitverdedigd. Komt hij op 1 meter of 20. Dan denkt Travis Hearns. Ik jaag die bal richting de goal van Heracles. Maar uiteindelijk jaagt hij hem richting tweede ring. Doeltrap voor de thuisploeg, terwijl NAC nog een puntje heeft gepakt bij AZ. 3-3 is het daar geworden. Hier wordt er weer gejuicht om FC Twente. Ja, het is wat kinderachtig misschien wel, maar zij verliezen ruim 5-1 van PSV. Daardoor wordt NEC derde van Nederland. Zit in de laatste minuut tegen NEC 2-1 de stand. En gaat Groningen, als er in ieder geval in de laatste 1,5 minuut in Heerenveen niks meer gebeurt, komende donderdag richting Volendam, richting de Dijk, voor een uitwedstrijd tegen Ajax, wat thuis speelt in Volendam. En dan moet Volendam zelf 2 dagen later proberen het eredivisieschap te behouden. Als Willem II op bezoek komt in Volendam. Mensen daar die werkzaam zijn bij Volendam, die gaan overuren draaien. Dat is zeker. Terwijl Heracles de bal nog een keer voorzet. Het is hier eigenlijk wel klaar. 1,5 minuutje nog. 20 seconden. Dan zit deze wedstrijd erop. En dan wint Groningen net als vorige week tegen NEC vandaag weer. Dan komt Groningen uiteindelijk op 48 punten. En dat zijn er uiteindelijk 9 meer dan vorig seizoen. Dus dan kan je zeker zeggen dat je het beter hebt gedaan dan het afgelopen jaar. Het zit erop. Iedereen hier in Almelo heeft zich keurig gedragen. Geen incidenten met vuurwerk of iets dergelijks. En uiteindelijk pak Groningen de overwinning. Het wint met 2-1 van Heracles Almelo. En Groningen gaat zich opmaken voor de play-offs. Het is ook in Amsterdam zo goed als klaar. En Groningen zal dus op bezoek gaan in Volendam om daar te gaan spelen tegen Ajax komende donderdag. Een bijzondere pot. En ook die wedstrijd is weer volledig te horen bij Radio Noord.
0: Tot dan.
1: Tot dan.
2: FC Groningen gaat voor het eerst in 5 jaar tijd naar de play-offs voor Europees voetbal. Nog 2 overwinningen. En dan mag de trekker naar Madrid. Wie de tegenstander wordt komende donderdag, dat hoor je na het nieuws. Want er wordt nog gevoetbald in Heerenveen.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Woonstoffering Studio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstoffering Studio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 4 uur.
16: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Noord.
18: FC Groningen Live.
17: Met Daniel Telen.
2: Het seizoen is nog niet voorbij voor de FC. Komende donderdag wacht Ajax in de play-offs om Europees voetbal. Zometeen de interviews, nu de analyse met Martin Drent. FC Groningen voor het eerst in 5 jaar tijd naar de play-offs voor Europees voetbal. 2 overwinningen verwijderd van de Europese droom. Martin, eerste reactie?
19: Ten eerste een geweldige prestatie. Ja. Als je 9 punten meer haalt dan afgelopen seizoen, ja, dan is er een duidelijke groei. Hè, dan heb je een stap gemaakt. De wedstrijd op zich viel niet mee. Het is niet zo dat je zegt van nou, we stappen even lekker die play-offs in. Aan de andere kant, het zegt allemaal niks.
2: Nee. Want dat is het ook, hè?
19: Ja.
2: Het is nu gewoon nog 2 wedstrijden. En je kan alle clichés uit de kast trekken. En ze zijn allemaal waar. De bal is rond het gras. Ja. Je speelt 2x45 minuten. Maar ja, over 1 wedstrijd maakt het ook niet uit wie de tegenstander is. Je hebt altijd een kans.
19: Maar hoe fijn is het dat je Ajax treft in Volendam?
2: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik een lichte glimlach heb. Dat Ajax straks tegen FC Groningen de play-off speelt op het veld van Volendam. Ja. Dat Harry Styles in de arena aan het zingen is. Ja, dat is iets wat je niet verzint, maar wat nu wel gebeurt. En dan vraag ik jou, Martin, is Ajax dan eigenlijk nu ook gewoon de perfecte tegenstander?
19: Absoluut.
2: Ja, absoluut. Want de smaken waren Heerenveen, Utrecht, Ajax en Twente. Ja. En NEC had eventueel ook nog gekund.
19: Mm-hmm. Nou ja, als je kijkt naar Twente, hè, dan verlies je met 5-1 van PSV.
2: Ja.
19: Dan krijg je toch een behoorlijke tik.
2: Zo.
19: Maar ik denk Ajax, wat de play-offs moet voetballen, zeg maar. Wat als 5e eindigt. Dat lijkt mij wel de ideale tegenstander voor Groningen.
2: Ja, want het chagrijn zit er daar heel goed in op dit moment, denk ik.
19: Verplaatsen van de wedstrijd, alles bij elkaar, is natuurlijk een fantastisch affiche voor FC Groningen.
2: Ja.
19: En voor Ajax is het natuurlijk een ramp.
2: Ja.
19: Het is echt een ramp. Als je 5e wordt in de Eredivisie, als Ajax zijn er dan...
2: Niet eens op je eigen veld. Je speelt op het veld van Volendam.
19: Nee, ook dat nog. Maar dan heb je in ieder geval niet een team, zeg maar, waarvan je zegt van nou, we gaan Groningen even pakken. En ik heb wel het gevoel bij Groningen van, ja, het is ook niet zo dat Ajax helemaal niks is. Er lopen best wel een paar leuke spelers. Dus Groningen moet echt wel flink aan de bak. Mm-hmm. Maar het zou best wel eens kunnen.
2: Ja, want je zei al, het is een ongelooflijk knappe prestatie van de FC. Het halen van de play-offs. Kan je die nog iets meer geven? Waarom is dit zo knap?
19: Nou, omdat meestal het tweede seizoen in de Eredivisie lastiger is.
2: Ja.
19: Het eerste seizoen is alles nog weer een beetje nieuw.
2: Na promotie bedoel je dan, hè?
19: Na promotie. En nu zie je wel dat spelers gewoon beter zijn geworden. Je hebt een Valente, heb je verloren.
2: Ja.
19: En dat was natuurlijk wel een belangrijke speler. Taha van der Werf hebben die posities overgenomen. Nou, dat scheelt wel een beetje, vind ik. En daarop ben je niet vrij gegaan. Maar goed, in de breedte vind ik het wel een dingetje. Want we hebben wel heel vaak gewisseld waarbij we niet beter werden. Ja, je moet dan een beetje geluk hebben dat je weinig blessures hebt.
2: Ja. Nou,
19: Racing heb je natuurlijk verloren. Land in het begin viel ook niet mee. Maar goed, die is er ook wel weer goed ingekomen. Dus ja, wat dat betreft, alles bij elkaar is het een fantastische prestatie.
2: Als je naar het hele seizoen kijkt, ik bedoel, je hebt de punten gehaald.
19: Ja.
2: Je hebt de positie gekregen. Maar is Groningen ook echt verdiend in die play-offs gekomen?
19: Vind ik wel.
2: Ja?
19: Vind ik wel. Zeker op basis van de eerste helft van de competitie. De tweede helft was wat wisselvalliger. Maar ik heb dit soort ook echt zoveel wedstrijden gezien waarvan ik echt genoten heb. Waarbij nog niet eens de uitslag heel positief was misschien. Twente thuis was denk ik wel de beste wedstrijd dit seizoen.
2: Ja.
19: Maar vooral de eerste helft van de competitie enorm genoten.
2: Zometeen praat ik verder met Martin over die play-offs. En we wachten op interviews met Fase, De Jonge, Blokcel en Lukien. Stefan zoekt ze op in de catacomben. Dit is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender en Olivia Dean hier op Radio Noord met Rain Me In. Het Eredivisie seizoen zit erop en dus kunnen we er balans op maken.
1: De feiten.
2: De cijfers.
0: Ja, we gaan niet de hele ranglijst langs hoor, want er zijn 18 stuks. Maar PSV de kampioen, Feyenoord de Champions League in. NEC voorronde Champions League. Twente de voorrondes van de Europa League. Ondanks die enorme nederlaag in Eindhoven tegen PSV. En de playoff tickets gaan naar Ajax, Utrecht, Heerenveen en Groningen. En AZ won de beker, dus mag Europa al in. Telstar heeft zich ongelooflijk knap gered in de Eredivisie. De 14e plaats zelfs, nu nog boven nummer 15 PEC. Door een laat doelpunt van Ronald Koeman junior vanaf de stip. De doelman trok zijn shirt nog uit, kan nog geen kaart. Ja, ik ga met heel veel plezier straks die samenvatting terugkijken. Volendam dus helaas de play-offs in. Neem het op tegen Willem II. De winnaar van dat tweeluik speelt volgend jaar in de Eredivisie. En gedegradeerd NAC Breda en Heracles Almelo. Die zien we volgend jaar dus niet terug. En terug krijgen wij ADO Den Haag en SC Cambuur. Play-offs dus voor FC Groningen. En dat is mooi nieuws, Martin.
3: Ja.
0: Ja, ik zit een beetje mee. Die wedstrijd van vandaag moeten we het er eigenlijk nog wel over hebben. Het was een draak van een pot. Maar ja, 2-1.
3: Op een gegeven moment gebeurde het wel iets bijzonders. Want Heracles wisselde 3 spelers. En er kwamen voor maar 3 van die jonge gastjes kwamen erin.
0: Mm.
3: Maar ook in het spel van Heracles veranderde op dat moment wat. Want okay, ze zetten Groningen in 1 keer onder druk.
0: Ja.
3: En er was ook wel gelijk een fase dat Groningen moeilijk had. En dat zie je best wel vaak dit seizoen. Als Groningen onder druk staat, dat ze het moeilijk hebben.
0: Ja, is dat dan ook waar Ajax nou zal kijken?
3: Absoluut. Die gaan zeker wedstrijden bekijken van Groningen. Zeker ook de zwakke plekken van Groningen opzoeken. En ja, ik vind wel dat Groningen kwetsbaar is op het moment dat ze onder druk staan.
0: Ja, en Ajax heeft natuurlijk, want ik kijk even vooruit, hè, naar donderdag die playoff-wedstrijd.
3: Ja.
0: Ajax heeft natuurlijk wel de spelers om het Groningen heel erg lastig te maken met hoogdruk zetten. Met Klaassen, Godzie natuurlijk diepgang heeft. Ga maar even door.
3: Ja.
0: Lopers.
3: Nee, absoluut. Hè. Kijk, het is natuurlijk een schande dat Ajax 5e wordt voor zo'n grote club. Aan de andere kant, het is ook niet zo dat Groningen daar heel makkelijk overheen gaat lopen. Dat zie je dan vandaag ook weer, hè, tegen Heracles. Het is niet zo dat je zegt van nou 2 vingers in de neus en we pakken Heracles.
0: Mm.
3: Ja, ik heb wel het gevoel van als het ooit kan, hè, winnen van Ajax in de play-offs, dan is het nu.
0: Ja.
3: Dat gevoel
0: dat
3: heb
0: voel je.
3: Hè?
0: Ja.
3: Nee, maar goed, dat gevoel hadden we toen de tijd ook. Toen Groningen naar de arena gingen.
0: Mm-hmm. Voor
3: toen,
0: Champions League.
3: Toen met dat vuurwerk.
0: Oh, ja.
3: Hè, waardoor de wedstrijd gestaakt werd. Toen had je ook het gevoel. Hè, en daarna werd die wedstrijd weer overgespeeld.
0: Of, oh, je bedoelt dit seizoen bedoel je?
3: Ja, dit seizoen.
0: Ja.
3: Hè, toen moest Groningen daar weer heen. En toen had je dat gevoel niet. Maar nu heb je toch wel het gevoel van ja, het kan wel. Maar dat is niet gebaseerd op hele grote vorm van de spelers, vind ik. Hè? Want ik vind Vaassen op dit moment wel wat minder. Janssen maakt wel wat meer foutjes.
0: Ja.
3: Van Bergen heeft gewoon een super seizoen gehad.
0: Rente, maar, wisselend seizoen,
3: ja,
0: wakkelen.
3: Het is niet zo van, we zijn er echt klaar voor. Hè? Ja. Dus het is wel heel tricky, heel spannend.
0: Wel een voordeeltje, en daarvoor mag een bedankje naar Harry Styles uit Londen, is dat normaal gesproken Ajax het thuisvoordeel zou hebben in deze playoffs. Ja. Maar omdat de beste man uit Londen wat concertjes doet deze week, is de arena niet vrij en wordt er dus gespeeld op het veld van FC Volendam.
3: Mm-hmm.
0: Dat is wel nog significant. Volendam speelt ook playoffs, dus dat gasveld, dat zal best wel wat te verduren krijgen.
3: Ja, absoluut. 2 dagen later speelt dan Volendam.
0: Ja.
3: Willem II, ja, dat wordt ook een potje.
0: Ja. Maar wat ik wilde zeggen, in hoeverre is dat thuisvoordeel nu iets wat bij Ajax wegvalt en wat dus nou, toch wel weer een positieve draai geeft voor Groningen?
3: Ja. Nou ja, uiteindelijk heeft het te maken met je eigen spel.
0: Ja.
3: Wat nog mooier is, zeg maar, dat een stadion 50.000 toeschouwers heeft en jij met 0-1 voor staat en goed speelt.
0: Ja.
3: Ja, want dan gaat het publiek tegen je werken. Dus.
0: En dat is juist lekker.
3: En dat is juist lekker. Dus dat had ik nog.
0: Dat ook niet een beetje per spelen? Want er zullen ook jongens zijn die daardoor juist weer door verstijven, of niet?
3: Ja, zeg het maar.
0: Ja.
3: Zeg het maar.
0: Ja, Martin Drent heeft liever 100.000 unit om zich heen tegen hem.
3: Nou, in een voetbalwedstrijd wel, maar ik hoef niet naar een concert waar 100.000 mensen zijn. Dat benauwt me dan. dat hoeft dan niet. Maar ja, heel erg lastig, maar toch ook wel weer een trots gevoel. Hè, dat je 48 punten haalt. En we hebben heel veel mooie wedstrijden gezien. Spelers hebben zich ontwikkeld. En ja, het gaat een hele spannende zomer ook worden. Hè, want het zijn niet alleen de play-offs die nu niet komen. Mm. Hè, je gaat ook weer verder kijken. En dan denk je van ja, dat wordt ook wel weer heel spannend. Jongens die in belangstelling staan, contracten die aflopen, contracten die nog 1 jaar doorlopen. Hè, spelers die je dan het liefst dan toch verkoopt om ervoor te zorgen dat spelers niet transfervrij weglopen.
0: Ja.
3: Dus het wordt wel een is een toetje. He, want de play-off is echt een toetje. En wat zou mooi zijn, he, als je daar fantastisch doorkomt en uiteindelijk ook Europees voetbal haalt. Ja. Want dat is, ja, als je dat in ogenschouw neemt, he, met 3 jaar geleden, dan denk je van onmogelijk.
0: Ja, het is 10 jaar geleden volgens mij dat FC Groningen iets Europees heeft mogen
3: precies,
0: doen.
3: Precies, maar vooral de situatie waarin je 3 jaar geleden zat en nu.
0: Ja,
3: ja, dan kan je niet meer dan trots zijn. Zelfs als je uitgeschakeld wordt in de play-offs, dan heb je het gewoon geweldig gedaan.
0: Nou, het is ook de eerste keer in 5 jaar, hè?
3: Ja. Dus nee, het is niet logisch dat je play-offs haalt. Dus, nee. En deze competitie, hè, heel veel ploegen zitten ook bij elkaar. Hè, omdat je 1 hele goede ploeg had, 1 toch wat mindere ploeg. Ja, en de rest staat aardig dicht bij elkaar.
0: Ja. Hoe zou dat eigenlijk zijn voor die huurspelers? Hè, die dan bijvoorbeeld een Dijansen van Ajax of een Tigaland. Die speelt er misschien volgend jaar nog bij, ja, bij FC Groningen, dat ze kunnen. Ja. Maar ja, het zou jou niet heel veel uitmaken persoonlijk natuurlijk. Of FC Groningen volgend jaar wel of niet Europees speelt. En je zit nu
3: nou, maakt wel uit. Want voor de uitstraling van de club is natuurlijk prachtig als je Europees voetbal haalt.
0: Ja.
3: He, ook als je jongens wil aantrekken. Ja, we zijn dan toch een ploeg die ook Europees voetballen. Dat is toch interessant voor de markt, zeg maar.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar als je er zelf niet meer voetbalt volgend jaar, het is toch even 2 weken vakantie minder.
3: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat de jongens meer in onzekerheid zitten van, ja, wat gaat er nu met mij gebeuren?
0: Ja.
3: Zo'n Jansen, die gaat dan terug naar Ajax.
0: Mm-hmm.
3: Ja, de kans dat hij daar veel minuten krijgt, ja, zeg maar.
0: Ja.
3: Weet je, dit, heel veel onzekerheden. Maar goed, deze jongens hebben dan wel minuten gemaakt. En dat is dan wel heel erg belangrijk. Waardoor misschien andere clubs belangstelling hebben. Maar ja, waar ik meer mee zit is dat ik hoop dat Groningen gewoon weer een leuke ploeg heeft volgend jaar. En dat vind ik wel heel spannend.
0: En dan op die trekker naar Madrid toe. Wie dat ook mooi zou vinden, dat is deze vrouw. Wia Buse. We kennen hem allemaal. Beste Moweer. De beste Moweer in de play-off.

0: Ja, sorry Bia, ik moet je onderbreken, want Tijmen Blokcel staat voor de camera van Stefan.
1: Tijmen, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Uiteindelijk kwamen we ervoor om ons te kwalificeren voor de play-offs en dat is gelukt, dus die is lekker.
1: Wat voor bevalling was het?
2: Ja, ik moet zeggen, het was niet een hele goede wedstrijd van onze kant, denk ik. Ik denk dat we heel goed begonnen met de snelle goal, maar daarna was het voor de rest van de eerste helft. Nou, tegen het einde werd het wat beter, maar was het niet best, vond ik. Dus ja, dat was niet goed. Maar je weet ook dat je aan een gelijkspel genoeg hebt. En dat Tigo dan zo'n mooie goal maakt in de tweede helft, brengt wel rust.
1: Ja, het was een pittige bevalling een tijdje.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar na de 1-1, dan denk ik toch even van, nu moeten we het wel weer even oppakken met z'n allen. Maar ik moet zeggen, voor de rest heb ik niet het gevoel gehad dat we echt in gevaar kwamen. Ik denk dat we wat dat betreft wel redelijk volwassen hebben gespeeld, ook de tweede helft. Dus dat is iets positiefs, maar nee, het was niet hoogstaand van onze kant.
1: Op de tribune zijn wij dan ook continu aan het kijken hoe het ervoor staat op de andere velden. Nou, Excelsior heeft eigenlijk de hele wedstrijd voorgestaan ook tegen Sparta. Nou, je weet, wij moeten verliezen, zij moeten winnen. Dat zat ook allemaal mee. In hoeverre hebben jullie dat zelf door dan in het veld?
2: Nou, je hebt heel mooi altijd vlak voor de rust was het hier volgens mij. De Euroborg is om het kwartier, dacht ik. Maar op de schermen staat dan alle uitslagen. Dus vlak voor rust zagen we dat het 0-1 was volgens mij. Dus ja, dat is wel lekker. Maar ik moet zeggen, in de rust hebben we daar eigenlijk helemaal niet over gehad. Wel, iedereen had het wel gezien volgens mij, maar niemand zei er eigenlijk wat over. Want we moeten gewoon onze eigen wedstrijd winnen en dat heb je in eigen hand. Dus uiteindelijk goed gedaan, maar het had in principe niet uitgemaakt vandaag volgens mij.
1: Nee, nu dus voor het eerst sinds 5 jaar doet Groningen mee aan de play-offs. En voor jou voor de eerste keer?
2: Ja, eerste keer. Dus dat is toch bijzonder en mooi. En het past denk ik ook gewoon in ons seizoen. Ik denk dat we het echt hebben verdiend om in de play-offs te staan. En dat we daar ook horen. En alle ploegen die erin zitten hebben van gewonnen dit jaar. Dus wat dat betreft moeten we gewoon voor het maximale gaan.
1: Is dit de leukste uitkomst uiteindelijk tegen Ajax in Volendam? Hoe zie jij dat?
2: Ja, misschien stiekem toch wel hoor. Tuurlijk is het mooi dat we tegen Ajax spelen. Het is altijd een speciale wedstrijd. Dus dat zo is uitgekomen is ook extra mooi.
1: En is het dan prettig dat het in Volendam is? Of had je zoiets van, we hadden het misschien liever gewoon in Amsterdam zelf gehad. Omdat het daar gewoon niet lekker loopt. En je weet dat publiek zich ook wel een beetje tegen Ajax kan keren. Ja, het is nooit een optie geweest. Maar als je nou had kunnen kiezen...
2: Ja, weet ik niet. Uiteindelijk is de arena toch leuk om in te spelen. Dus misschien was dat nog wel leuker geweest. Maar ja, dit heeft ook wel weer een bijzonder tintje. Dus wat dat betreft moeten we er maar gewoon moois van maken daar.
1: Ja, en nou is ook nog eens het feit zo dat jullie het tegen teams die hoger staan dan jullie het vaak beter doen.
2: Ja, dat is... Dat is toch wel een bijzonder feitje, maar het is wel zo inderdaad. Ik denk dat we daar de meeste punten hebben gepakt dit seizoen. Dus dat moet ons een hoop vertrouwen geven.
1: Nou, waarom gaan jullie winnen van Ajax?
2: Omdat we dat dan een keer hebben gedaan dit seizoen.
1: Ja, maar zij ook van jullie.
2: Ja, maar als je daar kan optelt, is het voor ons volgens mij.
1: Dankjewel.
0: Dat is mooi, Martin. Dat vertrouwen we Tijmen Blokcel.
3: Ja, ook leuk vind je weer, hè?
0: Ja.
3: Ze staan er leuk op en geven goede antwoorden, dus ja.
0: Ja, het is wel leuk. Hè? Je ziet ook bij Blokcel dat het toch wel leeft tegen Ajax. Dat dat toch even iets extra's geeft dan dat je hem tegen pak een beet NEC of Utrecht zou spelen.
3: Ja, maar ook wel dat hij het leuker vindt eigenlijk om in de arena te spelen.
0: Ja.
3: Ja, terwijl het in Volendam heeft het natuurlijk een speciaal tintje, zegt hij ook.
0: Ja.
3: Een bijzonder tintje. Ja, alles klopt.
0: Ja. En hij zegt ook, hè, van we hebben al een keer van Ajax gewonnen, dus wij kunnen dit.
3: Ja. Ja, en tegen betere ploegen presteren ze ook beter. Mm-hmm. Dus wat dat betreft biedt het ook hoop. Maar goed, we zullen het zien.
0: Ja, nou, dat is het ook. Hè. Ik bedoel, Utrecht en Heerenveen, dat zijn dan de mogelijke tegenstanders in de finale. Zijn ook hoger geëindigd dan Groningen. Zijn ook beter voetballend gezien, kwalitatief gezien ook beter.
3: Nee, dat klopt. Maar goed, we hebben zo vaak play-offs gezien... waarbij er een uitslag komt waarvan je denkt van... Hè, bijzonder. En dat geldt sowieso ook voor de Eredivisie. Want ja, Volendam-Telstar. Ja, dan denk je toch van... Iedereen heeft een gunfactor bij Telstar. En denk van ja, maar Volendam zou zomaar kunnen winnen van Telstar. En het is zo moeilijk te voorspellen in het voetbal... van wat de uitslagen gaan worden. En dat maakt de sport ook zo leuk. Ja.
0: Volgens mij, als ik het goed zie, gaan we luisteren naar Tika de Jonge. Die staat bij Stefan.
4: Een mooi licht heb je vandaag.
1: Gefeliciteerd, Tika.
4: Ja, dankjewel.
1: Je moet even het lampje in kijken.
4: Ja, het is wel een fel lampje, moet ik zeggen. Maar nee, kom goed.
1: Nee, maar jullie staan nu natuurlijk ook even in de spotlights.
4: Ja, leuk bruggetje. Ja. Nee, zeker. Het is, dat is hartstikke mooi. En ik denk ook, als je over heel het seizoen kijkt, gewoon verdient dat wij in de play-off staan.
1: Waarom?
4: Ik denk omdat we over het gehele seizoen bijna alle wedstrijden gewoon echt goed voetbal hebben laten zien. ook gewoon goede resultaten hebben geboekt. En ook tegen, nou ja, als je kijkt naar de ploeg in de play-offs, ook daar goede resultaten hebben gehaald. Dus dan vind ik dat je daar ook mee mag meten.
1: Ja, is het voor jullie misschien wel lekkerder dat je tegen, nou ja, de team speelt waar je nu dan misschien tegen gaat spelen? Je hebt Ajax in de play-offs, Utrecht en Heerenveen. Allemaal ploegen waar jullie het goed tegen hebben gedaan. Is dat lekkerder dan dat je misschien een Heracles, Excelsior en, ik zeg wat, PEC Zwolle zou moeten treffen, waar jullie het moeilijker mee hebben?
4: Ja, nou, in principe zouden we daar ook van moeten kunnen winnen. Maar ik denk dat je wel gezien hebt dit seizoen inderdaad dat we het wel, ja, het is wel gewoon een feit dat we goede resultaten hebben gehad tegen de ploegen die net boven ons staan. Dus ja, dat is, ja, niet in ons nadeel, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker.
1: Hoe kan dat dan?
4: Nou ja, ik denk dat we daar ook het hele seizoen al wel een beetje over hebben. Dat toch deze ploegen ook gewoon hoog druk willen zetten. En dat ons toch iets beter ligt, waardoor wij ook kunnen voetballen. In plaats van dat ploegen wat meer inzakken. Dus ik denk dat dat zeker in ons voordeel is.
1: Nou, vandaag winnen jullie met 2-1 van Heracles. Jullie beginnen uitstekend. Na 3 minuten kom je voor. Daarna heb je nog een redelijke mogelijkheid die uiteindelijk niet echt goed wordt uitgespeeld. Maar daarna zakt het eigenlijk een beetje weg. En zien we best wel lang een matige wedstrijd van jullie kant. Hoe kan dat?
4: Ja, nee, het was vandaag zeker niet goed. En ik denk dat je dan toch ziet dat het, nou ja, dat je misschien toch in je hoofd als ploeg daar een beetje mee zit. Dat je, nou, misschien niet te veel risico wil nemen. Of toch net wat andere dingen gaan doen. En dan zie je uiteindelijk dat het, ja, geen goede wedstrijd is. Maar goed, wel een goed resultaat. En ik denk dat vandaag echt het enige is wat telde. En dat we hier ja, met dit goede gevoel gewoon mee door moeten.
1: Ja, ik snap dat hoor. En ik snap ook in het veld dat je denkt, nou, ik trek misschien mijn voet terug, hè, bij een bepaald momentje. Ik kan me ook voorstellen dat het juist lekker is richting de play-offs, dat je een hele goede pot achter de rug hebt.
4: Jawel, dat wel. Maar ik denk, ja, wat zei, dat is toch misschien in het hoofd bij heel het team. Of ja, dat het toch net wat anders loopt. Uiteindelijk, ja, zoals donderdag, ja, dan hebben we niks te verliezen. Dan vind ik niet dat we zo'n wedstrijd als vandaag op de mat kunnen leggen. Maar ik denk dat, ja, vandaag was dit uiteindelijk het misschien maximaal haalbare.
1: Ja, had je het een beetje meegekregen hoe het op die andere velden eraan toe ging? En dan met name in Rotterdam, hè, waar eigenlijk Excelsior de hele wedstrijd gewoon voor staat. En ja, dan maakt het helemaal niet uit wat jullie doen.
4: Nee, wat het wel in de rust wisten de meesten het wel. Maar ik moet zeggen, we hebben het eigenlijk bijna niet over gehad. En ook gewoon gezegd tegen elkaar van, ja, laten we eerst gewoon, als we zelf gewoon die wedstrijd over de streep trekken, dan hoeven we er helemaal niet naar te kijken. En dat was uiteindelijk ook zoals het was.
1: Had jij op voorhand nou nog gehoopt op een bepaalde tegenstander?
4: Ajax.
1: Ja?
4: Ja, zeker.
1: Waarom?
4: Nou, ik denk dat een club als Ajax, als die de play-offs moet, die toch een bepaalde tik hebben gekregen nu. En ik denk dat dat wel in ons voordeel kan zijn.
1: Ja, en dan ook nog eens in Volendam. Het is, ja, bijzonder allemaal.
4: Ja, ja, goed. Ik weet niet of dat nog meespeelt voor hun. Maar goed, uiteindelijk ja, moeten wij het gewoon zelf doen.
1: Ja, wat verwacht je daarvan? Een beetje vooruitblikkend alvast op die wedstrijd.
4: Nou ja, ik denk dat wij, ja, wat je zegt, wij gaan met een goed gevoel erin. Omdat we het op het laatste moment gehaald hebben. Ja, en zij hebben natuurlijk wel een tik gekregen. Dat ze uiteindelijk toch hoopt om uiteindelijk derde te worden. Dus ik denk dat dat in ons voordeel is. En als wij dan gewoon op de mat leggen wat we al bij een heel seizoen doen. Ik denk dat we dan zeker resultaat kunnen halen.
1: Ja, ik weet niet of Harry Styles na de play-offs nog optreedt. Maar het zou misschien een leuk teamuitje zijn met z'n allen.
4: Ja, nee, dat weet ik niet. Maar goed, ik hoop dat we dan zondag nog een kunnen.
0: Dankjewel. Ja, ook weer een mooi gesprek met Tieke de Jonge, Martin. Die eigenlijk, ja, ook aangeeft van, ja, ik had gewoon Ajax willen hebben. En dat hebben we nu. En ja, hij memoreert ook waar wij het over hadden. Hè, dat die mentale tik die Ajax nu krijgt misschien wel het voordeel kan werken van FC Groningen.
3: Nou, wat ik leuk vond is de vraag van op wie hoopt jij? En pasboom, ja, hij zei gelijk van Ajax.
0: Resoluut.
3: Gelijk, poem.
0: Ja. Want ja, het is lastig natuurlijk om in de hoofden van anderen te kijken. Maar hoe groot denk je dat die mentale tik nu bij die Amsterdammers is?
3: Groot.
0: Ja.
3: Groot. Sowieso over het hele seizoen. Hè, want ze hebben wel fases gehad, zeg maar, met trainerswissels. Dat het leek, hè, dat ze wel weer een beetje de goede kant op gingen. Maar ook op het moment dat je dacht van, ze gaan de goede kant op, verliezen ze weer van Utrecht.
0: Ja.
3: Hè, en daarvoor hadden ze best wel redelijke resultaten weer. Ja.
0: Ik moet even onderbreken, Martin. Sorry, ik ben zo benieuwd hoor. Maar ja, de man die er misschien niet heel erg goed uitzag bij de 1-1, maar vooral heel erg blij zal zijn dat hij de play-offs heeft gehaald. Etienne Fase bij Stefan.
1: Ik denk dat ik moet beginnen met een felicitatie, Etienne, want jullie hebben de play-offs gehaald.
5: Ja, dankjewel, Stefan.
1: Blij mee?
5: Ja, zeker. Ik denk mooie bekroning op ons werk van dit seizoen. En ja, ik denk dat we trots op onszelf kunnen zijn.
1: Waar ben je dan trots op?
5: Nou, gewoon op de team spirit. Ik denk dat we een hele goede eerste seizoen zelf hebben gespeeld. Tweede seizoen was wat minder. ja, ook 6 keer op rij verloren. Maar dan toch weer met zo'n jonge groep weer opstaan. En weer wedstrijden winnen zoals tegen Ajax, AZ. En dan
1: NEC.
5: NEC vorige week. Ja, dan denk ik dat we daar wel gewoon heel trots op kunnen zijn. En ja, we hebben onze doelstelling ruim gehaald, denk ik.
1: Ja, vandaag win je hem weer. Je bereikt de play-offs helemaal ook op eigen kracht. Ja. Het was niet de meest prettige wedstrijd. Maar heeft dat er dan misschien ook mee te maken dat je weet dat je aan een gelijkspel genoeg hebt? Misschien hoe het op die andere velden staat. Dat je geen risico wil nemen, et cetera.
5: Ja, ik denk dat dat wel een beetje te maken mee heeft. Het was niet onze beste wedstrijd. Laten we het daarop houden. En ik vond dat Heracles er ook nog wel gewoon een leuke pot van maakte. Die gingen nog wel volle bakken energie. En uiteindelijk hebben we wel gewoon gewonnen. Dus dan gaan we met een goed gevoel wel de bus in. En nu is het gewoon op naar donderdag.
1: Ja, hoe kijk je een beetje naar je eigen spel de laatste weken? Want als ik het zo zelf een beetje zie, denk ik, je hebt er wel eens voor mijn gevoel wat lekkerder in gezeten.
5: Ja, klopt. Dat vind ik zelf ook. Ik heb gewoon een lang seizoen gehad met internationale wedstrijden. En wat pijntjes hier en daar, dat merk ik de laatste tijd wel.
1: Waar merk je dat aan, Etienne, dan?
5: Nou, gewoon aan sommige de frisheid die ik voel, zeg maar. Ook, meestal zijn hoge ballen mijn kracht. En de laatste twee wedstrijden was het wat minder. En ik moet gewoon zorgen dat ik wel gewoon weer even wat frisser in mijn hoofd word. Mijn benen wat frisser. Maar uiteindelijk moet ik daar ook geen excuses achter zoeken. Maar ik heb gewoon een lang seizoen gehad. En dat merk ik zelf, mentaal ook. Maar ik heb heel veel zin in de play-offs.
1: Ja, en heb je er dan misschien nog wel iets meer zin in omdat het tegen Ajax is?
5: Nee.
1: Nee?
5: Nee. Ja, we hadden ook tegen Twente of NEC kunnen spelen. Dat was ook leuk geweest. Ik vind gewoon, ik ga nu voor het eerst de play-off spelen. En ik denk dat dat gewoon voor mezelf heel goed is, voor het team. En het is gewoon een mooie uitdaging hoe dat gaat. Het is voor mij ook nieuw.
1: Ja, nou zei Tika de Jonge, ik hoopte eigenlijk direct dat het Ajax zou worden. Had jij nog een voorkeur?
5: Nee, ik had niet echt een voorkeur. Ik had wel een voorkeur dat we niet tegen Twente zouden spelen.
1: Nee, Tom van Berg had hetzelfde.
5: Ja, NSC had ik ook wel leuk gevonden. Maar ik vind het ook wel mooi dat hun een bekroning op hun zoen hebben met een derde plek. En uiteindelijk is het Ajax geworden. Maar ja, uiteindelijk moet je van die drie tegenstanders moet je ze allebei van winnen. Van allemaal van winnen. En uiteindelijk is het Ajax geworden.
1: Ja, stel nou, hè, je hebt die play-off wedstrijd, staat gelijk, laatste minuut, penalty. Ik weet niet of je Ronald Koeman junior hebt gezien, die er even eentje inknalt namens Telstar. Kunnen we jou dan nog achter de bal zien staan?
5: Nou, ik zou dat ook wel willen doen, hoor. Maar ik denk dat de trainer mij dat niet laat doen.
1: Mag niet?
5: Nee, dat denk ik niet. Maar ik vind dat wel mooi, dat soort dingen. Ja.
1: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: Ja, leuk gesprek met AJ Fase, de doelman. Die eigenlijk best wel eerlijk en kwetsbaar is, hè, Martin. Dat hij zegt, ik zit inderdaad minder goed in mijn vel. Ik ben minder in vorm. Hij heeft het over pijntjes, lang seizoen, niet meer fris. Moeite met hoge ballen. Mm-hmm. Ja, maar dat is ook niet gek natuurlijk. Want Surinaams International, veel in het vliegtuig. Hele intercontinentale wedstrijden die je moet spelen.
6: Ja.
0: Is dat nog in 4 dagen te repareren? Dat je in 4 dagen opeens toch je hoofd fris krijgt en je benen weer goed?
3: Ja, hij gaf ook aan dat het ook mentaal een beetje was. Ja. He, en dat begrijp ik wel, want er komt natuurlijk heel veel op je af.
0: Mm.
3: He, als international, er komen heel veel dingen op je af.
0: Het was heel spannend, hè, op Suriname.
3: Het gereis, hij heeft natuurlijk ook een fase gehad dat hij niet speelde.
0: Ja.
3: Door de situatie. Het is niet zo makkelijk op dit moment, in deze fase ook, om gewoon prof te zijn. En dat wil ik niet zeggen van dat het is een fantastisch mooi beroep.
0: Mm.
3: Maar er komt natuurlijk wel heel veel op je af. Ja. Heel veel druk.
0: Iedereen heeft een mening over je.
3: Iedereen heeft een mening over je. Ik zeg altijd van 30% is tegen je. Mm. Ook al doe je het fantastisch, dan 30% vind je nog steeds slecht. En daar moet je allemaal mee om leren gaan. En wat ik dan wel weer heel erg leuk vind, is, en iedereen ziet het hoor, maar je kan het dan ook verbloemen, zeg maar. Om te zeggen van, gaat de laatste weken best wel goed.
0: Ja.
3: Terwijl dat niet zo is.
0: Hè? Ja, maar dat is heel eerlijk. Hè?
3: Hij geeft heel eerlijk aan van, ik duik wel eens een keer onder de bal door. Hè? Ja. Ik ben niet zo scherp als daarvoor. En ik denk op het moment dat je dat beseft, heb je eigenlijk alweer een stap gemaakt.
0: Ja, en wat ik ook mooi vond, waar hij ook eerlijk over was. Van, ik hoopte eigenlijk vooral dat we niet tegen Twente zouden voetballen.
3: Ja, Nou, Twente maakt wel veel indruk. Die hebben veel kwaliteit, een sterke spits. Dat staat als team natuurlijk ontzettend goed. Dat heeft ook veel punten gehaald, ook de tweede helft van de competitie. Ja, en die spelen ook leuk voetbal. En ik denk ook van, ja, Twente is wel een hele sterke ploeg. En ja, ik denk dat Ajax over het algemeen, als je dat vergelijkt met Twente, ja, dan kies je liever voor Ajax.
0: Nou ja, wat ik wilde zeggen is, ik kan me niet heugen wanneer Groningen voor het laatste resultaat heeft geboekt in Enschede. Ik kan me dat aan de andere kant ook niet bij Ajax. Dat is heel lang geleden dat Groningen er echt met een overwinning is weggelopen. Ja. Maar ja, we hadden het er al over. Ze spelen nu in Volendam. Dus dat gaat gewoon niet meer op.
3: Ja, nee, maar zeg maar. Hè, want als je nu kijkt ook naar Excelsior, zeg maar. Hè, toen Groningen tegen Excelsior speelde, was het ook kritisch voor Excelsior. Maar die week ervoor met 5-0 gewonnen van Utrecht.
0: Ja.
3: Ze winnen van Groningen. En ze zetten nu weer een goede uitslag bij Sparta.
0: Ja,
3: als je er op voorhand zegt, weet je, zeg van, zelfs je wint 3 wedstrijden tegen deze tegenstanders, dan zeg je van, dat gaat niet gebeuren. En dat geldt voor Groningen ook. Kijk, als je daar heel veel nederlagen hebt geleden, ooit komt er een keer een overwinning. En ja, dat zou nu best wel eens kunnen. En het gebeurt niet. Weet je, het zou fantastisch zijn, Europees voetbal, maar gebeurt het niet. Je hebt het prima gedaan.
0: Ik ga een hele gekke vraag stellen, Martin.
3: Als daar ben je goed in, hè?
0: Ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Jij bent ook gek, dus ik kom dan wel weer wat terug.
3: 1-1. Ga door.
0: Fase, als hij nou zelf aangeeft van ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Mm-hmm. Ik ben niet fit genoeg of ik voel me niet fit. Ik zit minder in vorm. En je hebt een wedstrijd die zo belangrijk is. En je hebt zo'n goede tweede keeper als Jurjus. Als Fase dat zelf aangeeft van nee, ik zit er inderdaad minder lekker in. Wat natuurlijk eerlijk is. En daarom heel goed dat hij dat zegt. Maar zou je dan ook niet misschien moeten denken van nou ja goed, dan gaan we voor de jongen die niet zoveel wedstrijd in de benen heeft. En dat die er wel stond als hij er moest staan. We zetten Jurjus in de goal.
3: Ja, dat zou ik niet doen. Het is natuurlijk wel zo dat Fase een betere keeper is dan Jurjus.
0: Mm-hmm.
3: Maar je hebt nog een paar dagen.
0: Ja.
3: Het zijn aparte wedstrijden op zich. Het staat los van de competitie. Het zijn wedstrijden waarbij je, en dat is dan ook een van de voordelen, niks te verliezen hebt eigenlijk. En dat klinkt misschien raar. Natuurlijk, je hebt Europees voetbal te verliezen. Maar vanuit de status van de afgelopen jaren, jij zei ook, 5 jaar geleden,
0: ja,
3: dat ze voor het laatste play-offs hebben gespeeld. 3 jaar geleden speelden we nog in de eerste divisie. Dus eigenlijk is dit een bonus. Maar je moet die bonus wel met ambitie ingaan. He, als je zegt van, nou ja, ook al verlies je hebt het prima gedaan. Ja, dan ga je het nooit redden.
0: Ja, want ook even een kritische noot, Martin. Ik bedoel, iedereen is blij ook in de interviews dat die play-offs gehaald zijn. En terecht. Maar als je het spel van vandaag zag en het spel dat je zoveel vaker zag bij FC Groningen, zeker in thuiswedstrijden, ja, dan als je zo speelt zoals vandaag, dan heb je natuurlijk niks te zoeken in de play-offs tegen Ajax.
3: Klopt.
0: En Lukien heeft nog maar 4 dagen om het recht te breien.
3: Ja,
0: wat moet er gebeuren?
3: Aan de andere kant, tegen de betere ploegen heb je dan wel resultaat gehaald.
0: Ja.
3: Aan de andere kant is het ook zo dat je thuis toch wel teleur hebt gesteld. Hè, want Groningen thuis was over het algemeen wel een zekerheidje.
0: Ja, volgens mij hoorde ik jullie in de koffiecorner nog eens een keer grappend zeggen van het is mooi dat Groningen 2 keer uitspeelt in die play-offs.
3: Ja, precies. Ja, en ik denk wel dat dat een voordeel is.
0: Ja.
3: En...
0: Maar jij bent even nu trainer Dick Lukien. Je hebt 4 dagen om je voor te bereiden op Ajax. Wat zijn de dingen waar je nu het meeste mee aan de slag wil? Waar moet je mee aan hebben?
3: Het moet in ieder geval scherper.
0: Ja. Ja,
3: en er zal een plan gemaakt worden van nou, hoe moeten we Ajax bestrijden? Nou, daar gaan ze beelden van kijken. Hoe staat Ajax erin? Hoe heeft Ajax gespeeld tegen Heerenveen? Want dat is natuurlijk de laatste wedstrijd. Nou, van daaruit gaan ze kijken van wat zijn kwetsbare punten bij Ajax? Moeten wij heel verdedigend spelen of heel aanvallend? Nou ja, dat gaan ze allemaal uitzoeken.
0: Ja. We wachten nog op de hoofdtrainer Dick Lukien, die zo meteen in gesprek gaat met Stefan. Dit is Damian de David samen met Nile Rodgers. Pakt hem.

0: Damiano David hier op Radio Noord met Talk To Me. Terwijl wij wachten op Dick Lukien, die zo meteen bij Stefan komt. Kan ieder moment gebeuren. Nou, Martin, de play-offs zijn nu gehaald. Maar dat schept natuurlijk ook een precedent voor volgend jaar. Dat dit nu de ondergrens wordt. Mag je dat stellen? Vind je dat FC Groningen dan volgend jaar ook als doelstelling kan stellen? Oké, we willen het beter doen dan het afgelopen seizoen. Dus je moet sowieso de play-offs halen.
1: Ja, dat is een normale gedachte.
0: Ja.
1: Aan de andere kant weet je ook, en dan moet je ook gewoon heel eerlijk in zijn, er komen gewoon heel veel veranderingen. Mm-hmm. Er zullen spelers weg moeten. Ja, als je een Mendes, hij heeft bijna geen minuten gemaakt. Ik geloof 40 minuten hoorde ik dit seizoen.
0: Ja.
1: Die heeft nu nog wel een paar minuten gemaakt. Maar dan kijk je meer naar de basisspelers die... die weg moeten.
0: Nou ja, we kunnen even de selectie bij langs gaan. Ik zie zo heel snel al een aantal namen van... ik denk, die zouden wel eens kunnen vertrekken.
1: Ja.
0: Etienne Fase gaan misschien een stap maken.
1: Ja, dat gevoel heb je al. He, die moet gewoon weg.
0: Ja.
1: He, voor zichzelf. Hij kan nu een stap maken. En 99% dat hij weggaat.
0: Die Jansen, 100% zeker dat hij weggaat. Heb je ook Tijmen Blokzijl? Die zou misschien een stapje kunnen maken.
1: Nou, ik heb begrepen dat Blokzijl nog een contract heeft... volgens mij van 1 jaar...
0: Mm-hmm.
1: En dat is gevaarlijk.
0: Ja.
1: He, want als hij blijft, loopt aan het einde van het seizoen zijn contract af. Dus je moet hem eigenlijk nu een nieuw contract kunnen geven.
0: Ja.
1: Nou, dan is de vraag van, wat doet hij daarmee? Tekent hij dat niet, dan zou je hem in noodgeval zeg maar of nu moeten verkopen, of nog in de winterstop.
0: Ja.
1: He, en anders loopt het
0: graag. Dan krijg je er altijd een mindere som voor.
1: Altijd. Dat is best wel een risico. Peersman,
0: wat zou jij doen als jij Blokzijl zou zijn? Wat zou je hem adviseren? Nog een jaartje bij FC Groningen?
1: Of ik denk dat hij bij Groningen nog een stap kan maken.
0: Ja.
1: Ja, de stap naar de top 3, top 4, is lastig voor hem, denk ik.
0: Ja.
1: Weet je, daar is hij denk ik nog niet aan toe. Ik zou hem adviseren nog bij Groningen te blijven. Contract verlengen. Maar goed... ik ben Blokzijl niet.
0: We gaan zien wat het wordt. Trainer Dick Lukien staat bij Stefan.
2: Dick, ten eerste gefeliciteerd met het behalen van de play-offs. Want als je dat aan het begin van het seizoen had gezegd... dan had je daar denk ik blind voor getekend.
3: Absoluut, absoluut. En ik vind het ook een mooie beloning... voor een, wat mij betreft, tot nu toe prachtig jaar. Verdient de play-offs in. Alleen die zijn ook pas echt leuk als je ze wint. Dus daar gaan we alles aan doen.
2: Wat springt er nou uit voor jou als je even het seizoen in ogenschouw neemt?
3: Nou, dat we heel goed hebben gevoetbald. Dat we de dipjes die we hebben gehad als kiddels hebben verteerd. Dat wij het nooit opgeven. En de ontwikkeling van de spelers en de ploeg met name, dat is ook heel leuk om te zien.
2: Ja, in hoeverre is er eigenlijk heel veel sprake geweest van ontwikkeling... als je het de eerste seizoen zelf veel beter doet dan de tweede?
3: Nou, ik denk dat je de ontwikkeling vanaf het begin van het seizoen en nu... dat je hebt gezien dat spelers beter zijn geworden. Dat was ploeg beter zijn geworden. Dat we het absurde hoge niveau van de eerste competitiehelft niet altijd hebben vol kunnen houden. Aan de andere kant 48 punten. Ik denk dat ook een hele mooie ontwikkeling is.
2: Ja, en daardoor speel je voor het eerst sinds 5 jaar weer eens play-offs.
3: Ja, dat is ook een tijdje geleden. Dus we hebben er zin in.
2: Ja, even over de wedstrijd vandaag. Want het was een zware bevalling om dit 90 minuten te aanschouwen.
3: Ja, dat gold voor mij ook. Stroperige exercitie. En Jos Schreuders voerde na afloop mooi in de kleedkamer. Het hoeft niet altijd goed te zijn trainen. Daar heb je helemaal gelijk in.
2: Ja, maar dat snap ik als je niet een hele lekkere pot speelt.
3: Nee, maar ik vond Heracles misschien wel energieker dan wij waren. Heel veel tweede ballen. We waren heel slordig ook weer aan de bal. Terwijl er wel een droomscenario met die vroege voorsprong lag. Alleen we waren niet heel goed vandaag. En dan is het wel knap dat je hem over de streep trekt. Ik vind ook dat moet, hè, als je uit bij de hekkensluiter speelt. En laat ook duidelijk goed vandaag. En dan is het wel knap dat je hem over de streep trekt. Ik vind ook dat moet, hè, als je uit bij de hekkensluiter speelt. En laat ook duidelijk zijn dat als wij dit niveau halen donderdag... dat we

0: Die zei, nou, liever niet Twente uit als eerste wedstrijd. Nou, die hebben het geluk gehad. Maar had jij dat nog?
1: Nee, ik denk dat als jij... Wij zijn als negende gaan bij de play-offs in. Dus dan moeten wij ook heel bescheiden zijn. Dus wij kijken uit naar die play-off. Ik denk dat wij tegen al die ploegen die op de vijfde of zesde plek waren geëindigd, dat we daar kunnen winnen. Alleen wat ik zeg, dan moet het wel beter dan vandaag.
0: Ja, maar dit is wel de meest bijzondere loting, toch? Helemaal ook kijkend naar de omstandigheden.
1: Ja, het is inderdaad bijzonder dat we niet in de arena spelen. In het Volendamstadion. We gaan zien wat dat gaat worden. Ik ben ook heel benieuwd. Ik hoop vooral op een wederom een bomvol uitvak. Daar twijfel ik niet aan. En die zullen denk ik minder moeite hebben om dit stadion te overstemmen dan een volle arena. En dat gaat ons ook helpen.
0: Ja. Maar het blijft wel bijzonder, hè, dat je dan in Volendam tegen Ajax een uitwedstrijd speelt. Terwijl ze natuurlijk beide eigenlijk uitspelen. Wat had je nou liever gehad? Het gewoon in de arena of toch wel zo?
1: Ja, ik denk dat jij dit weer een saai antwoord gaat vinden. Maar ja, ik ben daar heel nuchter in. Daar kan ik me heel druk over maken. Maar ik wist dat dit ging gebeuren. Ja, dus dan maak ik mij ook niet meer zo druk over wat nou mooier was geweest.
0: Nee, maar je kan er wel iets van vinden zonder je daar tegelijkertijd heel druk over te maken.
1: Nee, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee. Wat springt er nou uiteindelijk uit, wat jou betreft?
1: Nou, zoals we begonnen. Ik denk dat we tot nu toe een prachtig seizoen hebben. En verdiende play-offs halen. Ik denk dat wij daarin kunnen verrassen. En daar kijken we vooral naar uit.
0: En dan hadden wij een tijdje geleden Hidde Jurjes bij ons in de podcast. En toen ging het onder andere ook over het gebit van Etienne Vaassen. En toen zei hij, er is nog iemand die daarmee bezig is. En als ik het zo een beetje bij jou zie... ik zie het nu helemaal goed. Ja. Maar nieuwe tandjes.
1: Ja, en als je 30 jaar kiespijn hebt gehad... dan is dat wat mij betreft ook wel een hele legitieme. Dus dat heeft de operatie Jurgen Klopp heeft een jaar geduurd. En ik ben er heel blij mee.
0: Nou, nog één keer die mooie glimlach, Dick. Kijk.
1: Bij deze.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
3: Ja, als een boer met kiespijn. Die heeft hij in ieder geval niet meer. Martin, wat vind je ervan, nieuwe tandjes?
4: Ja,
3: ik zie dat je de zonnebril erbij op hebt gezet.
4: Je mag wel een zonnebril doen. Ja. Nee, maar hartstikke mooi toch?
3: Ja. Ja, nou, zeker als je kiespijn hebt, dan is het fijn dat je daarvan af bent. En een mysterie is opgelost. Het was de hoofdtrainer die een behandeling onderging. Hij noemde het zelf project Jurgen Klopp. Ik heb hem mooi gevonden.
4: Nou, ik moet zeggen, deze tanden zijn wel ietsje kleiner. Die van Klopp, die zijn wel heel erg groot, hè?
3: Ja, tot dusver de tandenpodcast. Heb je verder nog opvallendheden gehoord in het interview met Lucky?
4: Nee, Dick is over het algemeen heel zakelijk bij interviews. Mm-hmm. Heel saai. Hè? Het is niet dat je zegt van...
3: Hij zal je nooit verrassen met een boute uitspraak.
4: Nee. En dat is Dick. Dat past bij Dick. En zolang hij Groningen naar de play-offs had en Groningen leuk laat voetballen... en dat klopt wel natuurlijk... Ja, is dat natuurlijk prima.
3: Ja, hij zei ook,
4: maar als je trainer moet beoordelen op zijn interviews... Ja, dan is Dick gewoon een beetje saai.
3: Ja.
4: Dat geeft ook niet.
3: Misschien ook wel wat je nodig hebt als trainer.
4: Wat zeg je?
3: Misschien ook wel wat je nodig hebt als trainer.
4: Ja, nee, de ene is anders dan de andere. Ja, ja. Ik vind Ron Jans vind ik altijd leuk. Weet je, dat is altijd wel bijzonder. Vroeger Van Gaal. Ja.
3: Nou, Ron Jans is iemand die... Daar heb je een leuk gesprek mee, een leuk interview... en hij zegt uiteindelijk helemaal niks.
4: Nou... Niet altijd, vind ik.
3: Nee, ik bedoel meer van hij zal nooit shockeren. Of dat hij
4: het gesprek van de web
3: wordt.
4: Nee,
3: tenzij hij in een podcast vertelt dat hij vaak met keukenrol wordt gesmeten in de supermarkt. Lukien zei een aantal zaken die wij ook al hadden besproken. Als je zo speelt zoals je vandaag doet, donderdag totaal kansloos. Mm-hmm. Hij herhaalde ook de woorden van Schreuders. Die zei van, het hoeft niet mooi trainen.
4: Ja. Nee, dat klopt. Weet je, de enige taak was nu... om de play-offs te halen.
3: Ja.
4: Nou, alles zat wel een beetje mee. Hè? Ook de tussenstanden en dergelijke. Ja. Ik vond het ook wel bijzonder... dat ze niks tegen de spelers hebben gezegd. Van de tussenstanden. Aan de andere kant...
3: Ja, snap je dat?
4: Nou ja, je moet het wel op eigen kracht doen. Maar als ik speler was geweest... had ik het wel prettig gevonden om te horen van... Sparta staat achter met 0-1, 0-2.
3: Ja, daarom. Ja, het had ook de druk er een beetje af.
4: Aan de andere kant, misschien verslapt het je dan ook weer.
3: Ja, dat is ook.
4: Dus uiteindelijk moet je het zelf doen... Maar goed, het heeft Groningen ook niet sowieso versterkt. Want Dick gaf ook aan van dat hij Heracles toch wat scherper vond.
3: Mm.
4: Dus dat is wel een dingetje. Hè? Je speelt tegen de onderste. Ja, die moet je absoluut winnen.
3: Ja, zeker nog, de degradant die gewoon een paar weken voor het einde al wist dat het klaar zou zijn. Die heeft een scherpere pot dan jij. Dat is niet oké.
4: Ja, en het is niet zo dat je twee vingertjes in de neus gewonnen hebt, zeg maar. Alleen, het is

0: niet zo dat je zegt van nou, we zijn overspeeld door Heracles. Dat was natuurlijk helemaal raar geweest. Uiteindelijk win je met 1-2. Dat is goed genoeg. En je hebt nog 4 dagen tijd om je op te laden voor een fantastische wedstrijd. Eigenlijk een toetje.
1: De officiële 34 speelrondes van de Eredivisie zitten erop.
0: Ja.
1: Nog een toetje voor de FC. Hoe zou je die 24 speelrondes het officiële seizoen samenvatten in één woord?
0: Twee. Mag het ook twee?
1: Ja hoor.
0: Verrassend goed.
1: Verrassend goed. Zullen we daarmee afsluiten, Martin?
0: Ja.
1: Dank voor het luisteren naar Heracles FC Groningen. Het was een hele mooie dag voor iedereen die de FC een warm hart toedraagt. Playoff ticket, die is binnen. En nu wordt er gestreden om een andere playoff ticket. Die voor de Conference League. De halve finale van die playoffs gaat FC Groningen spelen tegen Ajax. Niet in Amsterdam, maar in Volendam. En wij zijn er natuurlijk 90 minuten lang live bij. De volledige wedstrijd hoor je bij Radio Noord. Dat is komende donderdag. De wedstrijd wordt om 6:15 afgetrapt in het Krasstadion van Volendam. En FC Groningen Live is er zoals altijd gewoon weer bij vanaf 6:00 met de voorbeschouwing. Live wedstrijd en daarna de interviews en analyse en afloop. Martin, heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: Het was me genoegen. En ik denk dat er maar één plaat is die we op dit moment kunnen draaien zonder dingen te willen jinxen, zeg ik dan met goed Gronings. Het is van het groot FC Groningen koor. Weet je wat ik ga draaien?
0: Nee.
1: We gaan op de trekker naar Madrid.
0: Ah, oké.
1: Dankjewel Martin, fijne avond.

0: lockdown spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op zuik naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf morgen, een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
10: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 5 uur.
15: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ga nu naar Koken en Bonen.
17: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar Koken en Bonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
18: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
19: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
18: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
20: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
21: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
21: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
23: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
24: Radio Noord.
25: Je weekend is goud.
26: Met Daniel Telen.
27: Ja, het weer is misschien wat minder, maar de zondag is geslaagd. Want FC Groningen haalt de play-offs en tot 6 uur draai ik fijne muziek. Dit zijn de Doobie Brothers. Bye.

Ja, Shalimar hier op Radio Noord. Met een titel waarvan je eigenlijk van het begin al weet hoe die gaat. I Can Make You Feel Good. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is van niemand minder dan de Colombiaanse Shakira. En eigenlijk is dit nummer voor haar heel erg belangrijk geweest. Want het nummer komt uit 2001 en zij was toen al een superster in Latijns-Amerika. Maar wilde ook volledig internationaal doorbreken. En haar managers zeiden tegen haar, ja, Shakira, als je dat wil, dan moet je ook echt in het Engels gaan zingen. En toen moest ze dus wat Engelse nummers aan haar plaat toevoegen. En een daarvan, dat was Whenever, Wherever. Dat is de plaat die je zo gaat horen. Hij heeft ook een Spaanse variant. Daar heet hij Suerte. Dat is Spaans voor het woord geluk. Het gaat namelijk over het geluk dat zij heeft. Dat zij samen mocht zijn met haar Argentijnse vriend Antonio de la Rúa. Nou, tot dusver mijn Duolingo Spaans. Met wie ze heel gelukkig was. Maar ze woonde op grote afstand. En daarom wilde ze over hun liefde schrijven. En zingen. Wherever, whenever wil ik bij jou zijn. Dit is Shakira. Hier op Radio Noord.

Ja, lekker hoor. Simply Red, Something Got Me Started. En de volgende plaat is ook geen verkeerde, van een hele grote vrouw. Dan heb ik het over Taylor Swift. Je hoort zo meteen Elizabeth Taylor. En dat is de derde single van haar plaat The Life of a Showgirl, die toch wel heel erg lekker gaat. We hadden natuurlijk eerst de Fade of Ophelia, daarna hadden we Open Light en nu haar derde hit. Die gaat over een actrice, iemand die heel erg bekend is, namelijk Elizabeth Taylor. Een vrouw die gebukt ging onder de druk van de media, de paparazzi, het publiek. Haar privéleven was het ongelooflijk zwaar. En dan hebben we het over de jaren 50, 60. En Taylor Swift, die natuurlijk ook constant in de schijnwerpers staat, meet haar aan haar. En is heel erg geïnspireerd door haar volradenheid en hoe zij ermee om is gegaan en iedere keer toch weer terugkwam. Het is een ode aan de veerkracht van deze overleden actrice. Je hoort hem hier op Radio Noord, Elizabeth Taylor van Taylor Swift.

Ja, ik hoor er een mama appelsapje in. Hey schatje, van Bob Marley en The Wailers. Dit was je Weekend in Schout voor deze week. Zometeen hoor je nog de boss, Bruce Springsteen. Ik wil je bedanken voor het luisteren en wens je nog een hele fijne avond. Bijvoorbeeld met Expeditie Gunnen vanaf 6 uur op TV Noord. Zondag 17 mei zal de boeken ingaan als de dag dat FC Groningen een belangrijke stap zette richting Europa. Door winst op Heracles is Ajax komende donderdag de tegenstander. Niet in Arena, maar in Volendam, want de Arena is bezet door deze man. Harry Styles, ja, ik kon niet gedag zeggen zonder hem te draaien, sorry daarvoor. Dit is As It Was. Heb nog een hele schiere avond.

0: vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
10: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Radio Noord. De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Koning Schout.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n allen naar een warm tropisch land.
0: Koning Schout.

0: Morgen spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf morgen, een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

neigen neus. Ja, en elke zelf een rol. Veld voor elf is net als thuis.

0: Vanaf morgen spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuik naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf morgen, een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energie-infrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Koningsgoud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
0: Koningsgoud.

0: Vanaf morgen spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf morgen, een nieuw seizoen van Klauk
1: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Partij van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland.